0: Eric Eazy-E Wright, and Tupac Shakur. Rest in peace, homies.
1: Dit is L1 met het nieuws van 2 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een website van de Australische overheid is gehackt door OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Premier Albanese zegt dat een systeem voor kunstmatige intelligentie van het bedrijf zonder toestemming is binnengedrongen. Het incident deed zich in juni voor, maar de Australische regering zou pas 2 weken geleden op de hoogte zijn gebracht. Het is niet de eerste keer dat AI-modellen sites of systemen hacken. Deze zomer kwamen systemen van OpenAI onbedoeld binnen bij een extern softwarebedrijf. OpenAI zegt nu in een reactie dat ook de hack bij de Australische overheid onbedoeld was. Het vliegverkeer op de internationale luchthaven van Berlijn is kort stilgelegd vanwege een drone. Duitse media melden dat het luchtruim rond 8 uur 's avonds werd gesloten. En daarop mochten bij de luchthaven Brandenburg geen vliegtuigen landen of vertrekken. Verschillende toestellen werden omgeleid. Na ongeveer een uur is het vliegverkeer bij Berlijn weer hervat. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat Iraniërs de afgelopen maanden slachtoffer zijn geweest van terrorisme. Tijdens zijn VN-toespraak liet hij foto's zien van de gedode geestelijk leider Ali Khamenei en schoolkinderen die omkwamen door Amerikaanse bombardementen. Daarop verliet de Amerikaanse delegatie de zaal. Azerbeidzjan heeft een Fransman vrijgelaten die tot 10 jaar cel was veroordeeld voor spionage. Martin Drian heeft gratie gekregen. Het nieuws komt een dag nadat de Europese Unie 2 Russische oligarchen van de sanctielijst heeft gehaald. Frankrijk had daarop aangedrongen, onder meer om de vrijlating van Fransen in Azerbeidzjan mogelijk te maken. Het weer bijna overal droog en het koelt nog verder af tot een graad of 10. Komende dag geregeld zon en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is L1 met het nieuws van 3 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Chinese president Xi is aangekomen in de VS voor een staatsbezoek. Tijdens het driedaagse bezoek gaat hij met de Amerikaanse president Trump onder meer praten over kunstmatige intelligentie. De afgelopen weken riepen Amerikaanse techgiganten op om voorzichtig te zijn met de ontwikkeling van AI. In China wordt die oproep gezien als een manier om China's ontwikkeling in te dammen. Tijdens het staatsbezoek worden geen grote doorbraken verwacht. Wel wordt mogelijk gesproken over een verlenging van afspraken over lagere importheffingen. In zijn toespraak bij de Verenigde Naties heeft de Iraanse president Pezeshkian gezegd dat Iraniërs de afgelopen maanden slachtoffer zijn geweest van terrorisme. Hij liet onder meer foto's zien van schoolkinderen die zijn omgekomen door Amerikaanse bombardementen. De Amerikaanse delegatie verliet daarop de zaal. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen een asielopvang uit de hand. En komende dag zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Verder is er een groepsverbod en is gezichtsbedekkende kleding verboden. De gemeente denkt dat er komende dag groepen uit andere delen van het land willen komen protesteren. Bij de raadsvergadering, die dan in Neder-Betuwe wordt gehouden, gaat het niet over de asielopvang. Bij de parlementsverkiezingen in Marokko heeft 38% van de kiezers gestemd. En dat is de laagste opkomst in bijna 20 jaar tijd. Vooral jongeren hebben niet gestemd. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. Marokkanen konden afgelopen dag stemmen voor een nieuw parlement. De eerste uitslagen worden later vandaag verwacht. Het weer bijna overal droog en het koelt nog verder af tot een graad of 10. Komende dag geregeld zon en maximaal 20 graden.

0: is L1 met het nieuws van 4 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een systeem voor kunstmatige intelligentie is binnengedrongen bij een website van de Australische overheid. Premier Albanese zegt dat een systeem van OpenAI afgelopen juni is geïnfiltreerd in een portaal van een zorgverzekeringssysteem. OpenAI zegt in een reactie dat de hack onbedoeld was en dat er geen medische gegevens zouden zijn ingezien. Op de internationale luchthaven van Berlijn is gisteravond het vliegverkeer kort stilgelegd. Boven het vliegveld werd een drone gespot. Daarom mochten vliegtuigen er niet landen of vertrekken. Verschillende toestellen werden omgeleid. Na ongeveer een uur werd het vliegverkeer in Berlijn weer hervat. De Chinese president Xi is aangekomen in de VS. Tijdens zijn staatsbezoek gaat hij met de Amerikaanse president Trump praten over onder meer handel, Iran en Taiwan en kunstmatige intelligentie. Amerikaanse techgiganten roepen op voorzichtig te zijn met de ontwikkeling van AI, maar in China wordt dat gezien als een manier om China's AI-ontwikkeling in te dammen. Tijdens het staatsbezoek worden geen grote doorbraken verwacht. Volgens de VS is wel al afgesproken dat het deal rond de lagere importheffingen met 2 maanden wordt verlengd. De wereldkampioenschappen wielrennen van 2034 worden gehouden in Groningen en Drenthe. Dat heeft de Internationale Wielerunie bekendgemaakt. Groningen en Drenthe wilden eigenlijk de WK van 2032 organiseren, maar de bond heeft voor dat jaar een Indiase stad gekozen. Als compromis krijgen de Nederlandse steden de WK wielrennen op de weg van 2034. Wanneer de wedstrijden precies verreden worden en hoe het parcours eruit gaat zien, is nog niet bekend. Het weer nagenoeg droog bij een graad of 10. Ook overdag droog met geregeld zon en het wordt 17 tot 20 graden.

Liefde voor Limburg. L1.

0: is L1 met het nieuws van 5 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische raketaanvallen op Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen. Volgens de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad zijn er ook zeker 6 mensen gewond geraakt. Mogelijk liggen er ook nog mensen onder het puin. Bij de aanval raakte onder meer een kraamkliniek beschadigd. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Op de VN-top in New York riep hij landen eerder op geen zaken meer te doen met Rusland. 15 Tweede Kamerleden willen dat er harder wordt opgetreden tegen deepfake porno. Daarbij wordt met AI gezichten van mensen zonder toestemming in pornobeelden gemonteerd. De 15 vrouwen van D66, VVD, Pro, CDA, JA21, BBB, SP en de Partij voor de Dieren zijn er zelf slachtoffer van geworden. Ze pleiten daarom voor een meldpunt en een bewustwordingscampagne. Ook willen ze dat het verbod op door AI gemaakte naaktbeelden, dat op 1 december ingaat, streng wordt gehandhaafd. De opkomst bij de verkiezingen in Marokko was de laagste in bijna 20 jaar tijd. 38% van de kiezers heeft gestemd. Er werd al gevreesd voor een lage opkomst. Vooral jongeren wilden niet gaan stemmen. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. En ook is er onvrede over onder meer de gezondheidszorg en het onderwijs in het land. Marokkanen konden gisteren stemmen voor een nieuw parlement. De uitslag wordt later vandaag verwacht. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden aan de kust van Walcheren, maar nu ligt het ook op de stranden van Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen. Waar het vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met de gemeente bezig om de olie op te ruimen. Het weer nagenoeg droog bij een graad of 10. Ook overdag nog droog met geregeld zon. En het wordt 17 tot 20 graden.

0: met het nieuws van 6 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Chinese president Xi is aangekomen in de VS. Tijdens zijn staatsbezoek gaat hij met de Amerikaanse president Trump praten over onder meer handel, Iran, Taiwan en kunstmatige intelligentie. Amerikaanse techgiganten roepen op voorzichtig te zijn met de verdere ontwikkeling van AI. Maar in China wordt dat gezien als een manier om China's AI-ontwikkeling in te dammen. Tijdens het staatsbezoek worden geen grote doorbraken verwacht. Volgens de VS is wel al afgesproken dat de deal rond de lagere importheffingen met 2 maanden wordt verlengd. De gedeeltelijke afsluiting van de Zuurhofbrug kost de transportsector minstens 600.000 euro per dag. Dat schatten branchevereniging LTN en Delta Links na een peiling onder leden. De brug op de A15 werd vorige week afgesloten nadat er scheuren waren gevonden. Al het verkeer moet nu over de vluchtstroken, waardoor er files ontstaan. 3/4 van de ondervraagde bedrijven heeft daardoor 1 kwartier tot 1 uur extra reistijd. Bij Russische raketaanvallen op Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen. Volgens de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad zijn ook zeker 6 mensen gewond. Mogelijk liggen er ook nog mensen onder het puin. Bij de aanval raakte onder meer 1 kraamkliniek beschadigd. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Op de VN-top in New York riep hij landen eerder op geen zaken meer te doen met Rusland. Groningen en Drenthe mogen in 2034 de wereldkampioenschappen wielrennen organiseren. Dat heeft de Internationale Wielerunie bekendgemaakt. Wanneer de kampioenschappen op de weg precies plaatsvinden en hoe het parcours eruit gaan zien, is niet bekendgemaakt. Het weer, het is nagenoeg droog bij 1 graad of 10. Straks ook droog met geregeld zon. En het wordt 17 tot 20 graden.
0: Liefde voor Limburg. Wakker weren, wakker blieven. Dit is de L1 Ochtendshow.
2: Dit is L1.

Ja, in cognito. Is er even bellen, hoor, want het is heel lang dienken. Geen idee, wat is dat? Nou, een keer even niet proberen. Het is heel ver, wordt nu naartoe gebellen. Misschien of er iemand wakker is. Anders moet hij even wakker maken. Het is wel de Jurgen, zo ik vandaag. Nee, niet te bereiken, nee, dat is jammer. Maar even Peter Amosi bellen, want

0: we het nog een keer proberen. Ik bedoel, als het ook zo ver weg voor ons, hoe de Limburgse Lions en nog toch af en toe nog een goed brengst via de L1-app. Dan ben ik het over zoen dat we die even mogen bellen. Is het zover? Is Annelien?
1: Kom ik uit.
0: Ja, is het vandaag zover, Petra?
1: Ja, ja.
0: Ja!

0: Petra, van harte gefeliciteerd voor dit Limburgse lunch. Ligt ze nog in bed of zo?
1: Nee.
0: Van harte gefeliciteerd, maar we kosten even niet van storm. Ja, we bellen ook helemaal naar Hongarije, hè?
1: Ja.
0: Wie had best geboren, mogen we dat weten?
1: 61.
0: Oh, fijne leer. Ja, maar inderdaad, gelukkig, joh. Want sommige mensen kunnen dat niet vertellen, hè, dat ze dat weer, hè?
1: Waarom?
0: Ja, dat is
1: de
0: het, joh.
1: De meeste zingen het eigenlijk. Als ze alweer maar ik
0: ben daar ben ik zeker de bus er nog. En dat vinden we fijn dat ze ook af en toe van die Lutz huren vanuit Hongarije. Dat ze af en toe nog in de veugeluur aan de Vreusbios. Hoe lang bussen nu weg eigenlijk officieel uit het Limburgse lunch?
1: Eind november, 8 jaar.
0: 8 jaar al? Oh, maar doe missen ze af en toe wel, hè?
1: Ja, toch wel, Tom. En
0: de frikandellen, hè? Ja, die frikandellen, die Hongarije niet. Dan moeten we toch nog een keer de importeur regelen. Hey, maar wie is nu een Hongarijse verjeugdigde route? Angers als bios?
1: In Hongarije
0: vieren
1: ze eigenlijk niet voor de verjaardag.
0: Veel
1: Angers, dus
0: ronde getallen
1: waar.
0: Mm-hmm.
1: En
0: anders
1: vieren ze hier de naamsdag.
0: Ah, oké. Dus heb
1: je
0: eigenlijk vorig jaar een
1: hele grote verjaardag
0: gehad?
1: Nee, naamsdag. Ja, 50.
0: Ja, inderdaad, joh. En natuurlijk geen Limburgse vlaai, hè?
1: Nee, dat is niet.
0: Wat heb je dan in je bakjes?
1: Hele zoete taarten.
0: Oh, nou, dan springt hij de glazuur van de tank af, hè?
1: Zo, ja. Inderdaad.
0: Hé, hey, maar Petra, maak er een hele schoene dag van. En even een vreugdje dicht. Heb ze een veugloeien voor vandaag op Dans Donderdag?
1: Nee.
0: Nee, wens ze dat niet. Ja, toch? Ja?
1: Nee, dat
0: kan
1: me te onverwacht
0: niet. Ja, het is ook eigenlijk onverwachts. We bellen met de wet. Dan hebben die vaste mensen dat we die altijd even jurig bellen. Dat ze jurig even bellen, hè?
1: Ja, dat vind ik wel heel leuk.
0: Goed zo.
1: Heel leuk en heel lief.
0: Maak er vandaag een hele schoen over jurig van. En hier word ik binnenkort weer terug bij de veugeluier.
1: Is goed. Dankjewel,
0: Pascal.
1: En
0: de groetjes,
1: hè?
0: Ja, groetjes. Hoi. Petra Hanmoosje was dat. Helemaal vanuit Hongarije. 8 jaar uit het Limburgse lounge. En als het een jurig was. Ja, vorige week was het een beetje moeilijk. Want Fred heb ik niet kunnen bellen en zo. Maar als het een echt jurig was. Dan gaan we die ook natuurlijk even aan de lien halen. Dobom, 13:06 op deze lekkere dans donderdag. Dat ik met een kalender vandaag sta. De 24ste. En wat zegt er nog meer bij? Vandaag is het de werk tegen de eenzaamheid. Dat is zo. Ik ben zo eenzaam. Ik voel me zo verlaten. Ik heb ook neem eens om hen samen mee te praten. Ik ben toch zo dreuvig, zo mistreustig, zo ongerust. Want ik was zo geer en ik had zo geer gekust. Ja, dit tekst kan iedereen wel, hè. Venlo 1999. Frans Boermans en Arno Adams die zongen toen. Die twee eenzame was dat. Dat staat vandaag bij ons op de kalender. Maar goed, neven de kalender hebben we natuurlijk nog Fransje Broekhuizen, die elke dag iets prachtigs voor ons heeft gemaakt. En zeker ook op deze dansdonderdag heeft er een ontzettend mooi pleitje ingestuurd. Met heel ons veel kleuren. En een dansend paar dat er innig met elkaar in, ja, toch een beetje verwikkeld is, hè? Beetje een dansje maken, zeker op deze dans donderdag. Heerlijk om dat te zien, Fransje. Dankjewel voor de bijdrage deze ochtend. En wat heeft er eigenlijk bijgeschreven? Vandaag is het ook Wereldgorilladag. Oh, moet ik even mijn gorilla doen? Oeh. Nou, beetje dan. En tevens voor de volgende week gewoon even voor de Monkees met de hit I'm a Believer. Ja, de Monkees waren ook je eepjes, hè. Niet geen gorilla's, maar dat kan wel zo doen vandaag. Dankjewel voor de bijdrage en gewoon zeker erbij zitten. En net al heel vroeg van de partij was onze grote vriendin Marlies Zijlstra. Goedemorgen Pascal en hallo leefgluwappies. Ik hou hier op deze dans donderdag Chris Roberts met Ik ben verliefd in die liebe huurt. Geweldige plaat, want mijn pap de woord vroeger leider van het bekend orkestie in de buurt. En de woord gans normaal dat ook toe veel muziek afgespeeld wordt. En zijn werken loog altijd bij de Duitse muziek. En ik heb gedeeld van hem overgenomen. Ik wens u een hele schone dag met veel lust en plezier. Tot morgen, het meidje uit het Geleense Heuvelland. Dankjewel! Petra Hamosi hebben we gehad. Marlies Zijlstra hebben we gehad. Fransje Broekhuizen hebben we gehad. En we zeggen goedemorgen tegen Johan Gerritsen, de Joker van Postert.
2: Goedemorgen, man. En goedemorgen, vogels. Je bent de Joker van Postert.
0: Hallo, Joker.
2: Vandaag heb ik een relatief rustig dagje.
0: Oh, joh.
2: Ik ga naar Armenië een vracht oppikken die is bestemd voor Moeskroen. En in Moeskroen kreeg ik een vracht die druk is bestemd voor Armenië.
0: Ja.
2: Dus van een keer op en neer. Ja, dan had hij wel weer wat eventueel nog matten.
0: Ja, joh.
2: Voor de vurgelijker vandaag. Even kijken. Tja, dan aangezien ik naar Moeskroen ga, gewoon ik voor de paders van Moeskroen.
0: Pater Moeskroen, hè?
2: Nee, voor een kapje. Daar ligt hij in. Ik ga voor hola, tut hola. Dat Zo weinig verder, nee. Nou, en voor de rest, eerder hebben we werken. Zijn voor de chauffeurs, zijn lijntjes en Radio A.
0: Radio A, dankjewel voor de bijdrage. Patermoes, Groene Lang, nummer gehuurd, Roodkapje. Inderdaad, kent iedereen maar hele holen, was zijn andere plaat. En ja, hij gaat er vandaag naartoe. Met de vrachtwagen, wagentje volgeladen. Huppakee, door de donkere dagen en de donkere nachten in. Dan is het nog hartstikke duister. En veel mensen hebben ommoed hier vandaag. De A73 wacht goed 6 uur toe. De tunnels, de Roertunnel en de Zwalmeltunnel. Dus ik heb ook flink ommoed hier. Ik heb een uur in de auto gezeten. Maar dat maakt niet zo goed. Michel Bak. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Pascal. Vrienden van de nummer 1 ochtendshow der Nederlanden. Hier, de Bargaander met de voorgloeien. Ik zou vandaag te denken aan Alkaza met Crying in the Discotheek. Oh, daarmee wordt voorgloeien in Dance Donderdicht. Goed, de Bargaander. Gaat ook vandaag weer op links door. Ik wens iedereen een hele mooie donderdicht. En we spreken ons morgen bij Feel Good Friday. Dit was de Bargaander voor L1 Radio. Radio.

0: van dit uur. Lekker met wakker te veren. Wakker beren en wakker blijven. Toen met die in horen. De nieuwe dag is begonnen. Dan is donderdag vandaag de 24e van de 9e. En we hebben al een paar platen op het liefst kunnen biesten over deze dag. Die mee gaan strijden op de eer van vandaag. Bij de vorige uur. En dat is de Monkees met I'm a Believer. Chris Schoppers, ik ben verliefd in die liefde. En zojuist al bie geknald. Hela Hoda van Pater Moeskroen. Dankjewel allemaal de veur. Dan gaan we onze... ex-hoogheid Prins Fred. En er zit een hele goede morgen. Dansende hoofdvogeloeier. Nou ja, af en toe moet ik een beetje meedansen. En geur ook, denk ik, hè. Medevogeloeiers, deze dans donderdag weer. Gewoon ik voor All Night Long van Lionel Richie. Oeh, dat is een goede bam. Kom maar zeker op Lies Kermie zetten. De pen die is op dit moment nog naad. De ink die het geschreven. De plaat die aangevraagd is van Lionel Richie met All Night Long. Maar ja, wat heeft Ruudje het klummen vandaag? Goedemorgen Maarten, Pascal en Stefan. Hier Ruudje het klummen vandaag op deze Dance Donderdag. Kon ik voor One Direction met One Way or Another. Fijne uitzending aan Radio. Hè? Dankjewel Ruud. Gaan we zeker erbij zitten. En ik hoop we helemaal even nog wel toe. Goedemorgen allemaal, zet Hansje Dekkers. Vandaag wil ik Geer Vergelie met de Safety Dance van Man Without Hats. Ja, moest af en toe wel in die eigen veiligheid denken, de safety dance. Dus wel, het is een echte dans, pas op die dans donderdag. Mag er allemaal een mooie dag van en de groetjes van Hans Hoedwel. Hansje, dankjewel man, fijn dat ze deze ochtend nog weer van de partij was. Bij de Obi is de hovenier Christian. Goedemorgen Christian.
1: Een hele goedemorgen heren, hier is Christian, hallo, de hovenier Hoed Brunsum.
0: Welkom.
1: Vandaag dans donderdag. Dan gewoon ik voor de Chaplin Band met El Viero.
0: Zit in de
1: dan wens ik een hele fijne uitzending en een schöne dag.

0: Sjoerd. Lekker dat ze erbij was deze ochtend. En liedje nog een keer zo'n True Blue. Op deze dag dat we kunnen zeggen van hallo Limburg. We gaan de dag buffelen, dat is op vrijdag. Sommige mensen op vrijdag al vrij. En dan kunnen we een lekkere weekend weer aan. En oeh, de temperaturen zijn ook weer goed, hè? 21 graden. Heerlijk. Gisteren was het ook nog lekker goed vertoeven in het zonnetje. We gaan eens kijken weer aan de lijn. Hallo met L.A. Wie is dit?
1: Goedemorgen, meneer Pascal van Linden.
0: Goedemorgen, man.
1: En meneer Stefan Collares.
0: Zeker.
1: Ja. Ik ga een nummer wat ik graag zou willen horen, als dat kan en mag.
0: Ja.
1: En aangevraagd bij de voorgloeier, bij L1.
0: Zing even.
1: You look like an angel.
0: Look like an angel.

0: Ja, gezongen door Elvis Presley.
1: Zeker.
0: You're the Devil in the Sky van maart 1962. Radio!
1: Radio! Dankjewel, grote vriend. Onze eigen Limburgse Elvis-bast, Marco Vonk. Devil in the Sky van Elvis Presley. Komen zeker op Lieske erbij zitten. En daar nog even gecheckt of de Chaplin Band erin staat. Il Viero, ja zeker. Dit mogen ook op Lieske erbij staan. Christian, dankjewel voor de bijdrage. Mark van Dijk is er ook bij. Goedemorgen, mannen. Op deze dance donderdag gewoon ik voor André Rieu met... de second wals. En de schoene wals. Ik ben dat Freek de Vlieger dat leuk vindt. Want deze zegt goedemorgen, heren. Ik ben op weg naar Groningen. Dat deze dance donderdag wil ik wel een fijne tango huren. Nou, als de mensen dit ook vinden, dat die een tango willen huren... dan kan het zo maar zien dat ze die even meehelpen zo meteen met een tango. Maar de wals hebben we dus al. Dankjewel, Freek. En veilige kilometers gans naar Grunningen. Dan komen we naar Petra Stroom. Die zegt, goedemorgen, Pascal. Ik wil graag huren Liquid Gold met Dance Yourself Dizzy. Dat mogen ze zeker doen op deze dag, hè? Dance Yourself Dizzy. Het is weer zo'n dag, dans donderdag. Dat hem weer aanvroeg, Maurice van der Ven. Hij zegt, door de maar een keertje. Meet me in Stockholm van de Sir Douglas Quintet. Niet met de Sino, nee, de Sir Douglas Quintet met Meet me in Stockholm. Komen zeker op een Lieske erbij zitten. Zo meteen op veel meer.

0: klaar met Oasis en Wonderwall. Ibi Alijn in de ochtendshow. Kijk even de boterham met trommel, of best wel vergeten. Likker naar toe, zo even druk, even de auto in de achterhoede. Nou, boterham met trommel pakken. Lekker bakje koffie mee en de dag wil beginnen. Dus dans donderdag vandaag. En Ibi L1 zoeken we weer een lekkere dansbare plaat. En daar steek ik toch al wat op het liefst kunnen bij. Maar goed, we zien benieuwd wat vandaag voor binnenkomt. Hé, hey, is dat Frankie Schultheis? Ja, zeker, dat is er weer. Frankie, de deurenman.
1: Is Frankie de deurenman?
0: Zeker.

0: Natuurlijk ook ooit een keer hoeigheid is geweest van de Brikkebekkies, van de Vastelovend in Broensum. We hebben een Madeleine, Frankie, goedemorgen jongen.
1: Goedemorgen Pascal.
0: Hallo.
1: Goedemorgen vloeiwappies. Hij met de Frank Schilders in Broensum.
0: Welkom.
1: De automatische deurmotor op de Dance Donderdag.
0: Ja, dat is het hè Frankie.
1: Ja mannen, de Dance Donderdag. Laatste dag van de week voor mij. Mooi heb ik verlof.
0: Echt hoor.
1: Gisteravond nog vergadering gehad met het bestuur van CW de Brikkebekkies.
0: Ja, vertel.
1: Schootje de lachen, goede besluiten genomen. En we gaan ons voorbereiden op het nieuwe seizoen, hè?
0: Ja, dat is duurlijk, hè?
1: Een paar weken en dan gaat het los. En dan hebben CW de Brikkebekkies de stadshooglustigheid van Brunsum.
0: Ja.
1: Dus ik ben weer eens benieuwd wat het gaat weer.
0: Ja, dat wordt spannend allemaal.
1: Mannen, de klusjes voor vandaag. Ik begin in IJsden.
0: IJsden.
1: En dan ga ik naar Echt.
0: Naar Echt.
1: En dan heb ik nog in Sittard.
0: Sittard.
1: En dan kijk ik wel wat ik nog kan sleutelen.
0: Oh, dat valt mij.
1: Mannen, minder inleg voor vandaag. Voor de Dance Donderdag. Dan gewoon ik voor Barbara Mason.
0: Met
1: de
0: Another Man. Ja, dag ik al.
1: Mensen, ik wens je een fijne dag. Een schön uitzending. Een schön weekend en bis mondig. Radio.
0: Radio, ja, dan moeten we toch even wachten. Dan hebben we Frankie de deur om al behuren. Dat zal dus mooi zien. Fijn weekend, jong. Geniet ervan. En Barbara Mason. Met Another Man komen we zeker erbij zitten. André, goedemorgen.
2: Goedemorgen, vrienden van de Henreis.
0: Hallo, man.
2: Jawel, ik rij nu richting werk. Ja. Naar Heijen. En het is toch al wat duister nog. Alweer steeds meer, hoor.
0: Dat is duister, joh.
2: En vanaf 7 uur, dan zien we weer een beetje zitten, zeg maar. Maar ik weet niet of je er al in staat, Pascal.
0: Welke?
2: Maar, de criminaaltango begint me nou weer een beetje op te komen in dat donkere wereldje.
0: Ja,
2: donkere gestalten zien we hier bij lopen en alles, ik weet niet. Maar als je erin staat, ik huur het zomerke wel. En dan bedenk ik misschien nog wat anders. Maar ik vroeg dan nog wel eens ergens Hazi Osterwald aan.
0: Ja, ik ga hem erbij zitten, André. Ik heb het zoemertje nog niet gehoord. Het is een behoorlijk stil het zoemertje vandaag. Maar jongen, dat we geen plaat kregen van Omroep Groesbeek, wat ze gisteren had. Voor die overzoen. Maar ik heb misschien gehoord, hoor. De criminaal tango, zeker in de duister, joh. Ik kreeg allemaal die rare figuren. Oeh, maar goed. Ik heb gehoord. Dankjewel. Barbara Mason en Harvey Oswald, 2 platen werden meegezet. Dan gaan we eens kijken wat onze Roland vandaag heet. Goedemorgen allemaal, zit Roland. Ik over Davine Michel met Better Now. Prachtige plaat en die heeft me toch een stum. Ongelooflijk. Dan gaan we naar de eerste, Jean Dobre. En dat is Poolse Frank. Goedemorgen, Frank. Ik wil even zeggen dat ik het heel knap vind dat jij de eerste uur dat allemaal alleen doet. Ja, maar goed. Ik ben net een octopus, hè. 29 en je, de wijd wiet hè. We gaan hem even erbij zetten, maar hij heeft me een plaat gestuurd met een Spotify-liesje. Ja, die ken ik hier niet aanverdrijden, dus ik weet niet precies wat het betekent. Maar de kump zo meteen wel goed. Rob van der Hoven, goedemorgen, welkom.
3: Goedemorgen, Pascal, met Rob, de taxchauffeur.
0: Hallo, Robby.
3: Ja, en vandaag begin ik om 10:30. Planning moet ik nog krijgen.
0: Mm-hmm.
3: En ik heb tegen als eerste persoon op huis toegevoegd, want ik kon gisteren pas een account aanmaken.
0: Voor
3: inderdaad een wachtlease.
0: Ja,
3: en wat de voorgeluur betreft, gewoon ik voor TMRI met Dans vanavond met mij. Ik zou zeggen, nog een fijne uitzending. En tot morgen op Friete Vrede. Radio,
0: dat is wel schoon, het hypes weer terug is. Ik heb net even die vriendschapsverzoek geaccepteerd. Rob Rupke 66, business taxichauffeur. Ik ken nog Lotte Zeen, dus noem je een vriend. Ik heb ook al een aantal vrienden. Gisteren zijn er wel 50.000 mensen bijgekomen die je vriend zien. Dan kan ze dus weer lekker krabbeltjes sturen en op hypes gewoon. En ik zit er zelf ook op. Het is wel prachtig om al die mensen op te zien. Dus meld ik even aan als ze nog geen hypes-account hebt. Ja, ik wil even aanmaken. Ik kan zomaar zien dat ze vandaag toegeloten beurs. En sommigen die moeten nog even een tijdje wachten. En dan gaan we even naar... maar dat is goed nieuws. Barry Oud Nilsbeek. Barry Oud Nilsbeek is opa geworden. Hoppakee! Gefeliciteerd, heeft er een prachtige foto bij gedaan. Nou, Barry, daar mogen ze trots op zien, jong. Je zin alleen geen vergleur erbij. Maar daar kan ze Barry bij voorstellen. Dat er gewoon helemaal van die apropos is. Ga nu wet wat er moet zeggen vandaag. Maar geniet ervan. Opa Barry, fijn om dat te huren. En dankjewel voor het insturen van de foto.

0: Stargazer Miles Matty bij Alain Mino. 24/7 is gewoon. Goedemorgen, man. Ik moet nog even oefenen op dat plaatje van de Poolse Frank, waar we net binnenkregen. Jella met Nappies Me. Voor speel is dat goed zo. Ik leer wel bij, hoor. Maar we leren het wel van Josje Rook. Wij bellen het eerste beurtje, ken ik al. En dat is Jean Dobre.
1: Jean Dobre Pascal.
0: Hallo, man.
1: Gloeihapjes. Op deze dag donderdag. Ja, vandaag voor mij de laatste werkdag van de week.
0: Ook al.
1: Ik heb morgen vrij.
0: Lekker, man.
1: Weekend.
0: Heerlijk.
1: En daar gaan we zeker van genieten, want we hebben weer van alles op de agenda staan.
0: Ja, dacht ik al.
1: Waaronder Noord Scoort. Daar ben ik de
0: Noord-scoort?
1: Dagvuurzitter, oftewel de presentator van de hele dag. En
0: daar
1: gewoon allerlei instanties, organisaties en verenigingen zich vuurstellen aan de wijk Brunsum Noord.
0: Dat is heel belangrijk, hè?
1: Dus dat werd weer een hele mooie happening. En dat deed Potasje ook optreden.
0: Ja, al hele goeie.
1: De kindergroep, die hebben dan een leuke optreden. En ja, gisteravond niet op de repetitie weer van het koor, maar ik hou een vergadering van de BCL.
0: Oh,
1: en
0: daar
1: hebben voor onze jaarvergadering van 7 oktober, waar al onze lidverenigingen welkom zijn, vuurbereid. En ja, voor de vuurgloeier, al ik gedacht, ja, je kent dat liedje wel, Marina.
0: Ja, Marina.
1: Maar ik heb dat in het Pools gevangen.
0: Oh.
1: Ze zeggen, maak er een hele schone dag van, voor nou morgen een heel mooi weekend. En op Wiedersmitsel en radio. Hè.
0: Radio, hè. Dankjewel voor die ganse verhol, Josje Rook. Dat is fijn, meneer de dagvoorzitter. Dat klinkt chic, hè. Steeds dan voor zijn groot publiek, moest ik presenteren. En hoppakee, het hoogste woord hebben, hè. En alles regelen, heerlijk. Met Marina gaan we zeker erbij zitten. Origineel natuurlijk van Rocco Granata. Ik ruik hier koffie.
2: Koffie,
0: lekker bakkie koffie. Jongens, wie lust? Ik denk, er hebben al lekker een bak koffie lust. En wat drinken we vandaag koffie mee? De naam was ontzettend goed onthaaien. En de naam die we vandaag hebben is Marleen Rutte. Hoppakee, Marleentje Rutte. Daar drinken we vandaag koffie mee. Koffiepakket gaat er 14 uur uit. Stefan Benders zit. Goedemorgen, Pascal en Stefan. Voor de vogelier had ik graag Alcazar met Crying at the Discotheek. Groetjes en radio van Stefan. Stefan, dankjewel voor de bijdrage. Ja, net hebben we toch even gebeld met Hongarije. Met Petra Halmozi, die vandaag weer een extra keerschop een teertje erbij mocht zitten. Maar we hebben ook gehoord dat ze de top bieden niet door. Want namens dag dat ze de tendol vieren. Alleen om al de grote gebeurtenissen. Als ze 10, 20, 30, 40, 40 of 60 jobbers en verder. Maar niet 61. Maar ze hing toch aan de lien. Moet ik nog een keer zeggen, Zeep Jorigeld,
3: Pascal, nog een keer. En iedereen in Limburg, bedankt voor het leuke telefoontje.
0: Zeker, ja.
3: Echt lief, vond ik heel leuk.
0: Dat dank je al.
3: En dan plaat je daar toch aan Boney M. Brown Girl in de ring.
0: Brown Girl in de ring, hè.
3: Fijne dag iedereen, lief gezond en de groetjes uit Bada Joint Terdemits. Adieu en Radio,
0: dankjewel Petra. Maak er een schoenen voor Jurdig van. En misschien dat er toch nog even langskomen met een doelsprinkadelle. Maar er zit wel Jor op te wachten, want dat missen we wel in Hongarije. Welkom van Hongarije naar Bangkok. One night in Bangkok. Wij zingen erover. Mario Head. Dus nu hier in de Ellen Ochtend Show.

0: vandaag zien ze samen. Ja jongens, als ik er stroom, misschien is het vandaag wel dienendroodag. Sommige plaatsen is het op donderdag gratis, hè, trouwen. Heb ik in een keer gehuurd. Maar het wordt pimmig dan even vast. 10% hebben we hier bij alleen in de ochtendshow. We zoeken in de veugeluur en zeggen goedemorgen tegen Helmut Weissen. Welkom.
1: Eén goedemorgen, Pascal. Hallo. Zijn we weer. Dance donderdag.
0: Jazeker. Ja,
1: welke platen zou erbij kunnen horen?
0: Ik ben benieuwd.
1: Nou, ik ga in dit geval voor een aparte van Billie Jean.
0: Billie Jean?
1: Van Michael Jackson normaal, ja. Maar op zijn Indies. Zou die al erin staan, dan ga ik voor... Carly Staten met Young Hearts.
0: Yo,
1: dat is mijn bijdrage voor vandaag. Beetje verder. Fijne uitzending. Radio, hoor.
0: Dat is wel schoon om af en toe van die platen te huren. Nou, ik heb wel nieuws voor de Helmut. Ik heb straks Michael Jackson, maar dan in het Limburgs. Ja, blief luisteren, dat kent ze straks allemaal meegemaken. We hebben het gisteren opgesnoord. Er is nog veel meer naar boven toe gekomen van allerlei artiesten die soms ook naar mijn ongels zien. Weer er wel een Limburgse versie van besteed. Nou, wie er ineens zit, laat hem straks aan de guren. Dankjewel. We gaan door naar Remco. Goedemorgen, Remco.
2: Goedemorgen, Pascal. Hier
0: hallo,
2: de taxichauffeur.
0: Welkom.
2: Ja, dans donderdag. Dan zou ik er willen gaan voor Whitney Houston met Western Dance with Somebody.
0: Oh, ho, ho, ho.
2: Ik wens je een fijne uitzending in de studio en tot maandag. Groetjes.
0: Hoi, hoi. Volgens mij is het rustig morgen. Iedereen vrienden. Bij Ben heeft die plaat erin staat. Kan zo maar zien, Remco. Moet ik zo meteen even checken. Willem Kurt Verbuurke, gloedveur vandaag met Olette Ermes met de Window of Hope. Goedemorgen allemaal, zit erbij en radio op. En als laatste in de blokje pakken we even mij Jood Heetse. Goedemorgen, gloeiwappies. Hey, yo, op een fiets. Nog een munt. Ja, daar zit er weer op de fiets. Ik gewoon voor Lionel Richie met All Night Long. Gewoon ik er zeker een stripje bij zitten. Hey.

0: deze dag dat ik slecht nieuws heb voor Emers. Dat is Remco Levels, die vroeg aan de plaat van Whitney Houston. I Wanna Dance With Somebody, maar de wet van het nieuws. Als de plaat er al in staat. Ach, dat is zo jammer. Jong, even een nieuwe plaat insturen, geen probleem. We hebben ze nog even de titel met 7:30. Gaat het allemaal gebeuren, jong. En dan komen we van onze grote vriend Remco door naar Henkie Leenders, de taxichauffeur. Henk, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Pascal.
0: Goedemorgen.
1: Heren van de L1 Ochtendshow.
0: Dat is goed, jong.
1: Hier Henk, de taxichauffeur.
0: Ik huur het.
1: Ja, vandaag ga ik eens heel ver terug in de tijd.
0: Echt hoor.
1: Met een pleetje dat zeker van de jaren laatst 50 is.
0: Maak me gek, ben benieuwd.
1: Dat is Ping Ping met Suku Suku.
0: Suku Suku, hè.
1: Ja, ja. De oudere mensen die weten het nog wel.
0: Ja, zeker weten die dat.
1: Maar door met wil ik vandaag in vuur gloeien in de L1 Ochtendshow.
0: Heerlijk.
1: Ik wens je een prettige dag in de studio en we horen ons morgen op Feel Good Friday. Fijne dag en radio.
0: Radio, Suko Suko Ping Ping, gaan we zeker erop inzetten.
2: L1 Ochtendshow.

0: 1 met het nieuws van 7 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het grootste pensioenfonds van Nederland gaat investeren in startende en snel groeiende Europese bedrijven. ABP wil in 3 jaar tijd 1 miljard euro investeren. De eerste miljoenen gaan naar een Europees fonds dat technologiebedrijven verder laat groeien. Afgelopen zomer werd duidelijk dat ABP geld weghaalt uit de VS. Dat geld zat in Amerikaanse staatsobligaties en techbedrijven. Nu wil het pensioenfonds bijdragen aan de groei van Europese technologiebedrijven. 15 vrouwelijke Tweede Kamerleden van verschillende partijen willen dat er harder wordt opgetreden tegen deepfake porno. Daarbij worden met AI gezichten van mensen in pornobeelden gemonteerd. Het overkwam de Kamerleden zelf ook, vertelt Suzanne Kreuger van Pro.
2: Deze beelden blijven rondzwerven op het internet. En dat is wat ons betreft ook heel erg belangrijk. Dat eigenlijk makers vervolgd worden. Maar natuurlijk ook dat gewoon die sites offline gehaald worden. Zodat die beelden niet eindeloos blijven rondzwerven.
1: In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen bij Russische raketaanvallen. Ook zijn volgens de burgemeester 6 mensen gewond geraakt. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Op de VN-top in New York riep hij landen eerder op om geen zaken meer te doen met Rusland. De wereldkampioenschappen wielrennen van 2034 worden gehouden in Groningen en Drenthe. Oud-renner en ambassadeur van het project, Bauke Mollema, is trots.
3: Ja, geweldig dat dit gelukt is. Gewoon het WK wielrennen in 2034 naar Groningen en Drenthe halen. Ja, dat is echt wel een droom en daar ben ik heel trots op en blij dat dat gelukt is.
1: De provincies wilden het wielertoernooi eigenlijk in 2032 organiseren, maar die editie zal plaatsvinden in India. Dan het weer, zonnige periode, maar ook wolken. Blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon en warmer. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Porta viert 20 jaar in Aken. Nu meevieren en sensationele 25% korting op alles pakken. Zonder mitsen en maren. Alleen deze vrijdag en zaterdag. Beter meteen naar Porta.
4: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
5: Bent u onzeker op uw fiets? En bang dat u misschien valt? Mobiliteitswereld Sittard heeft nieuwe en gebruikte driewielfietsen in elke prijsklasse. Maak je leven aangenamer en bezoek Mobiliteitswereld in Sittard.
6: Maak van je tuin een paradijs. Gun de buitenmens in jou die oase van rust. Voor inspiratie, trends en heel veel mooie tuinartikelen ga je naar Intratuin of Exterio. Het buitenleven begint bij Retail Park Sittard Geleen. Retail Park Sittard Geleen. Daar wil ik heen.
5: Mobiliteitswereld. Vooral uw hulpmiddelen. Aan de Rijksweg Zuid in Sittard.
7: Welke rituelen heb jij? Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
8: Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loods. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loods Paulen in Wurselen en bespaar tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loods Paulen in Wurselen. Alles voor een mooi thuis.

0: brengen op deze plaat. Limmer, goedemorgen, 10:07 geboren. We zijn een steek op stuk naar een lekkere plaat die we zo meteen kennen gaan draaien. En Peter Meijer, Roetermeun, die zegt: goedemorgen Pascal, Dance Donderdag. Ik word even voor DJ Chesto met Traffic. Ik weet niet met de, wie het met de traffic is op dit moment op de Limburgse wegen. Volgens mij valt het allemaal nog voor mij. Joh, weinig files. Nou, de rol nog wel lekker door, dat is eerlijk. Peter Meijer, dankjewel. Wilma, wel met BB koffie drinken. Nou, dan gaan we zo meteen nog een keer verklappen. En Dennis Thomas is aan de beurt. Dennis, goedemorgen.
1: Mijn vrienden van de ochtendshow.
0: Hallo.
1: Mijn bijdrage jij doet nog Simply Red met Sunrising.
0: Oeh, dat is een leuke plaat.
1: Fijn uitzending weer.
0: En
1: Radioa,
0: jongen. Dennis Thomas was het en wie draagt het voor deze dag, deze Dance Donderdag. Dan ben ik toch benieuwd wat Alex Veten deze ochtend heeft. Alex, goedemorgen en welkom in de ochtendshow.
2: Goedemorgen, Pascal.
0: Hallo.
2: Weer alleen in de studio.
0: Ja, Stefan zit achter. Ik heb zo... Ja, het is gek, hè.
2: Ik ga je als vurgeleur,
0: ja.
2: Jive Bunny en de Mastermixers.
0: Dit is ook leuk.
2: Met
0: Swing
2: That's the What I Like.
0: Oh, die tweede plaats.
2: En lekker swingen, lekker de dansvloer op. En ik zou zeggen, maak er een showuitzending van. En
0: Radioa. Dankjewel Alex voor die bijdrage deze ochtend. Ik kon er zeker even erbij zitten. Maar je weet allemaal wie het ook zit met de koffie hier vandaag. Hè? Ik wil het toch nog een keer gaan door voor de mensen die denken van ik wil ook het koffiepakket winnen.
3: Koffie, koffie, lekker bakkie koffie. Jongens, die lusteren koffie.
0: Paulien, zeg het eens even.
4: Goedemorgen.
0: Hallo.
4: Met Paulien.
0: Hallootjes.
4: Ik gewoon een lekkere bekste koffie drinken. En ik weer, dat sticht dadelijk met Marleen Rutte koffietjes drinken.
0: Juist maar.
4: Goedjes, fijne uitzending.
0: Radio, inderdaad. Door drinken we vandaag koffie mee. Met Marleen Rutte, groot in naam onthaaien, want daar heb ze straks gesnuurdig. John, goedemorgen.
5: Goedemorgen, jongens.
0: Hallo.
5: Goedemorgen, goeie wappies. Wens wij iedereen een hele fijne dag verder.
0: Dankjewel, man.
5: En vandaag een voor Bonnie M.
0: Met?
5: En met de Rivers of Babylon.
0: Rivers of Babylon?
5: Hey, groetjes. Hoi, hoi.
0: Hoi, radio. Radio, dankjewel.

0: Lost Frequencies, Live It All, EBLN in de LN Ochtendshow. De dag tot de 21 graden het weer in het Limburgse land. En de eerste filmpjes al binnenkomen. De weerwaarnemingen. Maar ik kreeg er ook een binnen hoe de boetelijn. Nou, waar we straks naartoe gewoon, dat huurt je nog van mij. Maar het zijn wel mensen die we normaal altijd bij de voorgeluur verwelkomen. Ze zijn lekker op vakantie. Dus ja, sommigen die weten het dan. Nicole, goedemorgen. Welkom in de uitzending.
1: Goedemorgen, met Nicole.
0: Hallo.
1: En proficiat, Petra. Ik gewoon vanmorgen met Petra. Met dat chique liedje van Bonnie M.
0: Bronco Lindering.
1: Dankjewel. Fijne dagen allemaal.
0: Hoi. Fijne ochtendwandeling is er weer door en door. Brown Girl in the Ring van Bonnie M. Zitten we tweede stripje bij. Dankjewel voor de bijdrage. Bill Laurens is het. Domig maar Moments en Whatnuts met Girls. Ook een hele schoene plaat. En onze grote vriend Robert Loog zegt goedemorgen. Ik ga toch weer voor Fame vandaag. Ja, Fame. Gaan we ook erbij zitten. Dankjewel voor de bijdrage. Dennis van der Heijden, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Pascal en Steve.
0: Hallo,
2: van
0: man.
2: Deze dance. Donderdag te gaan voor een plaat van de Bingo Boys en How to Dance. Voor ons allemaal een schoene donderdag.
0: Geleden.
2: Radiowa.
0: Radiowa, we kennen het al. Begin jaren 90, de Bingo Boys hè, met How to Dance. En Michael Holzman, goedemorgen, jongen.
3: Goedemorgen, jongens. Am Tanzdonnerstag, noch schnell vorgeglüht und gehe ich heute auch vor Bonnie M. und Rivers of Babylon.
0: Rivers of Babylon.
3: Danke euch zwei natürlich, störungsfreie Sendezeit und bis morgen.
0: Radio! Het werd spannend. Meer sommige platen hebben hetzelfde aantal stemmen. Maar welke plaat gaat er vandaag toen uiteindelijk weer? Twee keer Bonnie N heb ik hier dropstone. Brown Girl in the Ring, Rivers of Babylon. En Lana Richie met All Night Long. Eerst maar eens even checken of ze in de analyse gestoond. Dit is Van Velzen, nu op L1.

0: ochtend. Baby Get Higher van Vels, IBL 1 in de Ellen Ochtendshow, 20 over 7 geworden. Welke plaat krijg je vandaag weer? Hè? En dan denk ik iedereen voor Bonnie M. Elron, die zegt het ook. Goedemorgen, hopelijk toekomstig vrachtwagenchauffeur. Ik hoop het ook voor dicht, jong. Hij zegt, doe mij ook maar Rivers of Babylon en Radioa. Remco, wel zo'n smitje, want ja, die plaats ik er alleen hebben, Winnie.
1: Hoi Pascal, hier ja. Met Remco, de taxichauffeur nou eens, ja. Ik wil toch hier met gewoon met de Rivers of Babylon.
0: Rivers of Babylon. Oké, nou, gewoon wel even switchen.
1: Fijne uitzending in de studio. En
0: tot volgende week. Hoi, hoi, Michael.
2: Jongens, een administratief foutje. Ik wil natuurlijk Bonnie M, wat ook voor Petra is, omdat ze jarig is. Dus hiermee nog proficiat.
0: Hoppakee, Emiel zet. Goedemorgen, Pascal en Stefan. Ik ga ook voor Bonnie M. Geweldig. Groetjes en een fijne dag van Emiel. En Alex Veiten zet. Ik stem ook op Bonnie M. Maar ja, welke? We hebben er twee. Brown Girl in the Ring en The Rivers of Babylon. Laat het weten.

0: Ted, doe mij maar Brown Gold in the Ring. Nou, kom maar erbij zitten. Wilbert van der Heijden gaat ook voor Rivers of Babylon. En dan kijken we nog even wat Peter Almozy en Peter Bedingst tegen nu zelf,
1: Jurgen. Ik denk toch dat het Rivers of Babylon wordt. Goedemiddag iedereen.
0: En?
1: Adieu en radio, wacht.
2: De volgroeier.
0: Nou ja, jongens, ik weet het. Ik heb hem klaarstaan. En geur op de allemaal voor gestump. En waar ze een beetje in camp op let, hè, van welke plaat het weer. En als ze de eerste toer huurt, dan denkt ze bij zichzelf: oh ja, het is hem geworden. The Rivers of Babylon van Boney M. Dankjewel voor het stemmen. Dit is de Vogelier van vandaag.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
1: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Welke rituelen heb jij? Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
5: Ja, mijn zoontje en ik fietsen dit weekend naar het voetballen. We staan wel 1-0 voor.
6: Het is weer A2 weekendbreek, want Rijkswaterstaat verbreedt de A2. Vanaf donderdagavond 8 oktober is de A2 richting Maastricht tussen het Vonderen en Roosteren dicht. En vrijdagavond 9 oktober gaat de A2 in beide richtingen dicht tussen het Vonderen en Urmond tot maandagochtend 5 uur. Reis slim, neem de trein met 50% korting of pak de fiets.
7: K-pop Superstars in het MEC Maastricht op 15 november. Hits uit K-pop Demon Hunters, Gnarly & Touch, Blackpink en BTS. Een uitzonderlijke show voor het hele gezin. Tickets via MEC.nl.
6: Neem de trein met korting of pak de fiets tijdens de A2 weekendbreek.
8: De zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
9: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
10: Begon jouw dag met ruitschade?
11: Opgelost. Autotaalglas.
9: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
12: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
13: Oma! Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
14: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
15: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
16: Goedemorgen, dit is het L1 Nieuws. De gemeente Weert investeert €500.000 in de Stadsbruglocatie. Het terrein wordt klaargemaakt voor evenementen en gaat later dienen als tijdelijke parkeerplaats. De werkzaamheden aan het terrein beginnen dit najaar. De grond wordt geëgaliseerd en krijgt een verharding, waardoor de locatie ook tijdens natte periodes en in de winter gebruikt kan worden. De werkzaamheden moeten voor januari 2027 klaar zijn. Er komt geen nieuw theater in het Beekstraatkwartier in Weert. De gemeenteraad heeft gisteravond gekozen voor een andere variant. Daarmee krijgt het gebied onder meer een nieuwe bibliotheek en woningen, maar verhuist het Munttheater niet naar het Beekstraatkwartier. Het Munttheater had gehoopt dat het theater en de bibliotheek samen in een nieuw cultuurgebouw zouden komen. Volgens het theater blijkt uit onderzoeken dat die variant op de lange termijn de grootste maatschappelijke, culturele en economische meerwaarde had. Het weer in Limburg. Het blijft vandaag droog en tijdens zonnige perioden worden tussen de 18 à 19 graden.
17: Liefde voor Limburg, dit is L1.
18: Op zon, wassen, kleieren de radio on. Dit is de

0: kent het nog? Ice, ice, baby. De Queen, de Bowie met Under Pressure, maar alleen. Maar is een jong werk, het rommelt.
1: Ik hoor mezelf niet.
0: Maar niet zo goed. Bonnie M was vandaag de vleugeluur. Dankjewel allemaal voor het summen. Het was echt een strijd vandaag. Ongelooflijk. Moet er toch eens even gaan kijken wat er op dit moment allemaal leeft in de wereld.
2: L1 Media Overzicht.
0: Ja, steeds meer werknemers zitten thuis vanwege stressklachten. Dat komt in alle sectoren voor. Stress zorgt niet alleen meer voor uitval. Mensen zitten ook steeds langer thuis. Werkgevers kunnen daarover in gesprek met hun werknemers, zegt deze bedrijfarts.
3: Wat de werkgever kan doen is ook die ruimte bieden. Hè? Dat er ook een gesprek gaat wat niet alleen over de inhoud van het werk gaat. Over van wat moet je doen. Maar ook gewoon van hoe gaat het? Hoe zit je in je werk? Lukt het? Lukt het ook goed in combinatie met de dingen die je thuis doet?
0: In 5 jaar tijd gaat het om een toename van stressklachten van toch wel 50%.
4: 15 vrouwelijke leden van de Tweede Kamer willen dat er harder wordt opgetreden tegen deepfake porno. Ja, daarmee wordt zonder toestemming met behulp van AI hun gezichten in porno gemonteerd. Kamerleden willen dat veel partijen. Ja, Kamerleden van veel partijen zijn daar zelfs slachtoffer van geworden. Daarom komen ze met z'n allen met een manifest, zegt Kamerlid van Pro.
5: Wij kiezen er nu voor om echt in actie te komen, omdat we het ongelooflijk belangrijk vinden dat vrouwen. Het gebeurt zo ongelooflijk veel vrouwen in de samenleving, dat we daarvoor opkomen, dat er echt gewoon actie komt. Maar ook om te laten zien dat hoe vrouwelijke politici eigenlijk geïntimideerd worden en stilgemaakt worden.
0: Premier Jetten spreekt voor de eerste algemene vergadering van de VN toe. Hij zal daar een pleidooi houden voor internationale samenwerking en bescherming van de internationale rechtsorde. Ook zal de landen oproepen samen regels voor AI op te stellen en ze aansporen meer te doen tegen klimaatverandering.
4: Het WK wielrennen is over 8 jaar in Drenthe en Groningen. Dat heeft de Internationale Wielerunie gisteravond bekendgemaakt. De burgemeester van Groningen is er zeker blij mee.
6: Ik denk dat sport gewoon ontzettend verbindt. En het geeft een mooie gelegenheid, zeker wielrennen, om gewoon de kracht van die mooie provincies te laten zien. We hebben de afgelopen jaren best vaak ook de negatieve kanten gezien. En met de aardbeving, daar zijn we volop aan de slag om dat goed te maken. Maar het hoort ook wel bij dat de jonge lui weer een beetje met trots naar die provincie kunnen kijken. En ik denk dat sport bij uitstek geschikt daarvoor is.
4: Ja, Groningen en Drenthe wilden eigenlijk het WK van 2032 organiseren. Maar de Wielbond heeft daar een stad uit India voor gekozen. Als compromis krijgt Nederland het WK wielrennen in 2034.
0: Nou, dat is toch even jong, hè? Dat is uw aard. En verder vandaag op deze donderdag de 24e... de eerste vrije trainingen van de Grand Prix van Azerbeidzjan vindt plaats. Tweede Kamer debatteert met minister Letscher over de hervorming van de NPO. Ook gaat de Kamer een debat met staatssecretaris Van Brugge over het cellentekort. En justitieminister Van Wil die moet zich verantwoorden voor zijn verklaringen over onbehandelde meldingen en aangifte. En de Nederlandse voetbalelftal vermotten we tegen de Pruisen vanavond. Beginnen een nieuwe bondscoach Xavi Hernandez aan de Nations League. Geen hem een putje om niks eigenlijk. Maar als we tegen de Pruisen moeten, is het toch altijd van. Bibberen, bibberen, bibberen, bibberen. Zometeen komen een inkiekingsgedon in de provincie door met de weerwaarnemingen. En niet alleen maar in de provincie, of verder boeten.

0: Butterfly. Van links naar rechts met die R. Maar ja, dat lukt het altijd. Hè. Wel zo van de hotel af, hè, als ze erop steeds.
1: Balansen.
0: Ik vind het wel schoon dat ze dat van die mensen hebben. Dat vind ik niet. Ja, van die Sky Devils. Die gewoon dan van zo'n berg af. En hebben die zo'n pak aan. En dan gewoon die zweven en zo. Of wat ze ook wel ziek vinden met zo'n jetpack.
1: Dat nee, hartstikke wel, fantastisch. Man, als ik op hakken sta, dan heb ik al hoogtevrees. Dus.
0: Nee, doe dat. Mensen hebben gewoon kieken wie het roet zit in de provincie. En ook verder boete. Want we hebben een weerwaarneming binnengekregen. Oh, de boete lunch. Maar eerst maar eens even naar Peter Meijer gaan kieken, Stefan.
1: Zullen we eens naar Peter Meijer gaan kieken?
0: Ja, doe
1: we
0: even.
1: Wie het weer daar is. Peter, goedemorgen, jong.
2: Goedemorgen, Pascal en Stefan en luisteraars aan 1 Radio. Hier de weerwaarneming vanuit Remuin.
0: Uit Remuin.
2: Ja, het is vanochtend weer een prachtige ochtend. Wel fris, met een graadje of 9. Maar ja, het wordt vandaag weer een prachtige nazomerdag. Heerlijk. Met een graadje of 21. De zon zal veel aanwezig zijn. Ja, we zien nu al blauwe lucht. Wind is er nauwelijks. Uit noordwestelijke richting kracht 1. Misschien later kracht 2. Ja, het mag eigenlijk geen naam hebben. Dus geniet van de dag. De groetjes. En tot morgen.
0: Radio! Dankjewel voor de meedragen deze ochtend van Oetermeun. Peter Meijer was dat van Peter Meijer. Gewoon even kieken. Even in die minimutte team wordt grutten. Wat werd Helmut Weisse? Waar zit hij vandaag weer?
1: Helmut, natuurlijk Maastricht Haken Airport.
0: Altijd, hè? Altijd.
3: Eén goede ochtend, kijkers en luisteraars van de Lane Show.
0: Hallo.
3: Hier de weerwaarneming vroeg vanuit Maastricht Airport. Starten we naar het zuidoosten, starten we licht bewolkt weer. We zien de lichte grijze bewolking hangen, maar ook aan de horizon die donkergrijze bewolking die daar goed waarneembaar is. Verder zien we ook die goudkleding goed daarop schijnen. Ten opzichte van gisteren ook een aantal vliegtuigstrepen. Ja, als we dan langzaam toch van het zuidoosten richting oosten gaan, dan zien we wat meer soleilbewolken in de vorm van een veer verschijnen. In het oosten, ja, is die goudgele gloed een stuk breder goed waarneembaar. Van de opkomende zon die 28 minuten zijn reis zal beginnen. En dan vanavond rond 19:30 die reis zal eindigen. 12 uur en 3 minuten nog aan daglicht. 5 minuten hebben we ingeleverd ten opzichte van gisteren. Als we doorschieten van het oosten richting het noorden, ja, is daar goed die sluibewolking in de veervorm waarneembaar. Iets verderop zien we ook de lichtpuntjes van een naderend vliegtuig van Maastricht Airport. Temperatuur 12 graden, 3 graden hoger ten opzichte van gisteren. De windrichting is west-noordwest. Een hele andere windrichting die we gisteren gehad hebben. Er zijn wat behoorlijke windvlagen. Het is wel lekker te vertoeven buiten. Het belooft vandaag nog een mooie dag te worden. Dus maak er ook een mooie dag van. Radio,
0: hoor. Ik kan zo maar zien dat ze in de diepvries nog wat overgebleven hamburgers op liggen. Van die de barbecue. Kan ze het wel allerlei keer oppoken natuurlijk. Zo lekker als die bij 21 graden. En fijn. We keken even boven over de wolk. Ja, zo'n beetje onder de wolken door. En boven over de loggen van Maastricht-Aachen Airport. Met onze grote vriend Helmut Weisse. Dankjewel daarvoor. En van Helmut Weisse helemaal nog. Ga zo ik.
4: Dan
0: voor een
4: goedemorgen, Pascal. En Stefan op deze donderige morgen. We moeten gras ook de weerwaarneming. De lucht zit, dat is een behoorlijke bewolking.
0: Ik zie het, joh.
4: En het zal vandaag wel de ganse dag blijven. Veel bewolking. Een beetje minder zon als gisteren. Het is niet koud vanmorgen. En er is weer heel weinig wind. Er vloort al het licht aan de horizon. Dus een glimp van de zon zullen we toch wel opvangen vandaag. Een drukke dag dus. Want wat hoor je binnen een hele rustige herfstdag. Er is gelukkig geen mist. Dat is alweer een voordeel. Ik wens u in de studio een hele fijne dag. En radio.
0: Radio, dankjewel voor de bijdrage. Jongens. Wat schoon om te kijken in Biemerseegdagen Airport in Graashoog en bij Peter Meijer. Maar we hebben ook een weerwaarneming binnengekregen. Oeh, het boetelandje van Holland.
1: Zullen we eens even op vakantie gaan naar Holland?
0: Even kijken wat dat is.
5: Ja, goedemorgen Pascal. Goedemorgen Gluwappies.
1: Oh, lekker hé.
5: Even een kleine weerwaarneming vanuit Hoogade. In het prachtige Egypte.
0: Egypte, op het
5: Zoals je kunt zien, is het hier niet echt bewolkt.
0: Nee, dat vind ik wel.
5: Het weer is lekker. De temperaturen zien we vandaag een graad of 36. Er staat een klein beetje een windje, maar ja, dat ligt de pret niet drukken hè.

0: Zo klopt het, zitten, hè?
1: Oh, ja,
0: zeer zeker. Dankjewel, Ronald. Knevel die vakantie. Dirty Cash Money Talks. Adventures of Stevie V hier in de LA Ochtend Show. We hebben straks geen chics, jongens. Michael Jackson, die Limburg zingt. Ha! Blijf luisteren door de LA Ochtend Show. Yeah.

0: van deze donderdag. Wil, goedemorgen, welkom in de uitzending.
1: Goedemorgen, mannen.
0: Hallo, man.
1: Ik heb wel lekker liggen te snoezen bij je.
0: Echt waar?
1: Mooie muziek. Ik bevroeg me alleen af met wem drinken we vandaag koffie. Groetjes, goeie uitzending.
0: Dat zou zoals willen huren, jong. Vandaag drinken we koffie met... Marnie Rutte.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Hey vrouw, heb jij je ticket al? Op 11 oktober organiseert Groene Kruis Ledenorganisatie het event over vrouwengezondheid in Roermond. Met Janneke Wittekoek, Evi Hansen en Eveline Stallaert. Van hormonen tot het vrouwenhart.
5: Koffie en ik, wij zijn onafscheidelijk. Het is mijn ochtendritueel, mijn pauzemoment. En na een lange dag, oh, mijn uitroepteken. Daarom is er Huub. Een gekmakend lekkere bak, vol karakter.
4: Alles over vrouwengezondheid. Tickets? groenekruisleden.nl/vrouw.
5: Huub's lekkere koffie. Bestel hem snel op shop.refill.nl.
6: Torta viert 20 jaar in Aken. Nu meevieren en sensationele 25% korting op alles pakken. Zonder mitsen en maren. Alleen deze vrijdag en zaterdag. Beter meteen naar Porta.
7: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
8: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
9: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
10: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk. Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
11: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
12: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
11: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
13: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De gemeente Weert investeert €500.000 in de stadsbruglocatie. Het terrein wordt klaargemaakt voor evenementen en gaat later dienen als tijdelijke parkeerplaats. De werkzaamheden moeten voor januari 2027 klaar zijn. Er komt geen nieuw theater in het Beekstraatkwartier in Weert. De gemeenteraad heeft gisteravond gekozen voor een andere variant. Daarmee krijgt het gebied onder meer een nieuwe bibliotheek en woningen, maar verhuist het Munttheater niet naar het Beekstraatkwartier.
14: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
15: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. CNN, MS Now en Politico moeten weer toegang krijgen tot het Witte Huis. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die mediaorganisaties hadden aangespannen. Volgens de rechtbank heeft de regering Trump niet de juiste procedures gevolgd bij het afnemen van de accreditatie. Vorig weekend verloren de media de toegang omdat hun berichtgeving de regering niet beviel. En andere mediaorganisaties boycotten daarna de persbijeenkomsten van het Witte Huis. Het grootste pensioenfonds van Nederland, ABP, wil €1 miljard investeren in snel groeiende Europese bedrijven. ABP zegt dat Europa veel talent en technologie in huis heeft, vertelt economieverslaggever Roeland Müller.
16: En toch zien zij dat heel veel bedrijven, kleinere bedrijven die nog willen groeien, vertrekken naar Amerika. En zij zeggen, ja, er is meer kapitaal nodig, want dat kan ervoor zorgen dat die innovatie en de werkgelegenheid binnen Europa kan blijven.
15: De gedeeltelijke afsluiting van de Zuurhofbrug kost transportbedrijven minstens €600.000 per dag. Dat schatten de brancheverenigingen TLN en Delta Links na een rondvraag onder leden. De brug op de A15 werd vorige week afgesloten nadat er scheuren waren gevonden. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen bij Russische raketaanvallen. Ook zijn volgens de burgemeester van de stad 6 mensen gewond geraakt. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Dan het weer, zonnige periode, maar ook wolkenvelden. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen iets warmer, dan wordt het 19 tot 23 graden.
17: Je keek uit naar een dagje lekker shoppen. Maar weer was er die zeurende pijn aan de binnenkant van je voet. Voetpijn is niet normaal. Kies voor zorgeloos bewegen.
18: Podotherapie Hermans. Altijd dichtbij. Maak zonder verwijzing een afspraak.
19: Dit had ik niet verwacht. Zoveel keuze. Zoveel mooie meubels direct op voorraad. En die banken. Kan die ook in een andere kleur? Ja? Budget Home Store. Meer dan je verwacht.
20: Voor elke keukenwens en elk budget is EKS Keukenstudio het adres. Ontdek de laatste trends van kwaliteitsmerken voor de beste prijzen. En profiteer van het lagere Duitse btw-tarief. EKSkeukens.nl.
19: Budget Home Store. Meer dan je verwacht. Kijk op budgethomestore.nl.
21: Pindarotjes. Wie is er niet groot mee geworden? Rousseau maakt al sinds 1969 de allerlekkerste. En goed nieuws. Nu 2 silo's pindarotjes van 500 gram... dus een hele kilo van 17,50 voor maar €13,90.
22: Dat is genieten.
23: Met Rousseau chocolade.
21: Kijk op rousseau.nl.
24: Goeie paas.
25: Steun Roda deze zaterdag thuis tegen RKC. Score je tickets via rodajc.nl/tickets.
26: Ons gezin is filevrij dit weekend. Lekker met de trein naar de dierentuin.
27: Het is weer A2 weekendbreek. Want Rijkswaterstaat verbreedt de A2. Vanaf donderdagavond 8 oktober is de A2 richting Maastricht tussen het Vonderen en Roosteren dicht. En vrijdagavond 9 oktober gaat de A2 in beide richtingen dicht tussen het Vonderen en Urmond tot maandagochtend 5 uur. Rij slim, neem de trein met 50% korting of pak de fiets.
28: Oh, mijn energierekening wordt alsmaar hoger. Hoe krijg ik deze kosten onder controle?
29: Nou, bijvoorbeeld met een warmtepomp of zonnepanelen. Zo verwarm je je huis slim en voordelig. Manage your energy op newenergysystems.nl.
27: Neem de trein tijdens de A2 weekendbreak en krijg 50% korting.
30: Stiel heggenschaar, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
31: Show.

0: Gevel met de L1 ochtendshow. En met zo'n lekkere temperatuur is het prachtig om bijvoorbeeld in Maastricht op het terras te zitten. En een heerlijk te loesteren door die strootmuzikanten, die studentenmuzikanten die er langs de terrassen komen en die Spaanstalige liedjes zingen. Heb ze zo gehoord?
1: Oh, heerlijk. Ik hou ervan.
0: Ziek man, gitaar onder de arm, tamboerijn.
1: Ik vind het helemaal geweldig.
0: Het is echt zo, hè? Vrolijke Spaanstalige stemmen die dus over die terrassen doorschallen. Die trekken door Maastricht heen. Studenten van de zogeheten toen naar de Universiteit Maastricht. En die lieken op een pad voor een vrolijke serenade. Maar achter de muziek hadden gewoon toch wel eeuwenoude tradities die ooit in Spanje en Portugal gangbaar waren. Die gonden achter Jules. Dat klinkt toch gezellig, zoals jullie gaan vragen.
2: En denk je dat de Maastricht er ook op staat te wachten?
1: Nee.
3: Hoe? Wat?
4: Toena is een Spaanse studententraditie. Voor de mensen die het kennen, een dispuut waar we muziek maken. Het stamt uit origineel vanuit de middeleeuwen en dat verklaart de pakjes ook wel. En dat komt allemaal uit Spanje en Portugal. En dit is ook afgereisd naar Zuid-Amerika. En sinds ruim 30 jaar ook hier in Nederland.
5: For me, it's very important. It's one of the reasons why I also chose Maastricht. I knew that there was this tuna of Maastricht here. I've played in Spain for 3 years before in a tuna while I was studying at the university. I couldn't even imagine in my dreams when I was gonna move here that I would have the opportunity to keep playing, to keep the Spanish tradition, to keep speaking Spanish and singing in Spanish, to meet so many people who are also so enthusiastic about it. So yeah, it's really cool.
2: Honestly, I feel like we need more of this.
6: Maar die genieten
7: geval
6: als
7: we
6: steeds vindt het wel leuk.
7: Ik vind het wel leuk, zeker. Voor mij is het gewoon juist leuk. Het is gewoon gezellig, hè. Het is levendig. Ja.
1: Hartstikke gezellig dit. Ik ben zelfs de vliegtickets al in boeken. Zo gezellig vind ik het.
0: Ja, maar goed, er zijn altijd mensen bij die het niet gezellig vinden. Die verlangen dan weer terug naar de ouderwetse draaiorgel.
1: Oh.
0: Ja, ik heb er een in. Ik kan hem wel even aanzwingelen. Even Limburgs liedje doen. Wie zoen is Limburg. Even aandraaien. Pak het maar even. Zo. Ja. Dit is traditioneel, hè?
1: Ja, het zal wel. Ik heb alleen maar een pinpas, dus ik ken geen moedjes uit vandaag.
0: De backske, goede geld in.
1: Ja, dag. Dat is echt toch, ik heb alleen maar een pinpas.
0: Nee, joh. Nou goed, geef me maar die Spaanse artiesten.
1: Ja, precies.
0: Heerlijk.
8: 1-0-1.

0: Lekker man, passenger Alex Born, hier bij Alain in de hele ochtendshow. 7:15 geworden op deze dag. En jongens, het goede nieuws is er uit.
1: Oh.
0: Natuurlijk al een tijdje een zeuken en opvolger van de Goed Heiligman.
1: Oh.
0: Ja, en het blijkt nu zo te zien dat er een nieuwe Goed Heiligman is. Als ze mij kijken ze bij Alain televisie, laten we even de foto's zien van de Goed Heiligman. Dat is deze. Oh nee, het is Maarten en ik als ziende Sinterklaas.
1: Ja.
0: Ook bij Sjoenhoed eigenlijk, hè. Maar de nieuwe Goed Heiligman is bekend geworden. En we hebben het ook via verschillende sites al gezien. Dit is van de site Sintalk. Ramzi Nassar zou de nieuwe Goed Heiligman zien. Dus ben ik benieuwd, hè. Dan kunnen we binnenkort eens weer bewusteloos gaan zingen. Bij allemaal die liedjes van vroeger. Weet ze nog wel? Dit. Kent ze nog?
1: Ja.
0: Hij komt.
2: Hij komt.
0: Hij komt.

0: show. Dat is hier de artiesten, die zien niemand ongerost. Maar middels AI kent ze die wel van alles wat te zingen. Zo hebben we straks Michael Jackson. En ik heb nog twee artiesten die ze eigenlijk denkt van ja, wie zou ze die nou in de Limburgs kennen laten klinken? Nou, we gaan dat zo meteen laten horen tussen nu en de 9 uur hier bij L1. Tien gewerven voor
1: L1 Media Overzicht.
0: Ja, steeds meer werknemers zitten thuis vanwege stressklachten. Dat komt in alle sectoren voor. Stress zorgt niet alleen voor meer uitval. Mensen zitten ook steeds langer thuis. Werkgevers kunnen daarover in gesprek met hun werknemers, zegt deze bedrijfarts.
2: Wat de werkgever kan doen, is ook die ruimte bieden. Hè? Dat er ook een gesprek gaat wat niet alleen over de inhoud van het werk gaat. Over van wat moet je doen. Maar ook gewoon van hoe gaat het? Hoe zit je in je werk? Lukt het? Lukt het ook goed in combinatie met de dingen die je thuis doet?
0: Nou, in 5 jaar tijd gaat het maar toe. Van stressklachten van maar liefst 50%.
3: 15 vrouwelijke leden van de Tweede Kamer willen dat er harder wordt opgetreden tegen deepfake porno. Daarmee wordt zonder toestemming met behulp van AI hun gezichten in porno gemonteerd. Kamerleden van veel partijen zijn daar zelfs slachtoffer van geworden. Daarom komen ze met z'n allen met een manifest, zegt dit Kamerlid van Pro.
4: Wij kiezen er nu voor om echt in actie te komen, omdat we het ongelooflijk belangrijk vinden dat vrouwen... Het gebeurt zo ongelooflijk veel vrouwen in de samenleving, dat we daarvoor opkomen, dat er echt gewoon actie komt. Maar ook om te laten zien dat hoe vrouwelijke politici eigenlijk geïntimideerd worden en stilgemaakt worden.
0: Ja, Steven, best tegen hem is het computerspel gespeeld.
3: Verheugen een heel klein beetje, maar toen waren het al helemaal...
0: Al was Pac-Man en zo, hè. Goed, de jongeren die geld hebben uitgegeven aan een populaire computerspel Fortnite, die moeten dat geld terugkrijgen. Dat vindt de stichting Massaschade en Consument. Die kondigde een massaclaim aan tegen Epic Games, het bedrijf achter het spel Fortnite. Volgens de stichting zijn jonge spelers in het spel misleid en onder druk gezet om aankopen te doen.
5: Je zat midden in het spel, in je game, om van alles te veroveren. En midden in zo'n spel kreeg je dan ineens van allerlei items aangeboden. Tegelijkertijd daar ook nog bij een timer. Ja, dus dat is door Epic bewust zo gemaakt. Het spel is bewust zo ontworpen om mensen dan echt zo aan te zetten. Eigenlijk onder druk te zetten. Ja, om maar dingen aan te schaffen.
3: Ja, het WK wielrennen is over 8 jaar in Drenthe en Groningen. Dat heeft de Internationale Wielerunie gisteravond bekendgemaakt. De burgemeester van Groningen is er echt heel blij mee.
6: Ik denk dat sport gewoon ontzettend verbindt. En het geeft een mooie gelegenheid, zeker wielrennen, om gewoon de kracht van die mooie provincies te laten zien. We hebben de afgelopen jaren best vaak ook de negatieve kanten gezien. En met de aardbeving daar zijn we volop aan de slag om dat goed te maken. Maar het hoort ook wel bij dat de jonge lui weer een beetje met trots naar die provincie kunnen kijken. En ik denk dat sport bij uitstek geschikt daarvoor is.
3: Ja, Groningen en Drenthe wilden eigenlijk het WK van 2032 organiseren. Maar de Wielerbond heeft daar een stad voor uitgekozen uit India. Als compromis krijgt Nederland het WK wielrennen, let op, in 2034.
0: Oeh, dat is nog even.
3: Ja.
0: En dan de Amerikaanse president Donald Trump. Die moet CNN, Politico en MS Now weer toelaten tot het Witte Huis. De rechter vindt dat hij niet de juiste procedures gevolgd heeft bij het afnemen van de accreditatie, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
7: Laat in elk geval zien dat het eerste amendement van de Amerikaanse constitutie, de grondwet, de vrijheden, vrijheid van meningsuiting, persvrijheid, dat die niet zomaar door een president aan de kant kunnen worden geschoven, onderuit gehaald kunnen worden. Ook al draagt hij daar natuurlijk op dagelijkse basis aan bij met zijn uitspraken richting de media, nepnieuwsbeschuldigingen als het nieuws hem niet aanstaat. Maar hier zegt de rechter dus in elk geval, dit gaat helemaal nergens over. Deze journalisten moeten terugkomen.
0: Verder streep erdoor dus. Afgelopen weekend verloren de media de toegang tot het Witte Huis, omdat hun berichtgeving de regering niet beviel. Andere mediaorganisaties boycotten daarna de persbijeenkomsten van het Witte Huis uit solidariteit met hun collega's.
3: Ja, en verder vandaag. De eerste vrije trainingen van de Grand Prix van Azerbeidzjan vinden plaats. De Tweede Kamer debatteert met minister Letschert over de hervorming van de NPO. Het Nederlands voetbalelftal begint onder de nieuwe bondscoach Xavier Hernandez aan de Nations League. En ook gaat de Kamer in debat met de staatssecretaris Van Brugge over het cellentekort. Dit is natuurlijk wel een van de onderwerpen van vandaag in het nieuws.
0: We moeten tegen de Pruisen, heb ik begrepen.
3: Ja.
0: Ja. Het werd spannend. Tot zover een medieoverzicht. Hier bij L1 Benny en Gus Dapperton. Super Lonely op L1.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo.
2: Partizanen, een Limburgs verzetsverhaal met Huub Stapel in de hoofdrol. Vanaf mei in de Rode Hal in Kerkrade. Boek nu via partizanen.nl.
3: Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Van 11 tot 12 spelen de beste orkesten en muzici geliefde meesterwerken. Het perfecte begin van de zondagochtend. Bestel op concertgebouw.nl.
4: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè.
5: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Goedemorgen, dit is het L1 Nieuws. De gemeente Weert investeert 500.000 euro in de Stadsbruglocatie. Het terrein wordt klaargemaakt voor evenementen en gaat later dienen als tijdelijke parkeerplaats. De werkzaamheden aan het terrein beginnen dit najaar. De grond wordt geëgaliseerd en krijgt een verharding, waardoor de locatie ook tijdens natte periodes en in de winter gebruikt kan worden. De werkzaamheden moeten voor januari 2027 klaar zijn. Er komt geen nieuw theater in het Beekstraatkwartier in Weert. De gemeenteraad heeft gisteravond gekozen voor een andere variant. Daarmee krijgt het gebied onder meer een nieuwe bibliotheek en woningen, maar verhuist het Munttheater niet naar het Beekstraatkwartier. Het Munttheater had gehoopt dat het theater en de bibliotheek samen in een nieuw cultuurgebouw zouden komen. Volgens het theater blijkt uit onderzoeken dat die variant op de lange termijn de grootste maatschappelijke, culturele en economische meerwaarde had. Het weer in Limburg. Het blijft vandaag droog en tijdens zonnige perioden worden tussen de 18 en 19 graden.

0: Dolphin Show en Sister Sledge met Lost in Music. Goedemorgen, Fransje Weendag. De Lutters weten via de L1-app. Dankjewel, jong. En Elrond stuurt een paar mooie foto's door van wie het bijzonder allemaal uitziet. En zegt ook, ik weet al meteen dat je koffie drinkt. Ja, dat weet al meer. De koffie drinken gaan we straks door tussen 9 en 10. En dan gaan we het ook hebben over de vertellende bankjes. De vertellende bankjes hebben ze misschien wel gezien op L1-televisie. En zeker in deze week, want het is toch wel een heel bijzondere week eigenlijk. De week van de eenzaamheid. Dus zullen we de vertellende bankjes straks veel meer. Dan op L1-televisie en YouTube kent ze natuurlijk ook Giek Altino, de Limburgse babbelaars. Kent ze hem nog, Jochem van Gelder. Die heeft een kletcaravan en geeft ermee langs basisscholen in onze provincie. En toch heet er het gesprek aan met de allerkleinste generatie Limburgers, de jongste. En dan over thema's zoals lokale tradities en de eigen toekomst. En hij stelde de volgende vraag aan onze jonge Limburgse babbeleers.
1: Waarom wonen er zoveel oude mensen in Limburg?
2: Dat weten we nog
3: omdat
2: niet.
3: Omdat dat de fijnste plek is.
1: Omdat dat een fijne plek is om te wonen?
3: Ja.
1: En wat kunnen oude mensen eigenlijk niet meer zo goed?
3: Niet meer zo goed tekenen.
1: Nee, weet je waarom? Omdat het gaat een beetje dit, hè? Helpen jullie wel eens opa of oma?
3: Ja.
1: Ja, wat doe jij dan bijvoorbeeld, Nente?
4: Ze helpen met lopen.
1: Echt waar?
4: Ja.
1: Hoe doe je dat dan?
4: Een beetje meetrekken.
1: Meetrekken?
4: Ja.
1: Gewoon, hup, nou meekomen, opa.
4: Nee, gewoon een beetje meelopen.
1: Een beetje, rustig.
4: Ja.
1: Heel voorzichtig zo, geef je zo een arm of zo. Vinden jullie oudere mensen leuk of niet?
4: Ja, omdat we dan vaak cadeautjes krijgen.
3: Ja.
1: Oké, dus oude mensen die zijn leuk vooral omdat ze cadeautjes geven?
4: Ja.
1: En als ze geen cadeautjes zouden geven, zouden ze dan ook leuk zijn?
4: Ja.
3: Nee.
1: Nee, minder, hè?
0: Ah, mooi, hè? Die uitspraken van de jongste Limburgers ongerost. Een nieuwe aflevering van Limburgse babbelaar Suze Mondig op LN YouTube. Kijk dan even met ons mee. Veel meer straks ook het speciaals. Wie zou Michael Jackson klinken in het Limburgs als de Beat It zong? Dat weten we. Wie zou Trump klinken in het Limburgs? Of wat dachten ze van Frank Sinatra? Die opnames hebben we heel seizoen meteen. Hier bij LN.

0: Fabrizio, 24 op een dag. Limburgstalige muziekfeest op ons kanaal, pladderweg.nl. Gisteravond, Loek Pascali op de bank. Een klein beetje oe te blussen van weer een heftige dag die gisteren gehad had. Ik moest het gras snijden, ik moest de tuin doen, nummer het op. En op een gegeven moment ga je dan even rondstruinen op het internet. Dat is iets wat veel mensen soms doen. Naar televisie kijken, door de laatste tien binnen. Maar dat is echt, dat is ook veel op internet, zoals Stefan.
1: Ja. Ja, ja, ja, ja.
0: Kent ze de Instagram-pagina Shelle Zever?
1: Nee, die ken ik niet. Dus ik ben wel eens heel benieuwd wat Shelle Zever is.
0: Ja, die doen eigenlijk van allerlei filmpjes maken. En vooral in het Limburgs. En het mooie is dat we nog altijd bezig zijn met de Limburgse revolutie. Zeker op die L1.
1: Kunnen we vervolgen?
0: Ja, uiteindelijk hebben ze ook vaker zoiets gemaakt. De cursus Limburgs, cursus Gemeuns hebben ze gedaan. Dat is jaren geleden. Maar de man die erachter zit, die heeft nu iets gedacht. De vetse wat. Ik zou wel eens willen weten, zit er, wie dat beroemdheden of beroemdheden die ons ontvallen zien eigenlijk klinken in het Limburgs. Ik moet er wel bij zeggen, het is nep was huurs. Het is gemaakt met AI. En ik heb aan Shelle Zever gevraagd, mocht die opnames hebben zitten. Jongens, zo'n schoen vind je. Dat nog eens een keer mensen zoals laten huren. Stel ik nu voor dat Donald Trump hier in Limburg was. Die sprook Limburgs. Wie dat is zo klinken?
1: Ja, de klinken, dat weet ik wel ongeveer. Maar ik ben vooral eens benieuwd naar zeg maar zijn mimiek hier in Limburg.
0: Ja,
1: dan is het dan ook steeds zo?
0: Mensen, wat doet de uig even toe?
1: Okay.
0: En doet net, denk dat er nu voor zijn pipieter staat, dat er door zijn bleedje heeft liggen, dat er geen spreken. Dus Trump.
1: Dan neem daar vooral de tijd voor, hè?
0: Ja, het is
1: dit lang.
0: Het is fake, let op.
2: Lijnsgenoten, zoals hier weet, ben ik de schwemste president in de geschiedenis van Limburg. En gisteren kwam er een meisje naar me toe. Een heel schoon meisje, super knap, zou hij mijn dochter kunnen zien.
0: Ja.
2: En ze vroeg aan mij, waar is het beste advies dat je ons kunt geven wanneer de president? Ik zag, ben voorzichtig met vals nieuws. Koop niks uit China. En laten we samen Limburg bij God maken.
0: Zeker.
2: God zegen je en dan zegen je ook de Verenigde Staten van Limburg.
0: Ja. Zo klinkt het dan als Trump zeg maar in het Limburg zou preken.
1: Maar goed, dat is Trump, hè. En Trump is nog gewoon hartstikke actueel. Maar wie zou dat dan klinken met bijvoorbeeld mensen die dan niet meer zijn?
0: Ja, die dan niet meer zien. Kent ze die ook nog truc horen? Nou, die technieken die zien er ook. Shelle Zever heeft dat ook gedaan. Wat dachten ze bijvoorbeeld van It's up to New York, New York. Frank Sinatra. Wie klinkt in het Limburgs?
3: Wie ik nog 17 was, was het een heel goeie dag.
1: Gelijk zijn in de vaste lovend.
3: Was het een heel goeie dag. Veel matches in de opjes. En zag de zomer af te.
0: Zeker, daar heb ik het hier. Dat is maar één topper bier. En dit is ook nummer ongeros. Ja, dus de king of pop. Michael Jackson. Heid ik vast. Zit de auto aan de kant. Loes hem er dus mee. Let op. Zeg het er nogmaals bij. Het is AI. Michael Jackson. Welk liedje zal we doen van Michael Jackson? Beat It.
1: Ja, waar Shimon veel in zit.
0: Nou, Beat It klinken de Limburg soe.
4: Ze zacht het tegen mij, de best niet van hier. De verletting niet zien, gespeerde weggrond. Het vuur is in de ogen, ze menen het ook echt te speren. Tja, alleen peren.
0: Hey, zo klinkt het dan. Dankjewel, Shelle Zever ervoor. Ik heb nog veel meer schoen dingen ervoor. Ik ken ook nog Griet Tietelen laten toveren. Dus, terug in de tijd met de wondere wereld. Maar ik hoop er straks wel eens een keer kijken. Straks gaan we het eerst wat hebben over de vertellende bankjes hier bij L1. Door 9 uur. En door 9 uur gaan we natuurlijk ook nog even verblijden met het koffiepakket van vandaag.

0: Pascal en Steven. Wat leuk om Michael Jackson naar Limburg te huren. Ja, schoen, hè. Maar wat het veel leuker is, zeggen de mensen van... nou, geef ons maar dat pak met koffie. Of die ganse tas met koffie. En dan moet je waren voldoen. Ik heb wel veel goede inzendingen binnengekregen, maar...
1: Koffie, koffie, lekker bakkie koffie. Jongens, wie lust er een koffie?
0: Ik zal hem nog één keer nemen. Nog één keer. De koffiegast. De gast is bij LA. Waar we mee in de koffiekamer zitten. Waar we mee kruksjes in de heer te zien. Is vandaag Marleen Rutte. Oeh, DNA mosseldaaien. Kom het half uur. Daar kan ik alvast verklappen. Kunnen we bekendmaken. Of in ieder geval immers bellen. Dit codewoord wordt nummer. En dat is Marleen Rutte. En ik ga even door met het koffiepakket van vandaag. Eerst gewoon even lekker rocken op de sokken. Door met Bette Midler met The Beast of Burden. In de Ellen Ofton Show. Deze donderdag. Kom maar.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.

0: Goed zo.
1: Porta viert 20 jaar in Aken. Nu meevieren en sensationele 25% korting op alles pakken. Zonder mitsen en maren. Alleen deze vrijdag en zaterdag. Beter meteen naar Porta.
2: Hey vrouw, heb jij je ticket al? Op 11 oktober organiseert Groene Kruis Ledenorganisatie het event over vrouwengezondheid in Roermond. Met Janneke Wittekoek, Evi Hansen en Eveline Stallaert. Van hormonen tot het vrouwenhart.
3: Met al meer dan 30 jaar ervaring in de keukenbranche weet Tinnemans Keukens precies wat er allemaal komt kijken bij de aanschaf van een nieuwe keuken.

0: alles over vrouwengezondheid. Tickets? groenekruisleden.nl/vrouw.
1: Kastelein Modebeek is de gezelligste dames- en herenmodezaak in Limburg. Met 1200 vierkante meter modeplezier, meer dan 70 topmerken en een eigen naaiatelier. Kom shoppen in Beek of kijk op modekastelein.nl. Limburg.

0: klant in Venlo.
1: Welke rituelen heb jij? Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
2: Kast-discounter.nl. Groot in kerst, klein in prijs.
3: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice hoef je je niet druk te maken om afspraken, proefritten of betalingen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
4: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
5: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
6: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
7: geeft ruimte.
8: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
9: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
10: Begon jouw dag met ruitschade?
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De gemeente Weert investeert €500.000 in de stadsbruglocatie. Het terrein wordt klaargemaakt voor evenementen en gaat later dienen als tijdelijke parkeerplaats. Er komt geen nieuw theater in het Beekstraatkwartier in Weert. De gemeenteraad heeft gisteravond gekozen voor een andere variant. Daarmee krijgt het gebied onder meer een nieuwe bibliotheek en woningen, maar verhuist het Munttheater niet naar het Beekstraatkwartier. En het CBR praktijkexamencentrum in Kerkrade blijft een jaar langer open dan gepland. De organisatie wil rijopleiders ruim de tijd geven om hun bedrijfsvoering aan te passen aan de geplande verhuizing naar Sittard Geleen.
13: Dit is L1 met het nieuws van 9 uur.
14: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Nederland gaat investeren in de ontwikkeling van lasers waarmee drones uit de lucht kunnen worden geschoten. Staatssecretaris Boswijk zegt dat drones een groeiende bedreiging zijn. Een Australisch bedrijf zou de lasers moeten leveren. Met die techniek is het uitschakelen van drones veel kosteneffectiever dan met Patriot-raketten die miljoenen euro's per stuk kosten. Hoeveel de aanschaf van de lasers kost, is niet bekendgemaakt. De parlementsverkiezingen in Marokko zijn gewonnen door de liberaal-centristische partij PAM, blijkt uit de voorlopige uitslag. Die partij zit nu ook in de regeringscoalitie. De huidige grootste partij, RNI, levert flink in. Maar het belangrijkste signaal bij de verkiezingen van gisteren is de lage opkomst, de laagste in bijna 20 jaar tijd. 38% van de kiezers heeft gestemd. Er werd al gevreesd voor een lage opkomst. Vooral jongeren wilden niet stemmen. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. De problemen op de A15 met de Zuurhofbrug kosten de transportsector minimaal €600.000 per dag. Dat is een schatting van Transport en Logistiek Nederland. De ondernemersorganisatie voor bedrijven in de Rotterdamse haven is bang voor nog meer schade.
15: Dat betekent gewoon als je op een dag 2 of 3 ritten zou kunnen doen en dat wordt flink minder, ja, dan kost dat heel veel, want je kan gewoon veel minder omzet draaien als bedrijf.
14: Het Nationaal Ereveld Loenen wordt uitgebreid met 1000 graven. Volgens de oorlogsbegraafplaats is die uitbreiding nodig, ook al is Nederland niet in oorlog.
16: Er vinden elk jaar herbegrafenissen plaats. Oorlogsslachtoffers uit eerdere conflicten die elders in Nederland op een begraafplaats liggen. En om uiteenlopende redenen wordt er dan een overleg met de familie soms voor gekozen om iemand te herbegraven en echt een laatste eeuwige rustplaats te geven hier op het Ereveld.
14: Vandaag wordt de uitbreiding ingewijd tijdens een speciale ceremonie. Dan het weer, veel zon, maar ook stapelwolken. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen zonnig en droog, het wordt dan 19 tot 23 graden.
17: Alles wat je thuis nodig hebt, vind je onder één dak bij EP Tummers. Van witgoed en tv's tot kleinhuishoudelijk en multimedia. Al meer dan 100 jaar helpen onze specialisten je graag. Met advies, bezorging, installatie, service en reparatie. Kom langs in één van onze 9 winkels of kijk op eptummers.nl. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van.
18: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
0: The Music of Zimmer and Williams terug in het MAC Maastricht op 15 november. E.T., Dune, The Avengers, Star Wars, Superman, Captain America en vele anderen. Uitzonderlijk uitgevoerd door het 50-koppige Grand Symphonie. Tickets via MAC.nl.
18: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
19: Koffie en ik, wij zijn onafscheidelijk. Het is mijn ochtendritueel, mijn pauzemoment. En na een lange dag, oh, mijn uitroepteken. Daarom is er Huub. Een gekmakend lekkere bak, vol karakter.
20: Ja, mijn zoontje en ik fietsen dit weekend naar het voetballen. We staan wel 1-0 voor.
21: Het is weer A2 weekendbreek, want Rijkswaterstaat verbreedt de A2. Vanaf donderdagavond 8 oktober is de A2 richting Maastricht tussen het Vonderen en Roosteren dicht. En vrijdagavond 9 oktober gaat de A2 in beide richtingen dicht tussen het Vonderen en Urmond tot maandagochtend 5 uur. Rij slim, neem de trein met 50% korting of pak de fiets.
19: Huub's lekkere koffie. Bestel hem snel op shop.refill.nl.
21: Neem de trein met korting of pak de fiets tijdens de A2 weekendbreak.
0: Stiel kettingzaag, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
22: Liefde voor Limburg. Wakker weren, wakker blijven. Dit is de L1 Ochtendshow.

0: radio maken met de hindernissen dit, hè?
1: Ja, fantastisch. Nou. Heel levend vuur. Van dit.
0: Living in the box en de plaat, hè?
1: Oh, in de box zit hij niet meer, hoor.
0: Als ze op televisie meekijkt en weet ze wat er gebeurd is. Maar ik denk dat met de microfoon hem liggen.
1: Oh, heerlijk.
0: Hing toch aan de kabel vast. Maar goed, gewoon zo meteen fixen. Ga geen probleem. Trouwens, de gemeente Venlo is uitgeroepen tot sportgemeente van het jaar.
1: Oh, fantastisch.
0: Terwijl allemaal tijdens het congres in Zoetermeer. De gemeente ontvangt de titel vanwege de manier waarop sport en bewegen werd verbonden aan gezondheid, participatie, leefbaarheid en brede welvaart. En volgens de jury onderscheidt Venlo zich vooral door de vraag die steeds centraal staat. Wat levert sport daadwerkelijk op voor de inwoners? En niet alleen het aantal activiteiten voor deelnemers stelt, maar vooral de verandering die daarmee wordt bereikt. Want er is goed voor ons. Als je het ooit wist, blijf door naar sport, mensen. Nou, Stefan.
1: Ik vind het heerlijk om je te zien spartelen hier. Heerlijk.
0: Ah, jong, maar het gaat allemaal door. Ja. Het gaat allemaal door. Wat ook doorgaat, en wat sowieso een klein beetje anders is dit keer, is de racekalender van de Formule 1 met onze grote Max Verstappen. De Grand Prix van Azerbeidzjan die staat op de racekalender en is daar bekend als toch wel een van de meest onvoorspelbare races op de Formule 1 kalender. Alleen is volgens mij een dag eerder, hè? Ik vind het zo meer over, hè?
1: Ja, nou ja, in ieder geval het circuit in de straten van de Baku combineert namelijk die lange rechte stukken met de uiterst smalle bochtig gedeelte. Maar de race die vindt inderdaad op zaterdag plaats. Ja, dat is wel hartstikke belangrijk. Dus net op zondag, dus we nog kunnen voor andere dingen gaan doen. Misschien een microfoon weer in de standaard hangen of zo. Ja. In ieder geval komende zaterdag is dus de race om 1:00 Nederlandse tijd. Dan begint de lampen uit op het circuit. En de coureurs moeten 51 rondes afleggen. Hey, maar even technisch, ja, Xavier Meassen in pitlane, die had er veel meer informatie over.
2: Ja, het moeilijke natuurlijk is die balans te vinden tussen dat echte bochtige gedeelte en dan zeker langs dat kasteel waar het enorm smal is, waar je eigenlijk juist veel neerwaartse druk wilt hebben. Maar dan heb je weer die ontzettend mooie lange rechte stukken waar je natuurlijk zo weinig mogelijk neerwaartse druk wilt hebben. Nu natuurlijk wel met die openklappende vleugels is dat nog wel wat makkelijker te doen dan daarvoor. Maar je wilt eigenlijk maximale druk in het bochtige gedeelte hebben. En eigenlijk vleugels zoals je ze in Monza hebt voor dat rechte stuk. Maar dan verlies je weer te veel in dat bochtige gedeelte. Dus het is daar wel altijd echt een compromis weten te vinden en alles te maximaliseren. Want je wilt op de rechte stukken kunnen inhalen. Want in die bochtige gedeeltes kun je dat bijna niet. Maar je wilt in het bochtige gedeelte ook weer niet te veel verliezen. Dus dat maakt het spannend voor vooral de rijders in combinatie met de engineers.
0: Aldus Xavier Meassen in pitlane. Ja, zaterdag dus de Grand Prix. Dus niet zondag, zaterdag om 1:00 Nederlandse tijd. Gewoon de lampen dus oed op dat circuit voor het spektakel van dat moment. 51 rondjes. Ben benieuwd, wat denk je dat er gaat maken?
1: Keine Ahnung, ik heb geen idee.
0: Podium toch?
1: Ja, nou ja, voor me te zeggen podium, maar ik heb echt geen idee hoor. Hè. Ik denk dat de Antonelli natuurlijk weer hartstikke heel gaat. Hè.
0: We gaan voor Max uur. En als je nog niet het weekend zien zelf kunt kijken, zaterdag vanaf 1:00 ook te volgen via live blog op L1 News. Sommieus, ik klaar. Veel spart toe en we gaan even de soeverdij als ook om wat dingen te fixen. Dit is hij met de ochtendshow.

0: Als knonnen gaan van het aangeven dat ze mee wil doen. Met een koffiebekend van deze week. Stefan gaat het zo meteen wel lekker oerpakken aan één image. Dit ik zo meteen meld via L1.
1: Test 1, 2, doet mijn microfoon het weer, ja.
0: Ja, alles duidelijk, jongen. Hey, Bob de Bouwer, dankjewel. Het is van 10 voor.
2: Met wie drinken wij deze ochtend koffie? Geef het door via de gratis L1-app.
0: Ik heb zo meteen de uitzending met ze met BB koffie drinken. En heb ze het gewoon, Ben Kistig wel, ze het grote koffiepakket. En uitgepakt weer door Stefan. Maar eerst Chariot, Kevin de Groen, de L1 Ochtend Show.

0: Steven is vandaag weer gelukkig dat iedereen koffie mocht drinken. De koffie Hurski Hibi, alleen de koffiecorner nummer we dat. Maar vandaag met een zeer speciaal immers. Limburgse artiest. Oh, dat denk ik al een stukje. Limburgse artiest is het, dat zo. We hebben veel Limburgers deze week gehad die bij ons. Begonnen als Zetta, dat is goed. Is. Goedemorgen, Virginia.
1: Goedemorgen.
0: Hebst u die Oktoberfeest pakje ook al klaar liggen voor. Want het gaat binnenkort alweer losbarsten bij je, hè?
1: Ja, dat gaat zeker losbarsten. En ik heb inderdaad al klaar hangen,
0: joh. Ja, gisteren boven de tafel staan, hoor.
1: Misschien.
2: is er trouwens ook, Virginia, het van een Oktoberfest soortachtige koffie? Of is dit dat niet? Of verzin ik dat nu? Of heb ik nu zeg maar een neuze...
0: Ik had razend verzinnen, Steven.
1: Misschien heb ze maar een melkkoop gegooid, hè?
0: Ja, joh, dat zou eens even kunnen maken. Wat moet er dan in zitten? Een edelwijsje of zo? Ik weet het ook allemaal niet. We hebben wel gaat klaar liggen. En dat is een hups koffiepakket van Refilled. Ken ze maar van DC, maar we moeten natuurlijk één ding weten, Virginia. Heb ze goed geluisterd vanmorgen?
1: Ik heb heel goed geluisterd.
0: Nou, dan gaan we eens even checken dan.
3: Koffie, koffie, lekker bakkie koffie.
0: Binnenkort steeds op de Oktoberfeest op de tafels. Ik heb het over Virginia uit Sittard. Virginia, we drinken weer koffie vandaag.
1: Dat is met Marleen Rutte.
0: Hoppakee, dat is zeker Marleentje Rutte. Oh, dat betekent binnenkort. Nou, dan maak ze de deur maar open, want dan kunnen we geen binnen. Een groen koffiepakket voor Refill, het Hups koffiepakket. En wat zit erin, Stefan?
4: Oeh, ho, ho, ho, ho.
2: Zo. Wel even enthousiast, wil ze dat, Virginia? Ja. Ik heb net te veel koffie gedronken, dat zal er wel zijn. Een Hups koffiepakket met inderdaad de koffie. Ik ken er wel aan rammelen, maar het is zo vacuüm.
0: Ja, vacuüm verpakken.
2: Ja, maar het ruikt wel lekker.
0: Mm-hmm.
2: Natuurlijk ook een kop.
0: Een mok? Een mok zit er ook bij, Virginia. Drink ze normaal ook een mok of een cupje?
1: Als ik
0: zin heb,
1: een drie
0: vallen
1: in een mokje, hoor.
0: Ja, dat is lekker, hè? Ja,
1: zeker.
0: Zeker, mooi. Dikker is ook, en er zit ook kuksjes bij, geloof ik.
2: Absoluut.
1: Lekker.
2: En ik heb ze geteld, ze zitten er nog alle nui in.
0: Ja. Zien speculaties. Best wel ervan van de speculaties.
1: Oh ja, dat is zeker lekker.
0: Oh, we gaan het allemaal opsturen naar Sittard. En dan kunnen we binnenkort weer dicht aan. En kent ze met een paar buren, kent ze lekker koffie kan zitten en koffie kan drinken.
1: Fantastisch.
0: Nou, gefeliciteerd namens L1. En ik wens jullie een schone dag. Wat zijn de plannen nog voor vandaag?
1: Ik ben aan het werk.
0: Dat is aan het werk. Wat doe je
1: voor werk?
0: We willen alles weten. Wat doe je voor werk?
1: Heel gek genoeg. Ik werk voor een koffiebedrijf.
0: Wat zullen we nou dank voor mij doen?
1: Yes.

0: visserij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM-drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
1: Porta viert 20 jaar in Aken. Nu meevieren en sensationele 25% korting op alles pakken. Zonder

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
3: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer café of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
5: Hey Raymond!
6: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
4: Bezoek een Alzheimer café bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
5: Hey Raymond!
6: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
7: Goedemorgen, dit is het L1 Nieuws. De gemeente Weert investeert €500.000 in de Stadsbruglocatie. Het terrein wordt klaargemaakt voor evenementen en gaat later dienen als tijdelijke parkeerplaats. De werkzaamheden aan het terrein beginnen dit najaar. De grond wordt geëgaliseerd en krijgt een verharding, waardoor ook de locatie tijdens natte periodes en in de winter gebruikt kan worden. De werkzaamheden moeten in januari 2027 klaar zijn. Het CBR praktijkexamencentrum in Kerkrade blijft een jaar langer open dan gepland. De organisatie wil rijopleiders ruim de tijd geven om hun bedrijfsvoering aan te passen aan de geplande verhuizing naar Sittard-Geleen. Het voorgenomen besluit om de examenlocaties van Kerkrade, Maastricht en Eurmond onder te brengen op één centrale plek in Sittard-Geleen leidde tot veel onrust en teleurstellingen bij de opleiders in de regio. Het CBR hoopt met het uitstel tegemoet te komen aan de zorgen van de rijopleiders. En er komt geen nieuw theater in het Beekstraatkwartier in Weert. De gemeenteraad heeft gisteravond gekozen voor een andere variant. Daarmee krijgt het gebied onder meer een nieuwe bibliotheek en woningen, maar verhuist het Munttheater niet naar het Beekstraatkwartier. Het Munttheater had gehoopt dat het theater en de bibliotheek samen in een nieuw cultuurgebouw zouden komen. Volgens het theater blijkt uit onderzoeken dat die variant op lange termijn de grootste maatschappelijke, culturele en economische meerwaarde had. Het weer in Limburg. Het blijft vandaag droog en tijdens zonnige perioden worden tussen de 18 en 19 graden.

0: voor alle tien gewoon op deze lekkere donderdag met heerlijke temperaturen, 21 graden. En zojuist ging er een koffiepakket uit hier bij L1. En het koffiepakket is gewonnen door Virginia Peulen en die komt uit Sittard. En dat gans angelverrol, want achter iedere voordeur, op iedere straathoek en op elk bank in de wijk schuilt eigenlijk wel een verhaal dat het de moeite waard is om gehoord te worden. En tijdens de week van de eenzaamheid gebeurt dat op een hele bijzondere manier. Vier Maastrichtse wijken veranderen namelijk in kleine podia voor de vertellende bankjes. Korte theatrale vertellingen gebaseerd op echte ervaringen van buurtbewoners. Verhalen over veerkracht, herinneringen en samenleven. En om die persoonlijke verhalen ook visueel tot leven te brengen, midden in de wijk is achter de schermen keihard gewerkt. En ons in de studio is Katrien Hens, verantwoordelijk voor decor, kostuums. Zij doet ook mee. En dit bijzondere project. Goedemorgen, Katrien.
1: Goedemorgen, Pascal.
0: De vertellende bankjes, het klinkt heel intiem. Hoe vertaal je echte verhalen van buurtbewoners nou naar een decor op straat?
1: Nou, het begon helemaal met het idee van Manon van Stichting Samen voor Maastricht. Die zei, ik kom altijd die bankjes langs met die teksten. Daar zijn er van die teksten op. Blijf staan, geef een ander de aandacht. En daar zijn we uiteindelijk verhalen gaan ophalen in de wijken. Dus we zijn naar de buurtcentra gegaan, hebben mensen gesproken, koffie gedronken. Dat leverde een aantal audioverhalen op. Uiteindelijk zijn we een bankje gaan maken en zijn in de wijk op straat gaan zitten en mensen gaan uitnodigen voor een kopje thee in ruil voor een verhaal.
0: Ja, echte ontmoetingen met Maastrichtenaren. Welk verhaal heeft jou nou het meest aangegrepen?
1: Ik denk dat Shaila was. Shaila is een meisje van 20 of een jonge dame van 20. En die wilde eerst niet gaan zitten. Die was heel bang. En ik vraag dan altijd in het gesprek, want ik voer ook die gesprekken. Ben je eenzaam? Of voel je soms eenzaam? En ze zei, nee, ik voel me nooit eenzaam. Dat hoor je heel vaak, want eenzaamheid is echt wel een taboe. Mm-hmm. En we gingen verder praten en op een gegeven moment zei ze, ik heb net tegen je gelogen. Ik ben toch heel erg eenzaam.
0: En maar er zit ook veel schaamte bij natuurlijk bij die mensen.
1: Er zit heel veel schaamte bij, heel veel taboe. En uiteindelijk, als je dan met een kopje thee zit in een hele gezellige, ouderwetse setting is het. Dus we geven de mensen echt een gevoel van rust. We nemen tijd voor ze. Dan vertellen ze opeens echt hele verhalen, hele levensverhalen. En breken ze open en delen ze alles wat ze op dit moment willen delen met je.
0: Ja, dat zijn hele mooie verhalen. Nou wordt dat omgezet zeg maar naar iets theatraals. Ja. Een theaterzaal op de hoek van de straat, om het zo maar te noemen. Hoe ziet dat eruit?
1: Nou, we zetten een bankje op straat en een grote blauwe bus. En we spelen exact hetgeen wat we gedaan hebben. Het is een soort documentair theater. Dus hetgeen wat we in het echte leven gedaan hebben. Dus de verhalen ophalen en verzamelen. Wat we een half jaar lang nu gedaan hebben in de buurten in Limburg. Doen we in feite letterlijk voor de neus van de mensen. En we spelen het na en laten een aantal verhalen horen.
0: Is het makkelijk om zoiets te doen?
1: Het is rete ingewikkeld. Want je hebt dus audio en beeld verzameld. Je hebt verhalen van mensen verzameld. Het zijn heel intieme verhalen. Het is een collectie van verschillende verhalen. En daar moet je eigenlijk een stijger omheen bouwen. Zodat je dat kunt spelen en dan toch wel plek voor de audioverhalen in kunt bouwen.
0: Je hebt het nou gedaan in de wijk in Maastricht.
1: Ja.
0: Stel dat het nou succes is, gaat je dan ook kijken naar andere wijken, andere steden?
1: Het lijkt me heel erg leuk, want het project begon heel klein met een idee en is uiteindelijk uitgegroeid dus naar een toneelstuk, een verhalen die we verzameld hebben. We hebben ook een boek gemaakt van allerlei recepten tegen eenzaamheid. Dat is wat we ophalen. Mm-hmm. Er komt in december een tentoonstelling in het Centre Céramique met een aantal verhalen. En we hebben dan natuurlijk op L1 14 aflevering van Het Vertellende Bankje.
0: Inderdaad, elke dag te zien op L1 TV. Maar zijn die tv-verhalen nou anders?
1: Ja. Het zijn hele verhalen, dus het begint echt bij het begin. Ik ontmoet die persoon en dan gaan we thee drinken en dan ontwikkelt zich dat gesprek. En in een toneelstuk zijn het alleen maar fracties. Dus fragmenten van wat is een recept tegen eenzaamheid? Nemen van een huisdier bijvoorbeeld.
0: Mm-hmm. Maar goed, als je dat uiteindelijk gedaan hebt, wanneer ga je met een goed gevonden huis?
1: Eigenlijk na ieder gesprek, want heel vaak bedanken de mensen me achteraf ook dat je even de tijd hebt genomen voor ze, dat je even thee bent gaan drinken met ze, dat ik even een half uur tijd spendeerd heb om te luisteren naar hun verhaal. En dat is eigenlijk al voldoende. Dat is eigenlijk op zich al een recept tegen eenzaamheid. Door de landen trekken en thee met mensen drinken en ze even het gevoel geven, je wordt gezien, je wordt gehoord. En dat geeft mij al een heel goed gevoel.
0: Ja, want dat is ook vaak belangrijk, hè? Omdat die verhalen die moeten gehoord worden. Dat ze toch even hun ei kwijt kunnen, zeg maar, op dat soort manieren. Nu te zien is op L1 TV. Je hebt al verschillende afleveringen heb je opgenomen.
1: Ja.
0: Dat gaat nog een tijdje zo door. Maar wanneer kunnen we nou zien die projecten wat je zegt van dat gaan we op straat doen?
1: Ja, dat is vandaag en dat is vrijdag en dat is zondag en volgende week woensdag. Dus we gaan vandaag twee keer spelen in Sint-Pieter. En dan spelen we vrijdag nog twee keer in Nazareth. En dan spelen we, dat weet ik even niet met mijn hoofd, zondag ook nog twee keer. En dan spelen we woensdag nog twee keer in, had ik mijn bril maar op, Wiekapoort.
0: Goed, als meer mensen willen weten, kunnen ze natuurlijk ook kijken naar theaterwerkplaats.com. Daar staat het ook allemaal op. Katrien Hens, dankjewel en succes.
1: Dankjewel, Patrick.

0: Luik, Sintalen op Leeft in Lange Dreumen. Nou, altijd blijven dreumen, mensen. Misschien komen die dreumen overloed. Sintalen, bekend van Grumelenvlaai, ja. Nou, dat we het over wel vlaai hebben. Echt traditioneel Limburgse vlaai. Binnenkort, nou, over een paar dagen zitten we weer in oktober... hebben we weer de werk van de Limburgse vlaai. Dan gaan we weer vlaaien testen. Dan gaan we weer hebben over de scholen, de opleiding, wie het geeft met de Limburgse vlaai. En natuurlijk kent ze dan nou vlaai binnen bij LA. Heb je het nu tevoren gezegd? Nee. Volgende week trouwens ook schoen dingen. Dan hebben we geen koffie meer. Maar dan gaan we kaarten weggeven voor de partizanen. Die binnenkort zijn in de Rode Hal in Kerkrooi. En ook daar hebben we kaarten voor. Zelf wil de kalender cup tot gaan. Maar eerst komen we naar MC Hammer. De kent ze nog wel met dit drollenvanger aan. You can touch this. Nu op L1.
1: Dit is L1.
2: You can't touch this. Touch this.

MC Hammer, you can touch this in de L1 ochtendshow. Morgen gaan we bellen met Remeun. Want er werd een wieler zesdaags gehooid in twee dagen. De wieler tweedaags.nl. Dat is allemaal voor een goed doel. KWF kankerbestrijding. Dat is vanmorgen bij ons in de L1 ochtendshow.

Was afgelopen zondag was dat bij de opening van een de opnieuw in gebruikname van het carillon op het Mijlplein in Offenbeek in Opperuiver. En daar trooi Big Benny op. En Big Benny, het zijn liedje, dat heet Schelewiekser. En vandaag is eigenlijk het scheldwoord wat we hebben hier bij alleen het ook te maken met Wiekser. Want, dames en heren, het scheldwoord is volgevreten Wiekser. Ik verzin het niet. En dit is dus een onsympathiek, mollig persoon. Nou, dicht niks van aantrekken hier. Het is wel wat op de kalender staat. Zometeen ons zonnebloempje op de radio. Dat is weer Jan Mode. Veel plezier met de Route Regio. En we zien er morgen weer aan alle nieuws. Kan ze teruglezen wat we vandaag behandeld hebben op lnnieuws.nl. Dit is Dua Lipa, Break My Heart. Fijne dag, deze donderdag.

0: Evenwet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Goedemorgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u

0: Weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
1: Ons gezin is filevrij dit weekend. Lekker met de trein naar de dierentuin.
2: Het is weer A2 weekendbreek, want Rijkswaterstaat verbreedt de A2. Vanaf donderdagavond 8 oktober is de A2 richting Maastricht tussen het Vonderen en Roosteren dicht. En vrijdagavond 9 oktober gaat de A2 in beide richtingen dicht tussen het Vonderen en Urmond tot maandagochtend 5 uur. Rij slim, neem de trein met 50% korting of pak de fiets.
3: Café September!
4: Eerst Halloween. Kom griezelen op onze gigantische Halloween-afdeling. En spiek stiekem alvast tussen 10.000 vierkante meter kerst. Je vindt de kerstdiscounter bij Budgetplant in Venlo. Durf jij het al aan?
2: Neem de trein tijdens de A2 weekendbreak en krijg 50% korting.
5: Kast-discounter.nl. Groot in kerst, klein in prijs.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Steen, Ewenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
3: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
4: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
5: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De gemeente Weert investeert €500.000 in de Stadsbruglocatie. Het terrein wordt klaargemaakt voor evenementen en gaat later dienen als tijdelijke parkeerplaats. Er komt geen nieuw theater in het Beekstraatkwartier in Weert. De gemeenteraad heeft gisteravond gekozen voor een andere variant. Daarmee krijgt het gebied onder meer een nieuwe bibliotheek en woningen, maar verhuist het Munttheater niet naar het Beekstraatkwartier. En het CBR Praktijk-examencentrum in Kerkrade blijft een jaar langer open dan gepland. De organisatie wil rijopleiders ruim de tijd geven om hun bedrijfsvoering aan te passen aan de geplande verhuizing naar Sittard Geleen.
6: Dit is L1 met het nieuws van 10 uur.
7: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De provincie Gelderland stelt bufferzones in rondom kwetsbare natuur om de stikstofuitstoot te verminderen. De stroken van maximaal 500 meter gelden rond de Veluwe en drie andere natuurgebieden. Boerenbedrijven moeten daar onder meer stallen moderniseren en er komt een verbod op kunstmest. Provinciale staten hebben het beleid goedgekeurd na een vergadering van 14 uur. Meer dan de helft van de BBB-fractie stemde tegen het beleid van de eigen coalitie. BBB-bestuurder Mol zegt dat niets doen geen optie was. De Gelderse maatregelen staan naast de landelijke stikstofplannen die er nog aankomen. Nederland gaat lasers laten ontwikkelen waarmee vijandige drones uit de lucht kunnen worden geschoten. Volgens staatssecretaris Boswijk kunnen lasers veel sneller drones uitschakelen dan Patriot-raketten die nu in conflictgebieden worden gebruikt. Bovendien zijn ze goedkoper. Hoeveel de lasers kosten is nog onbekend. In Marokko zijn de parlementsverkiezingen gewonnen door de liberale middenpartij PAM. De partij behaalde 97 zetels, de huidige grootste partij RNI 66 zetels. In bijna 20 jaar tijd was de opkomst niet zo laag als nu in Marokko. Vooral veel jongeren gingen niet stemmen. Techbedrijf Meta heeft een satirische video van programmamaker Roel Maaldrink verwijderd van Instagram. Maaldrink filmde medewerkers van Meta in Amsterdam met de AI-bril van het bedrijf. Die bril kan mensen filmen zonder dat ze het doorhebben. Het Meta-personeel bleek daar zelf niet van gediend. Meta verwijderde de video en gaf als reden pesten en intimidatie. Privacyorganisatie Bits of Freedom vindt het censuur en een voorbeeld van Meta's machtspositie. De organisatie noemt het een gluurbril en wil dat er een verbod op komt. Het weer, veel zon, maar ook kans op stapelwolken vandaag. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen zonnig en droog, dan wordt het 19 tot 23 graden.
8: Een nieuwe dag is aangebroken. En terwijl het dorp ontwaakt, is voor ons de werkdag al begonnen. Opnieuw krijgt een trap een prachtige nieuwe uitstraling. Vakwerk, afgewerkt tot in de puntjes. Daniëls Traprenovatie. Vertrouwd dichtbij.
9: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
10: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is, zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
11: Met jou. Met jou.
12: Bij jou.
13: Dit is Route Regio.

Britse B, L1. Een hele goede morgen. Het is donderdag 24 september. Oh, de eerste dag voor een schoolreisje voor de vierjarige Liz. Verder zinnig in de app. Och, nog Peter voorbij komen. Eens even kijken. Paul en Erik zijn er vanmorgen ook al vreugd bij. Een hele goede morgen. Leuk dat je erbij zit. Veel komen in de ganse provincie. Ik begin in Venlo, uitgeroepen tot sportgemeente van het jaar. Dan het lieten ze Den Bosch en Valkenswaard achter zich. De jury was vooral onder de indruk van de aanpakkersmentaliteit en de manier waarop sport in Venlo slim werd gekoppeld aan gezondheid, zorg en onderwijs. Het is een geweldige steker op de hoed voor alle lokale medewerkers, verenigingen en vrijwilligers die door Jekerdaag natuurlijk weer voor in de weer zien. Dan nog Kluis, wijk in Geleen. Daar kunt ze komend weekend heerlijk rondstruinen, want buurtverbinding Kluis-Geleen organiseert op meer dan 100 adressen de jaarlijkse Burendag Garage Sale. Allemaal tweedehands koopjes ontdekken dus en een beetje bijpraten met de buren. Maar er is ook, ja, toch best wel een bijzondere attractie, Noobie. Er komt een originele stockcar van Flying Gonzo Racing, waarin Kinger zelf even mogen plaatsnemen om te ervaren wie het vult om wie een echte coureur te zijn. Weer een mooi stukje nostalgie, want die raceauto's worden in de jaren 60 en 70 ook al een groot succes in het Burgemeester Damenpark. En zijn nu dus even terug. Dan, ons vertrouwen in de politiek wordt steeds lager. Maar toch wil Kiki Bakker uit Maastricht Ger een land spreken volgens, ja, voor haar het mooiste vak uit de wereld. Zometeen.

0: Coming Around Again, bij L1. Heel goedemorgen. Het imago van politici is niet al te best, maar dat is volledig onterecht. Dat vindt in ieder geval politiek coach Kiki Bakker. Zij ontmoet politici die juist gedreven zijn, die betrokken zijn, die zich inzetten voor het algemeen belang. En om uit te leggen hoe die politici werken, schreef ze het boek De Magie van de Achterkamertjes. Kiki, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Het boek echt in handen en bij je. Hoe voelt dat?
1: Ja, fantastisch. Deze week is het echt uitgekomen. En morgen presentatie, ja, heel trots.
0: Heel trots. Ja. Ik heb delen van het boek mogen lezen. En een deel dat daarin naar voren komt, is het wantrouwen in de politiek. Je noemde een aantal redenen waarom de laatste jaren het wantrouwen in de politiek is toegenomen. Maar hoe zou jij nu de kijk op politiek vergelijken met voordat dat allemaal gebeurde?
1: Ja, nou kijk, de grote thema's als desinformatie voedt natuurlijk ook wantrouwen. Maar als we kijken naar de afgelopen jaren, het kabinet Schoof en de manier waarop politici politiek bedrijven, veel strijd, veel conflict, hele korte social media snippets die de emoties versterken en bijna op de negatieve, waardoor er een beeld ontstaat alsof ze nou in Den Haag nooit meer tot iets komen. Maar ja, alsof politici maar wat doen en niet in ons belang. En dat sijpelt door in de lokale en in de provinciale politiek, zie ik. Dus ik zie daar echt wel een negatievere kijk op.
0: Ja, toch is jouw liefde voor de politiek niet verminderd.
1: Nee, zeker niet. Zeker niet. Ik werk natuurlijk met mensen, met individuen. En politiek is voor mij ook mensenwerk. Hè. Ik weet nog, toen ik puber was en staatsinrichting kreeg en al die saaie begrippen hoorde over het parlement en al die afkortingen en dacht, wat betekent dit? Tegelijkertijd zag ik toen op televisie de mensen die de politiek moesten bedrijven. En toen snapte ik ineens, oh wacht, het gaat over relaties, of mensen elkaar iets gunnen, of ze samen kunnen werken. En dat zie ik in mijn dagelijkse werk nu ook. Al die mensen die er echt iets van willen maken. En even los van alle meningsverschillen, hè, want je kan over de inhoud debatteren, maar het feit dat ze iets willen betekenen voor de samenleving, voor ons, ja, ik vind dat echt machtig mooi.
0: Ja, dat heb je ook proberen te vertellen in het boek. Met dat boek probeer je ook een klein beetje dat, misschien niet per se het wantrouwen te doorprikken, maar wel ook de andere kant van de politiek te laten zien. Maar dat vraagt natuurlijk wel iets van mensen om ook daadwerkelijk je daarin te verdiepen en dat mee te krijgen. Je hebt die liefde voor de politiek, omdat je het verhaal erachter kent.
1: Ja.
0: Maar hoe ga je nou, zeg maar, de laag daarboven, een beetje de oppervlakkige laag, ook dat laten voelen?
1: Ja, kijk, dat is natuurlijk heel moeilijk, hè, want we zien het niet. En mensen hebben maar een korte aandachtspanne. En ik snap ook wel dat niet iedereen een boek gaat lezen. Dus ik ben ook heel blij dat ik het op de radio mag vertellen. Maar ik heb niet een theoretisch boek willen schrijven. Ik heb echt de verhalen willen vertellen. Dus ik heb mensen geïnterviewd. Nou, vanuit Limburg bijvoorbeeld Karin Strauss. Timor Reinders uit Heerlen. Geprobeerd om lokale bestuurders, lokale politici hun verhaal te laten vertellen. Waardoor het ook gaat leven, waardoor het een vaag begrip als samenwerken ineens zo van, oh wacht, maar dat is allemaal heel voorzichtig, aftasten, hoe vind je elkaar? Ja, het zijn allemaal van die, ja, een beetje algemene termen, die moeten tot leven komen. Ja. En dat doen de mensen. En die verhalen heb ik willen vertellen.
0: Nou, het verhaal van Karin Strauss vond ik daar een goed voorbeeld van. Veel persoonlijker dan dat ik misschien wel verwacht had. In een boek laten we daar zo nog even over doorpraten. Kiki Bakker dus in de studio met haar boek letterlijk in haar handen. Zometeen praten we nog even verder. Cameron Whitcomb nu en

0: Cameron Withkamp en Route Regio. Kiki Bakker nog altijd in de studio. Kiki, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Een mooi artikel, ook al in Trouw verschenen, over jouw nieuwe boek dat uit is gekomen, De Magie van de Achterkamertjes, waarin ze zich afvragen, is het tijd voor eerherstel van het beruchte achterkamertje? Daar pleit je wel voor.
1: Ja, ja, een beetje wel. Kijk, ik snap ook wel dat het negatieve wil je niet uitvergroten daar, maar er zit een heel mooi stuk achter de schermen. Kijk, je kan niet tot elkaar komen als er de hele tijd camera's bovenop zitten. Het is, ik denk, in geen enkel bedrijf of in geen enkele werkomgeving, als iedereen daar de hele tijd bovenop zit, dan kom je niet samen tot iets. Je moet soms even apart kunnen zitten, ideeën uitwisselen, aftasten van, nou, kunnen we elkaar een beetje vinden in het midden of in het algemeen belang. Daar kan je niet in het volle zicht van de media. Nou, daar heb je wel een beetje de achterkamertjes voor nodig.
0: Ja, dus hier en daar een beetje. Maar zeker ook, ja, wel laten zien wat er in die achterkamertjes gebeurt. Dat heb je onder andere gedaan door het verhaal van Karen Strauss te vertellen. Ik vond haar erg open in jouw boek. Misschien wel meer en kwetsbaar. Misschien wel meer dan dat ik verwacht had. Kun je haar verhaal een klein beetje schetsen?
1: Zeker, dat gaat over de val van het college in Limburg. College van Gedeputeerden. In 2021. En Karen Strauss was toen fractievoorzitter hier van de VVD in Limburg. En wat zij beschrijft is wat er met haar gebeurde in de zaal toen er een motie van wantrouwen in werd gediend. En wat ik heel mooi vind aan alle verhalen in het boek en ook aan dit verhaal, is dat mensen bereid zijn om stil te staan en te kijken, hey, en wat gebeurde er nou eigenlijk met mij? Wat deed ik niet zo handig? Maar waarom deed ik dat dan? Want misschien ben ik normaal veel gehaaider of ad rem, of bereid ik me heel goed voor. En in Karens geval zei ze eigenlijk, ik dacht dat ik me op alles had voorbereid, en toch gebeurde er iets waar ik me niet op had voorbereid. En dat raakte mij in mijn kernwaarden, met hoe je met bestuurders omgaat. En dat liet ze, die reflectie, dat doen alle mensen in mijn boek. Dat vind ik prachtig.
0: Dat is ook mooi. En dat is ook een verhaal dat je niet vaak hoort, denk ik. Maar wat misschien wel alleen maar kan tijdens reflectie. Want toen ik haar verhaal las, dacht ik, zou dat niet ook helpen in het proces? Als ik in het proces al meekrijg hoe dat verloopt bij iemand achter de schermen. Maar dan zit je natuurlijk midden in dat strategische verhaal.
1: Ja, maar je bedoelt voor als kiezer en als media om dat mee te krijgen.
0: Ja, wantrouwen ook tegen.
1: Ja, dat is natuurlijk nog veel kwetsbaarder. Ten eerste omdat je zelf nog niet weet wat er gebeurt. Als jij zelf onder druk staat, dan kun je dat nog helemaal niet op reflecteren. Daar heb je wat afstand voor nodig. Ik denk dat daar de meeste mensen ook of oud-politici zijn of wat verder afstaan. Ja. Dus dat kan niet in het moment. Maar daarom zijn die reflecties achteraf wel belangrijk. Want dan kun je het daarna wel terugzien.
0: Zeker. Ja, het is in ieder geval mooi om te lezen. Ik wil toch ook nog heel even naar nu. Want vanmorgen sloeg ik de krant open, de Limburger. En daar ging het over de gemeenteraad in Heerlen. En ik neem aan dat ik jou kan vragen of dat in iedere gemeente zo is. Daar lieten ze het beeld zien van, natuurlijk mag je vragen stellen als gemeenteraadslid. Maar de Heerlen wordt de laatste maanden overspoeld met vragen over allerlei thema's. Ook een aantal aanleidingen die daarmee te maken zouden hebben. Vooral het gebruik van ChatGPT en misschien ook wel de mogelijkheid om meer vragen te kunnen stellen of om sneller antwoord te krijgen. Maar hoe zie jij dat?
1: Nou ja, in de politiek gaat het om macht en je moet de macht controleren. Een van de middelen om dat te doen is vragen stellen. Maar aan vragen stellen alleen heb je niks. Het is een samenspel. Degene die de vraag krijgt, het bestuur, moet die informatie geven. Moet daar open over zijn. Maar moet ook bereid zijn om die vraag te begrijpen. Waar komt die vandaan? En daar het antwoord op te geven. En zich niet feitelijk te houden tot een ja of een nee. Maar gewoon echt inzicht te geven. Dat betekent ook een verantwoordelijkheid voor de vragensteller. Je stelt geen vragen om het stellen van vragen. Elke politicus heeft het dilemma van, hoe ben ik zichtbaar? Nou, vragen zijn inmiddels een instrument om heel zichtbaar te zijn. Maar hoe bereik ik resultaat is een even belangrijke vraag. En dat gebeurt heel vaak niet met die vragen. Dus je moet als politicus die afweging maken. Waarom stel ik deze vragen? Wat wil ik als opvolging? Hoe gaat dit leiden tot een oplossing voor mijn inwoners? Anders schep je ook dat vertrouwen bij mensen. Hey, ik heb een vraag gesteld, nou wordt je probleem opgelost. En dat is gewoon soms niet zo.
0: Nee, gaat niet altijd.
1: Omdat je die invloedspositie niet hebt. Dus alleen maar een vraag stellen om een vraag te stellen. Nee, je hebt een verantwoordelijkheid. Tegelijkertijd, het is wel een recht in onze democratie om met vragen informatie boven te halen. Dan moet het bestuur aan de andere kant, de wethouders, ook echt zorgvuldig mee omgaan. Ja. Het is een samenspel. Dat probeer ik wel uiteen te zetten ook. Hè? En al die vaardigheden, dit is zo'n vaardigheid. Ja, een vraag stellen lijkt zo makkelijk, maar het is veel subtieler dan dat.
0: Ja, je bent politiek coach, daarin komt dit natuurlijk ook aan bod. En nu zelf weer de politiek in?
1: Nee, ik ga niet. Ik kan mijn bijdrage op deze manier het allerbeste leveren. Door mensen die daar staan steviger te laten staan. Dus mij zie je vooral nog in die achterkamertjes.
0: Kiki Bakker, haar nieuwe boek De Magie van de Achterkamertjes is uit. Dankjewel voor het langskomen en we spreken elkaar vast weer snel. In de politiek is vaak zat genoeg te bespreken. Dankjewel Kiki en een hele fijne dag.
1: Dank je.

Visserij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM-drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.

0: naar waar dan ook.
1: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Wij als gezondheidsfondsen bundelen de krachten met iedereen die samen met ons wil werken aan de gezonde generatie. Wil je weten wat er nu al gebeurt en wat jij kan doen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
1: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: E-herkenning direct nodig? Bij Digidentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. Digidentity.
4: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
5: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Start je dag zonder barst.
9: Opgelost, autotaalglas.
10: Net 10:30 geweest, het L1 Nieuws, hoor je van Arthur Hiebers.
11: Goedemorgen. De finale van het LVK in Weert wordt komend jaar gehouden in een paviljoen aan de Schepenlaan bij de Stadsbrug. De gemeente trekt €500.000 uit om het terrein geschikt te maken als evenementenlocatie. Het werk begint dit najaar en moet in januari, voor de LVK-finale, klaar zijn. Meer nieuws uit Weert, er komt geen nieuw theater in het Beekstraatkwartier. De gemeenteraad heeft gisteravond gekozen voor een andere variant. Daarmee krijgt het gebied wel een nieuwe bibliotheek en woningen, maar verhuist het Munttheater niet mee. Dat theater had gehoopt dat het samen met de bibliotheek in een nieuw cultuurgebouw zou komen. Een motorrijder is vanmorgen gewond geraakt bij een botsing met een kleine vrachtwagen bij Kadir en Geer. Het ongeluk gebeurde even na 8 uur op de Rijksweg. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe erg hij er aan toe is, is nog niet duidelijk. En de examenlocatie van het CBR in Kerkrade blijft een jaar langer open dan gepland. De organisatie wil rijscholen meer tijd geven om hun bedrijfsvoering aan te passen aan de geplande verhuizing naar Sittard Geleen. Het besluit om de examenlocaties van Kerkrade, Maastricht en Urmond onder te brengen op één centrale plek in Sittard Geleen leidde tot veel onrust en teleurstelling bij rijschoolhouders in de regio. Het CBR hoopt met het uitstel tegemoet te komen aan de zorgen van de rijopleiders. En het weer. Het blijft vandaag droog, ondanks af en toe wat bewolking. Tijdens zonnige periode wordt het 20 graden. De komende dagen nog wat warmer.

Olivia Dean, Man I Need. Vandaag gaat de week tegen eenzaamheid van start. De helft van de Limburgers voelt zich wel eens eenzaam. Dat is echt heel veel. De helft. Ik kan natuurlijk allerlei redenen hebben. De kans verhoest zijn net nog een plaats. Hoe ze nog nemen is kans. Kans misschien met pensioen zijn gegaan. Dat het werkende leven ophelt. En dat ze dan maar zeuken wie wie er. Kan ziek zijn. Andere redenen dat lui om de geen wegvallen. Wie is dichter met hem? De helft neemt zich echt eenzaam. Maar vervelen ons denk ik allemaal wel eens eenzaam. En als zich dat has, wat deed ze dan? Heb zich een initiatief in de buurt toe bij zich aansleest. Bij ze een vereniging gegangen. Heb zich het... dat ze eenmaal zegt, bels of zo gaat. Stelde veel zich even alleen. Dat kan. Dat begint denk ik met, voor dat echte eenzaamheid insleet. Wat gesticht dan door met doen? Wie pakt ze dat aan? Ik huur het heel ger van dig. Ik ben er in ieder geval. Aan de andere kant van de radio. Boskeks en What Can I Say? Die L1.

Ken in wachten en in Wiert kennen ze dat ook niet. De Stadsbruglocatie is definitief de locatie voor het LVK. Kogel is door de kerk, LVK 2027 weer toch gevierd. Dus we kunnen voor ons nu al op gaan vrijen, ja.

rain on me zou ze verwachten zo rond deze tijd van het jaar. Maar volgende week gewoon weer 29 graden. Ik snap er niks van. Ik hoop dat ze er toch een beetje van kunt genieten. Ik dacht net, ga je een beetje floep? Is het de vreugd voor een vaste loversleetje van Lex Uiting? Maar ik heb van Ruud al een appje. Ik heb de 11e van de 11e vrij. Dus we bewegen er gewoon naartoe. Ach, is de pepernoten ook wel in de winkel liggen. Waarom ken het niet?

0: Elfde van de Elfde, Remeng, Veerzinder, B, Lama, Hurre, dat leedje van Lex, Alaaf, groetjes van Michael en Bianca. Ik vind het zo goed wat er doen loskump. Het is echt nog 24 september. Leedje van Lex is net geweest. Denk dat ik het dan heel even Dobby moet laten. Puur dat voor hier al volle bakken de Polonaise lopen. Ik snap de zin erin ook wel, maar laten we een klein beetje rustig aan doen. Dan biedt de Elfde van de Elfde ook extra leuk. En de tussentijd wel een metzinger, om morgen een klein beetje dat gevul denk ik toch al los te maken. Positief, meezingbaar, durftig, aangevroeg. En binnen het thema van het liedje van gisteren. Gisteren wordt het Amy Winehouse met Valerie. Toen ging het over liedjes van Lui onder de 30. Zo komen we bij Amy Winehouse. Oeh, helaas nooit 30 mogen buren. En nu dacht ik bij Valerie, dat is een van de meest gedraaide liedjes op de radio aller tijden. En daar zou ik als meezinger Gert tegenover willen zetten het liedje dat Stig het meest gedraaid heeft zelf. Als ze hem nog op een cd hij stond, dan is ze nu gans gries. Als ze op een plaat sting, zetten er nu krassen op omdat ze het zo vaak hebben gehuurd. Maar het blied gewoon die favoriet. Als meezinger, het liedje dat Stig het allervaakst geloesterd heeft. Welke is dat? Geurt heel geërf je daar al in hebt.
1: Het die voor zusje, het gemunde show, hey, bij route, regie.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Piano Nights. In een sfeervol verlichte zaal spelen twee pianisten samen en apart de mooiste pianomuziek van alle tijden. Van Chopin tot Einaudi en van Debussy tot Thierse. Bestel op concertgebouw.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
3: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
2: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
3: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
7: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws.
8: In een appartementencomplex in Stijn heeft vanmorgen brand gewoed. Een aantal appartementen werd ontruimd, het vuur is inmiddels uit. De politie heeft 1 persoon aangehouden. De gemeente Weert trekt 500.000 uit voor een evenementenlocatie bij de Stadsbrug. Dat werk moet voor januari klaar zijn, zodat de LVK-finale daar gehouden kan worden. En bij een aanrijding in Kadierenkeer is een motorrijder gewond geraakt. Hij is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.
9: Dit is L1 met het nieuws van 11 uur.
10: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Na een vergadering van 14 uur hebben statenleden in Gelderland een stikstofbeleid goedgekeurd. Rond kwetsbare natuur komen bufferzones, waar strengere regels gelden voor boeren en bedrijven. De BBB-fractie was verdeeld. Meer dan de helft stemde tegen het idee van de eigen coalitie. Oekraïne heeft 2 Noord-Koreaanse krijgsgevangenen op het vliegtuig gezet naar Zuid-Korea. Dat heeft president Zelensky gezegd in een toespraak bij de Verenigde Naties. De militairen zouden begin deze week zijn aangekomen in Zuid-Korea. Oekraïne nam de Noord-Koreanen begin vorig jaar gevangen in de Russische regio Koersk. Zelensky wilde hen eerst uitleveren aan Noord-Korea, in ruil voor Oekraïners die gevangen zijn genomen. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn ze in hun eigen land niet veilig. 8 matrozen op het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln en andere schepen hebben geprobeerd om een einde aan hun leven te maken. Dat zegt waarnemend minister van Marine na vragen van een senator. Geen van de pogingen is geslaagd. Vorige week bleek dat familieleden alarm hadden geslagen over hun mentale toestand. Opvarenden waren veel langer op zee dan gepland. Door de oorlog in Iran werden hun missies steeds verlengd. Een video van Roel Maalderink is verwijderd van Instagram. Hij filmde medewerkers van Meta met hun eigen AI-bril, maar daar waren zij niet van gediend. Het techbedrijf verwijderde de video vanwege pesten en intimidatie. De autoriteit persoonsgegevens waarschuwde onlangs voor het gebruik van deze videobrillen, omdat onduidelijk is waar de beelden belanden. Het weer droog, zonnig, met af en toe wolken. Het wordt vandaag 16 tot 19 graden.
11: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Hoeimakers, Badkamers en Tegels in Oostrum.
12: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BT en de Haas en krijg gratis Unior gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 2 schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BT en de Haas, bron voor goed boeren.
13: Wilt ze een baan met impact en plezier? Vol verhalen, warmte en teamwork. Bicevergram zorgt ze voor ouderen en... Mag ze het verschil? Kijk op werkenbijsevergram.nl. Zorg begint bij dich.
14: is Route Regio. Dit is

0: Persetti. En het fantastische Self-Aware, Who To Be. L1, Big tegen eenzaamheid. Dat betekent dat er mooie initiatieven zijn in onze provincie om samen te komen. Gisteren had ik het al over dat grote succes in Bezel. Daar is Bibetje geopend, een buurtwinkel en ontmoetingsplek in 1. En in een keer ook 90 vrijwilligers die zich daarvoor hebben aangemeld. Dus dat is goed nieuws. Ook in Valkenburg is er nu een nieuwe ontmoetingsplek geopend. Dat is een plek in de Valkenburgse wijk Broekum Noord. De openbare basisschool Broekum is het huis van de buurt geworden. En het buurthuis is onderdeel van de wijkaanpak Valkenburg. Is officieel geopend en de lucht is dan wel positief tegenover dat initiatief.
1: Heel veel mensen kennen het gebouw. Het is natuurlijk inderdaad een school die al zo'n tijdje leeg staat. Die we inderdaad echt als tijdelijk pop-up huis gebruiken. We willen gewoon ergens beginnen en dit was een plek waar we snel in konden. Er zijn twee ruimtes ingedeeld waar mensen terecht kunnen. Zoals bijvoorbeeld elke woensdagmiddag zit er een team die alles weet over je huis verduurzamen. Maar ook bijvoorbeeld welke subsidies daarvoor zijn. Dus daar kunnen mensen binnenlopen voor een laagdrempelig advies. Maar er zullen ook in het andere activiteiten plaatsvinden. Bijvoorbeeld de buurt zelf organiseert hier komende zaterdag bij Burendag een bijeenkomst.
2: Het is voor nu een goede opvulling van het gebouw.
3: Ja, ik denk dat dat misten we hier wel. Dus dat je wel een ontmoetingsplaats had voor mensen van 65 plus misschien al. Maar ja, dat je weet dat hier iets is waar je verhaal kwijt kan en dat je buurtgenoten kan ontmoeten. Dat is heel belangrijk, denk ik.
2: Dus u verwacht ook drukte in de wijk?
3: Ik denk dat dat je mensen moet meetrekken, denk ik. Mensen zijn heel erg op zichzelf. En ik denk dat het heel belangrijk is dat als jij gaat, dat je tegen je buurvrouw zegt, ga je eens een keer mee. Ik denk dat heel belangrijk is.

0: Het enige dat Emma soms tegen zich hoeft te zeggen... Lean on me van Blackbird. Oud Kessel, Hoetsebi, L1. Met zometeen hier de metzinger. En de metzinger, dat moet het liedje zijn... dat zich het meeste geloesterd hebt in die ganse leven. Ik snap dat dat best nogal een vraag is. Dus morgen ook het tweede meeste liedje zijn uur. Zolang het in de buurt komt, is het goed. Een appje van Ria.
1: Brian Adams, Heaven. Geweldig nummer. Kon ik wel 20 keer nog dat ik erachter een uur. En ik wens je een hele goede uitzending en toe te volgende ronde. Doei doei.
0: Dankjewel daarvoor van Peter Kinnig, Man at Work en Down Under. Afgetroef van Outside, lekker Limburgs, kijk van een andere Peter. Samen zingen van de Jokers, het eventje heerlijk. Even doorpakken met die vastelovend vibe. Het komt nog even, het komt nog rustig aan. Ik zie nog een appje van Journey. Dat wil je Rowan Hezen en blijven lopen. Maar wat is het voor dich? Liedje dat moest ze niet genoeg van kind krijgen. Dat ze al zo vaak hebt gehuurd. Maar dat ze nog maar één keer op de radio wil huren. Guurt Ger van dich. Via de L1 app.

0: Sienna Spiral en Great Expectations.
1: Meezinger, meezinger. Meezinger, meezinger. Het die van Zutke, het gemunde show, hey, bij Route Regie.
0: Yo! Fantastische metzingers en de app, of ja, met neuriers misschien, Ali.
2: Hi Rian, met Ali. Het mijn liedje wat ik heel graag nog een keer zou willen horen op de radio, en wat ik vroeger heel vaak heb gehoord, is geen metzingliedje, maar instrumentaal liedje. En wel La Comparsa van ZZ de Damascus. Dat was ik zo heerlijk bij wegdruimen.
0: Ja.
2: Succes met de uitzending.
0: Dankjewel, Ali. Ik kreeg nog een appje van Manfred. Het is het Music van John Miles. Dat is het laatste ochtend. Dat is ook een fantastische suggestie. Eens even kijken. The Rose van Bette Midler. Ken ik niet vaak genoeg. Hier is het Annemie nog. Maar ik kreeg een appje van Wim. Hij zegt, nou, dit liedje heb ik zelfs ooit een hond vernoemd. Dan is het wel echt een favoriet. En de favoriet van Verle. Met zingen en met luchtgitaren, met Eric Clapton en Leila. Dankjewel voor die appje, Wim. En dankjewel voor alle appjes voor de metzingen. Morgen vrij spelen vrijdag. Dus dan hebben ze weer alle kans voor dien suggestie.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
1: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Torta viert 20 jaar in Aken. Nu meevieren en sensationele 25% korting op alles pakken. Zonder mitsen en maren. Alleen deze vrijdag en zaterdag. Beter meteen naar Porta.
5: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
6: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Hey, Remo!
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
8: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou?
9: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
8: En bedankt, hè?
10: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
11: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
12: Half 12, het L1 Nieuws, zooi van Arthur Hubers.
13: Goedemorgen. Na een brand in een appartementencomplex in Stijn heeft de politie vanmorgen twee mensen aangehouden. Het gaat om de bewoonster van en een man van 50 uit Heerlen. Ze worden verdacht van brandstichting. De brand in het flatje aan de Stadhouderslaan brak even voor 10 uur uit en was snel geblust. Wel werd een aantal andere appartementen ontruimd, niemand raakte gewond. De finale van het LVK in Weert wordt volgend jaar gehouden in een paviljoen aan de Schepenlaan bij de Stadsbrug. De gemeente trekt €500.000 uit om het terrein geschikt te maken als evenementenlocatie. Het werk begint dit najaar en moet voor de LVK-finale op 29 januari klaar zijn. Het was lang onduidelijk waar de finale van het Limburgs Vastelovensleetjesconcours precies gehouden zou worden. De bestuurder van een bestelbus is vanmorgen gewond geraakt bij een botsing met een vrachtwagen bij Ospel. Dat gebeurde rond 9:30 op de Venloseweg. Volgens een correspondent ging het mis toen de bestelbus de doorgaande weg over wilde steken en de vrachtwagen niet meer kon remmen. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. En 4 jaar nadat de gemeenteraad van Venlo opdracht gaf om de plaatsnaam Blerik weer volwaardig te gebruiken, liggen Blerikse straten officieel nog altijd in Venlo. In de gemeenteraad werd de vraag gesteld waarom Blerik nog altijd niet als officiële plaatsnaam bestaat, bijvoorbeeld voor de post of op Google. Het gemeentebestuur hoopt dit najaar meer duidelijkheid te geven waarom Blerik formeel nog altijd niet op de kaart staat. En het weer, het blijft vandaag droog, ondanks af en toe wat bewolking. En tijdens zonnige perioden wordt het een graad of 20. De komende dagen nog wat warmer.

Smurgenstanzen en de AC Cultuurfabriek en Remeng. Als ze liefhebber best van vuurwerk, dan wordt het deze oude nu toch al ingewikkeld. En bijna alle Limburgse gemeenten mogen bij de komende jaarwisseling geen eigen vuurwerk afgestoken worden. Ze hebben besloten dus om geen ontheffingen op het landelijke vuurwerkverbod te verstrekken. Maar er is één gemeente die dat wel deed. Welke gemeente dat is, dat hier ze straks in het L1-nieuws.

Blue, wie kent ze nog? Tweede onderkamer opgeleverd, hebben we een reunie. Samen met de onmiskenbare piano van Elton John, die overgeeft in de piano van Bauza. Geschreven in een vakantiehuisje, nog even terug naar dat gevul, met Magnetic.

Yes, and never tear us apart. Vanmorgen hebben we er een klein voorproefje op Vastelavond. Kreeg appjes binnen die zeiden: ja, Rian, 11e van de 11e komt eraan. Maar eerst nog het Oktoberfeest. Daar ben je me genoeg op aan het vreien. En daar heb ik al lang vrije vuur gevraagd. Want bij ons in het bedrijf is dat nogal moeilijk te krijgen, zegt Mark. Maar dit jaar mag echt erbij zijn, het Oktoberfeest. Ik denk dat het had over het Oktoberfeest in Sittard. Dat is van 16 tot en met 21 oktober, dus dat is nog even. Maar met het laatste weekend van september voor de boeg kan voor ons daar toch zeker wel op gaan vreien. En L1 is er nog bij het Oktoberfeest in Sittard. Dus ik denk dat voor de ons wel zijn, Mark. Nu, vandaag nog heel even niet. Mocht ik... Nee, heel even niet. Ik ben alvast al over het vieren, Oktoberfeest het vieren. Ik heb er al langzaamaan zin in. Maar eerst kiezen ze zo meteen nog gewoon het nieuws van vandaag. Beetje bieden tijd blijven ook.

0: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Niet van stralend sanitair. Met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
4: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
3: Hey, Remon! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat...

0: iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Na een brand in een appartementencomplex in Stijn vanmorgen heeft de politie 2 mensen aangehouden. Ze worden verdacht van brandstichting. De gemeente Weert trekt 500.000 euro uit voor een evenementenlocatie bij de Stadsbrug. Het werk moet voor januari klaar zijn, zodat de LVK-finale daar gehouden kan worden. En bij een aanrijding met een vrachtwagen in Ospel is de bestuurder van een bestelbus gewond geraakt.
3: Dit is L1 met het nieuws van 12 uur.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Opnieuw is een patiënt overleden aan het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In een week tijd zijn er 16 nieuwe besmettingen gemeld. Die zijn allemaal terug te voeren op besmette muggen. In totaal zijn in Nederland nu 44 mensen met het virus besmet. Mensen kunnen elkaar niet besmetten, behalve via bloedtransfusies of orgaantransplantaties. Bij bloedbank Sanquin wordt weer gecontroleerd op het West-Nijl-virus in gedoneerd bloed. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd op 10 plekken in Afghanistan. Daarbij zijn zeker 4 mensen gedood. Pakistan zegt militaire doelen te hebben geraakt, zoals lanceerinstallaties voor drones. De spanningen tussen de buurlanden zijn weer opgelopen. Vorige week pleegde een tak van de Taliban een aanslag in Pakistan. Volgens de Pakistanse regering steunt het Afghaanse regime die terreur. De Taliban-regering in Kabul ontkent dat. De provincie Gelderland stelt bufferzones in rondom kwetsbare natuur om de stikstofuitstoot te laten verminderen. De stroken van maximaal 500 meter gelden rond de Veluwe en 3 andere natuurgebieden. Boerenbedrijven moeten daar onder meer stallen moderniseren en er komt een verbod op kunstmest. Provinciale staten hebben het beleid goedgekeurd na een vergadering van 14 uur. Meer dan de helft van de BBB-fractie stemde tegen het beleid van de eigen coalitie. BBB-bestuurder Mol zegt dat niets doen geen optie was. De Gelderse maatregelen staan naast de landelijke stikstofplannen die er nog aankomen. Eigenaren van bijtgrage honden moeten verplicht op cursus. Dat is een van de maatregelen die staatssecretaris Erkens van Landbouw wil nemen om het aantal bijtincidenten tegen te gaan. Volgend jaar wordt bekend welke hondenrassen worden aangewezen als risicovol. Onderzocht wordt nog hoe de verplichting voor hondenbezitters wordt gehandhaafd. Het weer, het is droog en zonnig met af en toe wolken. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen is het eerst fris, later veel zon en warm bij 19 tot 22 graden.
5: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
6: The Music of Zimmer en Williams terug in het MEC Maastricht op 15 november. E.T., Dune, The Avengers, Star Wars, Superman, Captain America en vele anderen. Uitzonderlijk uitgevoerd door het 50-koppige Grand Symphonique. Tickets via MEC.nl.
5: Dus, heb jij VitaPro al besteld op VitaPro.nl?
7: Met jou, bij jou. Dit is Route Regio. Dit is

Jimmy Nail en Ain't No Doubt BL1. Het is misschien nog uit vreugde om erover na te denken, maar met het ophalen van vuurwerk zeker actueel. Tijdens de komende jaarwisseling geldt er in vrijwel heel de provincie een streng verbod op het afsteken van eigen vuurwerk. Vrijwel alle gemeenten weigeren ontheffingen te verlenen omdat ze de veiligheid en handhaving niet kunnen garanderen. Alleen in Horst aan de Maas maken ze een uitzondering. Daar kunnen verenigingen en stichtingen onder hele strenge voorwaarden toch een aanvraag doen voor een georganiseerde vuurwerkshow. Voor de rest van de provincie is het zelf afsteken niet zo gewoon. Natuurlijk kan er wel georganiseerde dingen gebeuren. En kent ze klein siervuurwerk met nummers zoals sterretjes. Dus hopelijk kunt ze het zo toch ook nog wel gezellig maken. Ben benieuwd wie sticht de inst is. Kunt ze allemaal metkallen via de L1-app. Muziekgoed Limburg, Lou van Frans Pollux. Welkom bij Jossebi L1.

Ruby L1 in de week tegen de eenzaamheid begint L1 met de serie Vertellende Bankjes. Gewoon nevenee zetten met een kopje thee en een skallen over het leven. Wie vaak gebeurt dat nog? De serie Vertellende Bankjes Susanoo op L1 TV en YouTube.

0: Fleming, zij wil mij, BL1, riemen vast, daar gaan we.
1: Het
0: Nou, mijn vakantie vanaf morgen ben ik er even niet. Stop ik nog in één plaats in Limburg met een cryptische omschrijving. Maar welke is het toch? Dat is een dichte goede vraag. Heb ze enig idee, dan kunt ze kans maken op een L1-pakket. Het ging de afgelopen dagen goed. Iedere dag is er volgens mij goed gegangen. En ik denk dat dat met deze oog wel gaat lukken. Maar we gaan het zien. Soms heb ik het ook helemaal mis. Laat mijn vrienden het niet huren. Want dan wil ik hem gelijk hebben. Maar je camper. Slot voor de snelste jager. Slot voor de snelste jager. Over welke plaatsen?

0: Hey vrouw, heb jij je ticket al? Op 11 oktober organiseert Groene Kruis Ledenorganisatie het event over vrouwengezondheid in Roermond. Met Janneke Wittekoek, Evi Hansen en Eveline Stallaert. Van hormonen tot het vrouwenhart.
1: Welke rituelen heb jij? Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
0: Alles over vrouwengezondheid. Tickets? groenekruisleden.nl/vrouw.
2: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
6: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
5: En bedankt, hè?
7: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
8: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Geef ieder kind in Nederland de kans om gezond op te groeien. Fysiek, mentaal en sociaal. Steun jij dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
9: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
12: 12:30, het L1 Nieuws. Hoor je met Arthur Hubers.
13: Goedemiddag. Er is de komende jaarwisseling maar één gemeente in Limburg waar eventueel vuurwerk kan worden afgestoken, ondanks het verbod. Horst aan de Maas laat weten dat verenigingen en stichtingen daar een ontheffing kunnen aanvragen. Die organisatoren van vuurwerkshows moeten dan wel aantonen dat het veilig en verantwoord gebeurt. Veruit de meeste Limburgse gemeenten hebben al besloten geen ontheffingen te verlenen, alleen Peel en Maas weten het nog niet. Na een brand in een appartementencomplex in Stijn heeft de politie vanmorgen 2 mensen aangehouden. Het gaat om de bewoonster van een van de appartementen en een man van 50 uit Heerlen. Ze worden verdacht van brandstichting. De brand in een flatje aan de Stadhouderslaan brak even voor 10 uur uit en was snel gedoofd. Wel werd een aantal andere appartementen ontruimd, niemand raakte gewond. De finale van het LVK in Weert wordt komend jaar gehouden in een paviljoen aan de Schepenlaan bij de Stadsbrug. De gemeente trekt €500.000 uit om het terrein geschikt te maken als evenementenlocatie. Het werk daaraan begint dit najaar en moet voor de LVK-finale van 29 januari klaar zijn. Het was heel lang onduidelijk waar de finale van het Limburgs Vastelovensliedjesconcours precies gehouden zou worden. En 4 jaar nadat de gemeenteraad van Venlo opdracht gaf om de plaatsnaam Blerik weer volwaardig te gebruiken, liggen de Blerikse straten officieel nog altijd in Venlo. In de gemeenteraad werd de vraag gesteld waarom Blerik nog altijd niet als officiële plaatsnaam bestaat, bijvoorbeeld voor de post of op Google. Het gemeentebestuur hoopt dit najaar meer duidelijkheid te geven waarom Blerik formeel nog altijd niet bestaat. En het weer. Het blijft vandaag droog, ondanks af en toe wat bewolking. En tijdens zonnige perioden wordt het een graad of 20. De komende dagen wordt het warmer.

midden van het routespel. Cryptische omschrijving brengt ons nou één plaats in Limburg. Slot voor de snelste jager. Dat is de opgave. Maar wat is het antwoord erop? Ik eens even kijken. Holtem, dat zegt Ronald. Daar ligt kasteel Wolfrat. Slot is een kasteel en de wolf, die jaagt op een prooi. En de rat had ook met snelheid te maken. Raad, ja? Groetjes van Ronald. Koningslust zijn ik nog voorbij komen. Mook, daar ligt het jachtslot Mokerheide. Mokerheide heb ik vaker gezien, maar toch is dat niet goed. Warbig wordt nog gegokt, maar ook dat is niet goed. Wat denk sticht dat het is? Gerrit Ger, via de L1 app.

0: Katy Perry, Hot and Cold. Zo ken het gewoon. Ook in het routespel, de ene dag werd ze het wel, de andere dag werd ze het niet. Dat mocht ook een gokje wagen, dat mocht je ook altijd. Zo zenig Erik, daar hebt gewoon hoedsbroek en de hoop dat dat goed is. Petra had dat met Bolder. Piet, daar had de gedachtegang nog erbij gezet. Deze echt moest denken aan Moffert met het jachtslot. In de volksmond is dat ook wel de tomp geneemd. Putbroek, denk Lau nog. Ulestraten wordt al gegokt, maar dat wordt het allemaal niet. Dus is het tijd om weer eens even met Emus te bellen.
1: Geen trengen hoor.
0: Kai, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Beste non, Kai.
2: Ik heb al weekend.
0: Oh, wat lekker.
2: Ja, lekker vreugd.
0: Als in een lang weekend of toe op snoe weekend en de mostalik?
2: Nee, ik heb lang weekend.
0: Oh, heerlijk. En geef ze ook weg?
2: Nee, dat niet.
0: Kan ze toe eens rustig even gezellig genoeg maken?
2: De tuin doen, ja.
0: Ja, kijk, dat is ook belangrijk. En gelukkig is het toch nog wel een beetje weervuur, dus dat is fijn.
2: Ja, zeker.
0: Kan je in al die rust, reinheid, regelmaatheid zo ook ruimte om heel even te denken over het routespel? Wat dacht sticht dat het wordt?
2: Ja, ik heb er even over moeten nadenken. En ik koos er niet tegen dat ik het niet wist. En toch heb ik het antwoord dingetje van je.
0: Ja.
2: En ik denk Valkenburg.
0: Valkenburg, dat wordt het inderdaad. De zijzig moet er even over nadenken, maar hij is toch vrij snel het antwoord.
2: Ja. Wat ik hoor aan denken, denk, wat is het nu? Een jager, ik had een leeuw en toen ging ik verder, valk. En ja, toen kwam die Valkenburg, tot Burg, logisch.
0: Oh, sorry, ik ga alles door elkaar halen. Dat heb je helemaal gelijk. Die gedachtegang, dat wordt 100%. Het ging over inderdaad het slot, de burg, de Dokkenburg ook wel vandaan. En de snelste jager, dat is de valk. Is zelfs het snelste dier, volgens mij, wil ik zelfs binnen zeggen. Maar dan gewoon nog feitjes door elkaar halen. De slechtvalk is gelukkig een van de snelste dieren. Maar in ieder geval een hele snelle jager, dus dat wordt hartstikke goed.
2: Ja.
0: Ik ga het tegen opzikken, Kai, het L1-pakket. En ik wens je een heel fijn, lang weekend om lekker van te genieten.
2: Dankjewel. En een goede ontzetting nog.
0: Dankjewel, dat komt goed. Tot gauw, hè. Hoi.
2: Hoi.

Paraplu. Meer muziek met Limburgers 24/7 op ons online kanaal van Pladderweg. Zometeen hier headhappen met Stefan. Veel plezier. Ik ga er even tussenuit. De verjaardag van mijn dochter vieren en ik spreek dich over een paar weken. Tot dan!

vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan.

0: aan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loods. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loods Pallen in Wusselen en bespaar tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loods Pallen in Wusselen. Alles voor een mooi thuis.
2: Torta viert 20 jaar in Aken. Nu meevieren en sensationele 25% korting op alles pakken. Zonder mitsen en maren. Alleen deze vrijdag en zaterdag. Beter meteen naar Torta.
3: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
4: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
5: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
6: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
7: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Jaap van Zweden en stercellist Gauthier Capuçon in Dvorak Cello Concert. Het Orchestre Philharmonique de Radio France speelt Berlioz' spectaculaire symfonie fantastique. Op 10 november. Bestel op concertgebouw.nl.
8: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
9: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
10: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Het vuurwerkverbod komende jaarwisseling wordt in vrijwel heel Limburg strak nageleefd. Alleen Horst aan de Maas biedt stichtingen en verenigingen ruimte voor een ontheffing. Na een brand in een appartementencomplex in Stijn vanmorgen heeft de politie 2 mensen aangehouden. Ze worden verdacht van brandstichting. En de gemeente Weert trekt €500.000 uit om een evenementenlocatie in te richten bij de Stadsbrug. Het werk moet voor januari klaar zijn, zodat de LVK-finale daar gehouden kan worden.
11: Dit is L1 met het nieuws van 1 uur.
12: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Schepen op de IJssel mogen vanaf morgen niet meer van Arnhem naar Zutphen varen. Andersom kan nog wel. Rijkswaterstaat stelt 1 richtingsverkeer in omdat het water te laag staat. De vaargeul is op een paar plaatsen niet diep genoeg voor veilig scheepvaartverkeer in 2 richtingen. Het besluit is een gevolg van de grote droogte deze zomer. Rijkswaterstaat had de scheepvaart en bedrijven al gewaarschuwd dat het eraan zat te komen. De binnenvaartsector heeft er begrip voor en noemt de maatregel op de IJssel een noodzakelijk kwaad. Voor sommige schepen betekent het dat ze 300 kilometer moeten omvaren. Opnieuw is in Nederland iemand overleden die het West-Nijl-virus had opgelopen. Ook het aantal nieuwe besmettingen is iets toegenomen. In de afgelopen week kreeg het RIVM 16 meldingen binnen over mensen bij wie het virus is ontdekt. In totaal zijn in Nederland nu 44 besmettingen bekend. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd op 10 plekken in Afghanistan. Daarbij zijn zeker 4 mensen gedood. Pakistan zegt militaire doelen te hebben geraakt, zoals lanceerinstallaties voor drones. De spanningen tussen de 2 buurlanden zijn weer opgelopen. Vorige week pleegde een tak van de Taliban een aanslag in Pakistan. Volgens de Pakistanse regering steunt het Afghaanse regime die terreur. De Taliban-regering in Kabul ontkent dat. Volgende week zaterdag rijden er geen treinen van en naar Amsterdam Centraal. ProRail werkt dan aan het spoor. Het station ondergaat een grote renovatie. Er wordt slechts gewerkt aan 2 sporen. Toch moet het hele station dicht, omdat de spoorbeveiliging anders niet werkt. De NS adviseert reizigers in Amsterdam om op 3 oktober de metro te pakken naar andere treinstations in de stad. Het weer, het is droog en zonnig met af en toe wolken. Het is 16 tot 19 graden. Morgen is het eerst fris, later veel zon en warm bij 19 tot 22 graden.
13: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
14: The Music of Zimmer en Williams terug in het MEC Maastricht op 15 november. E.T. Dune. The Avengers. Star Wars, Superman, Captain America en vele anderen. Uitzonderlijk uitgevoerd door het 50-koppige Grand Symphonie. tickets via Mac.nl.

Ketsai. En Animal op deze donderdagmiddag. Van harte welkom, dit is Hittappen. Het is vandaag de dag dat de gemeente Weert €500.000 investeert in de Stadsbruglocatie. Het terrein wordt klaargemaakt voor evenementen, waardoor de locatie ook tijdens natte periodes en in de winter gebruikt kan worden. Meer nieuws altijd online hè, via de site van ons le-nieuws.nl en in Dinebokstash via de LE Nieuws app. Met strakke de zangeres die met of zonder kluit vaker had uitgesproken dan haar eigen naam. Eerst muziek uit eigen provincie van Marshmallow Moonshine. Dit is L1. Hittappen presenteert Zuurwind.

0: Karol G, Bruno Mars en Still. Zometeen het LA Nieuws en de zangeres die komende zaterdag tijdens Burendag, ja, heerlijk kan opscheppen over een sneakerverzameling.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Goedemorgen. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Welke rituelen heb jij? Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
4: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken.
5: Okay.
4: Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: Hey Remol!
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
10: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Ziggo.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Goedemiddag, het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. Voor de dodelijke schietpartij in Roermond van zondagavond zijn 2 mannen aangehouden. De 2 verdachten van 20 en 47 jaar oud hebben zich vandaag zelf gemeld bij de politie. Allebei de mannen komen uit Roermond. Bij de schietpartij in de wijk Donderberg kwam een man van 21 om het leven. Er is komende jaarwisseling maar 1 gemeente in Limburg waar eventueel vuurwerk kan worden afgeschoten, ondanks het verbod. Horst aan de Maas laat weten dat verenigingen en stichtingen een ontheffing kunnen krijgen. Die organisatoren van vuurwerkshows moeten dan wel aantonen dat het veilig en verantwoord gebeurt. De meeste Limburgse gemeenten hebben al besloten geen ontheffing te verlenen. Alleen Peel en Maas weet het nog niet. Na een brand in een appartementencomplex in Stijn heeft de politie vanmorgen 2 mensen aangehouden. Het gaat om de bewoonster van een van de appartementen en een man van 50 uit Heerlen. Ze worden allebei verdacht van brandstichting. De brand in een flatje aan de Stadhouderslaan brak even voor 10 uur uit en was snel onder controle. Wel moest een aantal andere appartementen ontruimd worden. Niemand raakte gewond. En de locatie van de LVK-finale in Weert is eindelijk bekend. Die wordt komend jaar gehouden in een paviljoen aan de Schepenlaan bij de Stadsbrug. De gemeente trekt €500.000 uit om het terrein geschikt te maken als evenementenlocatie. Het werk begint dit najaar en moet voor de finale van het Limburgs Vastelovensleetjesconcours op 29 januari klaar zijn. En het weer. Het blijft vandaag droog, ondanks af en toe wat bewolking. En tijdens zonnige perioden wordt het een graad of 20. De komende dagen wordt het nog wat warmer.

Simone Zolderdijk had zich het te pogen tijdens Burendag. Ja, de zangeres met een snikkerverslaving waar buurman Charles al jaren bij de gemeente klaagde over de geur van oude sokken. Wat een messie! Door de Lola Young in Hittappen ook nog EWF. Het is L1 met Roger Vilvoort.

Rita Ora. Dit is L1 Hithoppen in Roermond. Zet een groep moeders zich in om kleding voor kleine kinderen in te zamelen en gratis uit te delen aan mensen die het kunnen gebruiken. Lees online het verhaal over de initiatiefnemers van de kledingbeurs via de site van ons L1nieuws.nl.

Wilstig bekender werden dan die eigen social media account? Dat kan via de site l11laaf.nl. Verzint voor het nieuwe seizoen weer op zoek naar een vaste lovensgezicht. Aanmelden, dat kan via de site l11laaf.nl. Het is Hit op donderdagmiddag L1 met Huey Lewis in the News en Stuck With You.

0: Straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
3: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
4: Hey Remo!
5: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
7: Hey, Remo!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Twee mannen zijn aangehouden voor de dodelijke schietpartij in Roermond van zondagavond. De twee verdachten melden zich vanmorgen zelf bij de politie. Het vuurwerkverbod van komende jaarwisseling wordt in vrijwel heel Limburg strak nageleefd. Alleen Horst aan de Maas biedt stichtingen en verenigingen ruimte voor een ontheffing. En na een brand in een appartementencomplex in Stijn vanmorgen heeft de politie twee mensen aangehouden. Ze worden verdacht van brandstichting.
9: Dit is L1 met het nieuws van 2 uur.
10: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De brand die gisteravond uitbrak bij een Starlink-installatie in Polen is waarschijnlijk met opzet veroorzaakt, dat zeggen Poolse autoriteiten. De Poolse vicepremier denkt dat Rusland erachter zit, maar dat is niet bewezen. Het Oekraïense leger gebruikt de Starlink-installatie voor onder meer communicatie en het aansturen van drones. In Polen zijn de laatste tijd meer incidenten geweest waarvan gedacht wordt dat Rusland erachter zit. In Japan zijn 10 mensen omgekomen door het noodweer. Begin deze week trok de orkaan Doyuwan over het land. Daardoor ontstonden aardverschuivingen en overstromingen. Bijna 600 huizen zijn ondergelopen na een dijkdoorbraak. Tienduizenden mensen zitten zonder stroom. Bij een viskwekerij zijn 100.000 karpers doodgegaan toen ze in de vijver dreven. Vanwege het noodweer reden er een aantal dagen geen treinen in Japan en werden honderden vluchten geschrapt. Schepen op de IJssel mogen vanaf morgen niet meer van Arnhem naar Zutphen varen. Andersom kan nog wel. Rijkswaterstaat stelt eenrichtingsverkeer in omdat het water te laag staat. De vaargeul is op een paar plaatsen niet diep genoeg voor veilig verkeer in twee richtingen. Het besluit is het gevolg van droogte deze zomer. Rijkswaterstaat had scheepvaart en bedrijven al gewaarschuwd dat het eraan zat te komen. De binnenvaartsector heeft er begrip voor en noemt de maatregel een noodzakelijk kwaad. Volgende week zaterdag rijden er geen treinen van en naar Amsterdam Centraal. ProRail werkt dan aan het spoor. Het station ondergaat een grote renovatie. Er wordt slechts gewerkt aan 2 sporen, maar toch moet het hele station dicht, omdat de spoorbeveiliging anders niet werkt. De NS adviseert reizigers in Amsterdam om op 3 oktober de metro te pakken naar een ander treinstation in de stad. Het weer droog en zonnig, 16 tot 19 graden. Morgen is het eerst fris, later veel zon en warm, 19 tot 22 graden.
11: Partizanen, een Limburgs verzetsverhaal met Huub Stapel in de hoofdrol. Vanaf mei in de Rode Hal in Kerkrade. Boek nu via partizanen.nl.
12: Porta viert 20 jaar in Aken. Nu meevieren en sensationele 25% korting op alles pakken. Zonder mitsen en maren. Alleen deze vrijdag en zaterdag. Beter meteen naar Porta.
0: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.

Ja, ik kreeg net een bericht dat ik een briefje moet halen bij de conciërge. Wieso dat? Ja, ik ben nooit aanwezig op het Plattewegkanaal. Heb er bewust voor gekozen, hè. Non-stop de beste Limburgstalige muziek via plattewegradio.nl. Dit is Pim B.

Right said Fred en Don't Talk, Just Kiss. Nou, zullen we het even netjes houden. Ik ben nog aan het werk. Geen gelubber hier in de studio. Het is L1 Hittappen. 4 jaar nadat Venlo de opdracht gaf om de plaatsnaam Blerik weer volwaardig te gebruiken, liggen Blerikse straten officieel nog altijd in Venlo. Nou, wie zit dat toch? Check even de site van ons, L1 Nieuws.

Zo, ik weet het nog als de dag van gisteren, hè. Nu gaat het in 64. Oh, wat een heerlijke zomerwoord. Ik word toen min 20. Het is L1 Hit Up, Major Lazer en Snakes in hier. En Lean On.

0: Dat is U2, L1, zometeen het nieuws. En de zangeres die de koffie en de Limburgse vlaaier had geregeld voor de postbode.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
2: Morgen.
1: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
5: Opgelost. Autotaalglas.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb.
7: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei-doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
8: Vergeet je niet in te smeren.
7: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
9: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
10: Goedemiddag, het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. Voor de dodelijke schietpartij in Roermond van zondagavond zijn 2 mannen aangehouden. De 2 verdachten van 20 en 47 jaar oud hebben zich vandaag zelf gemeld bij de politie. Allebei de verdachten komen uit Roermond. Bij de schietpartij in de wijk Donderberg kwam een man van 21 om het leven. Er is komende jaarwisseling 1 gemeente in Limburg waar eventueel vuurwerk kan worden afgeschoten, ondanks het verbod. Horst aan de Maas laat weten dat verenigingen en stichtingen een ontheffing kunnen aanvragen. Die organisatoren van vuurwerkshows moeten dan wel aantonen dat het veilig en verantwoord gebeurt. De meeste Limburgse gemeenten hebben al besloten geen ontheffingen te verlenen, alleen Peel en Maas weten het nog niet. Na een brand in een appartementencomplex in Stijn heeft de politie vanmorgen 2 mensen aangehouden. Het gaat om de bewoonster van een van de appartementen en een man van 50 uit Heerlen. Ze worden verdacht van brandstichting. De brand in een flatje aan de Stadhouderslaan brak even voor 10 uur uit en was snel onder controle. Wel moest een aantal andere appartementen worden ontruimd. Niemand raakte gewond. En bij een aanrijding tussen 2 auto's in Sint-Odiliëberg is vanmiddag een gewonde gevallen. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeval gebeurde rond 1:15 op de kruising van de N293 en de Bernardlaan. De weg raakte daar geblokkeerd. Allebei de auto's moeten worden afgesleept. En het weer. Het blijft vandaag droog, ondanks af en toe wat bewolking. En tijdens zonnige perioden wordt het 1 graad of 20. De komende dagen wordt het nog wat warmer.

Het seizoen en de postbode met de cheque. Die stunt weer voor de deur van Mariah Cash Carey. Jarin Jarrout, Harke met haar kersthits. Yo, de Dream Lover in Hit Hop. Dit is L1 donderdagmiddag. Welkom, welkom. Muziek uit eigen provincie van Romeo en

Rammertje deze, Yugel, Salto, Bam Bam. Het is zonnig vandaag met een mix van stapelwolken en brede opklaringen. Het blijft droog en tijdens zonnig weer wordt het 19 à 20 graden. Dit is

Tom Grennan, A Little Bit of Love. Dit is L1. Komende zaterdag is het Burendag. Lekker koffielapje met de straat, terwijl de buurjongen weer aan het drummen is op zolder voor de hele buurt, hè?

0: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
2: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
3: Kinderen de ruimte geven om iedere dag voldoende te bewegen. Die oproep doen wij als gezondheidsfondsen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
2: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
4: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
7: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
8: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Twee mannen zijn aangehouden voor de dodelijke schietpartij in Roermond van zondagavond. De verdachten melden zich vanmorgen zelf bij de politie. Het vuurwerkverbod van komende jaarwisseling wordt in vrijwel heel Limburg strak nageleefd. Alleen Horst aan de Maas biedt stichtingen en verenigingen ruimte voor een ontheffing. En bij een aanrijding in Sint-Odiliënberg is een automobilist gewond geraakt. Vanwege het ongeluk werd de N293 een tijdje afgesloten.
0: Dit is L1 met het nieuws van 3 uur.
9: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het kabinet trekt structureel meer geld uit om mensen te helpen die in de schulden dreigen te komen. Het gaat jaarlijks om een bedrag van 20 miljoen euro extra. Volgens minister Velbrief is het belangrijk om er zo vroeg mogelijk bij te zijn om meer ellende te voorkomen. Het is een taak van gemeenten om mensen te benaderen die achterlopen bij het betalen van hun rekeningen. De minister verwacht dat gemeenten met dit bedrag 2 keer zoveel mensen kunnen bereiken dan ze nu doen. Zo'n 700.000 mensen zitten in de schulden.

0: Een Nederlandse influencer is in Frankrijk aangeklaagd voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk. De man, die bekend is onder de naam Stuntkabouter, zou onder invloed van drugs zijn geweest. Afgelopen mei reed hij in Zuidoost-Frankrijk tegen een vrachtwagen. Bij het ongeluk kwam filmregisseur Ilja Vierhout om het leven. De influencer zat een tijd in voorarrest in Frankrijk. Inmiddels zit hij in afwachting van zijn rechtszaak niet meer vast. Noodweer in Japan heeft aan 10 mensen het leven gekost. Begin deze week veroorzaakte een orkaan aardverschuivingen en overstromingen. Honderden huizen kwamen onder water te staan en bij duizenden mensen viel de stroom uit. Vorige maand werd Japan ook getroffen door zware regenval. Squishy dumplings zijn niet gevaarlijk voor de gezondheid. Dat blijkt uit een onderzoek door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit naar het populaire speelgoed. Afgelopen zomer haalden sommige winkels de kneedbare balletjes uit China uit de handel. Toen bleek dat er mogelijk schadelijke stoffen konden vrijkomen. Er waren ook klachten over de chemische geur van het speelgoed. De NVWA vond wel vluchtige stoffen in verf en terpentine die de geur konden veroorzaken, maar zegt dat het zo weinig is dat het geen gevaar vormt voor de gezondheid. Het weer droog, zonnige periode en wat sluierbewolking. Het is 16 tot 19 graden. Vanavond koeler en vannacht koud bij minima van 3 tot 7 graden. Morgen veel zon, 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: K-pop Superstars in het MEC Maastricht op 15 november. Hits uit K-pop Demon Hunters, Gnarly & Touch, Blackpink en BTS. Een uitzonderlijke show voor het hele gezin. Tickets via MEC.nl.
2: Torta viert 20 jaar in Aken. Nu meevieren en sensationele 25% korting op alles pakken. Zonder mitsen en maren. Alleen deze vrijdag en zaterdag. Beter meteen naar Porta.
3: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Berens, Keukens, Badkamers en Tegels in Rochel.
4: Is hit.

Alicia Keys, Underdog, dit is L1. In bijna alle Limburgse gemeenten mag bij de komende jaarwisseling geen eigen vuurwerk afgestoken worden. Ze hebben besloten om geen ontheffing op het landelijke vuurwerkverbod te verstrekken. Welke gemeente dat wel heeft gedaan, lees je op l1nieuws.nl. Hey, welkom, dit is Hit Happen met Rod Stewart.

Lekker, even een rijtje van drie bicolares op L1 in Hittappen. Hey, strakke 15.40, louter en alleen Limburgs product op zender, hè? Het Limburgs kwartierke om 15.40. Hup, er nu al zin in. Het is Hittappen met Moloko, Sing It Back, Bring It Back, achter Teddy Swims. Dit is Mr. Know It.

0: Moloko, Sing It Back, Bring It Back. Zometeen het LA Nieuws en een nieuwe ronde van het Limburgse Terke.
1: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
2: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
3: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
4: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
5: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
7: Tuurlijk wel!
6: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
8: Kom in actie! Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
9: Goedemiddag, het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. Nadat vorige week online apotheek Disapo in Heerlen al failliet werd verklaard, is nu ook een dochterbedrijf met 4 mensen failliet. Daardoor zijn in totaal 39 mensen hun baan kwijt. Het moederbedrijf had een webshop voor medicijnen in Duitsland. Het dochterbedrijf dat nu failliet is gegaan, handelde in melkpoeder. De bedoeling was eerst dat deze tak zou worden doorverkocht, maar dat is niet doorgegaan. Voor het dodelijke schietpartij in Roermond van zondagavond zijn 2 mannen aangehouden. De 2 verdachten van 20 en 47 jaar oud hebben zich vandaag zelf gemeld bij de politie. Ze komen allebei uit Roermond. Bij de schietpartij in de wijk Donderberg kwam een man van 21 om het leven. Wie de komende jaarwisseling vuurwerk wil afsteken, kan in Limburg vrijwel nergens terecht. Alleen Horst aan de Maas biedt ruimte voor ontheffing op het vuurwerkverbod. Die gemeente zegt dat stichtingen en verenigingen een ontheffing kunnen aanvragen als ze aantonen dat hun vuurwerkshow veilig en verantwoord is. De meeste Limburgse gemeenten hebben al besloten geen ontheffingen te verlenen. Alleen Peel en Maas weet het nog niet. En Formule 1. Max Verstappen heeft in zijn Red Bull bij de eerste vrije training op het stratencircuit van Baku de 2e tijd neergezet. Alleen George Russell was sneller. De eerste en tweede vrije training zijn vandaag omdat Azerbeidzjan zondag een oorlogsverdenking heeft. Daardoor is het raceweekend 1 dag naar voren geschoven. Morgen is de 3e training en de kwalificatie. De race zelf is zaterdag. En het weer. Het is vanmiddag een afwisseling van opklaringen en stapelwolken met daarboven wat sluierbewolking. Het blijft droog en de temperatuur loopt op tot ongeveer 20 graden. De komende dagen wordt het nog wat warmer.

to ask. Niall Horan en Too Much to Ask. Zometeen Ruben op de radio, L1 vandaag. Inclusief een nieuwe ronde van de Nights Quiz. Zet ik ergens doorheen? Door Emus, ja. Dit is Michael Jackson. Don't stop till you get enough. Bis morgen voor een nieuwe hit-hopper.

0: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
1: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
2: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop?

0: even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
3: Autotaalglas zit echt overal.
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
7: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een Heerlens bedrijf dat handelt in melkpoeder is door de rechtbank failliet verklaard. Het moederbedrijf, een online apotheek, ging vorige week ook al failliet. In totaal raken 39 mensen daardoor hun baan kwijt. Twee mannen zijn aangehouden voor de dodelijke schietpartij in Roermond van zondagavond. De twee verdachten melden zichzelf bij de politie. En het vuurwerkverbod komende jaarwisseling wordt in vrijwel heel Limburg strak nageleefd. Alleen Horst aan de Maas biedt stichtingen en verenigingen ruimte voor een ontheffing.
8: Dit is L1 met het nieuws van 4 uur.
9: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Er komt meer geld beschikbaar om mensen met beginnende schulden te helpen. Het gaat jaarlijks om 200 miljoen euro extra, zegt het ministerie van Sociale Zaken. Het geld is bedoeld om persoonlijk contact te leggen met mensen die in de schulden dreigen te komen. Door deze hulp kan erger worden voorkomen. De Radboud Universiteit in Nijmegen laat de Groot Nederlandse Studentenvereniging voortaan niet meer toe tot de introductiemarkt voor nieuwe studenten. Aanleiding is een rapport waarin de coördinator terrorismebestrijding en de inlichtingendienst AIVD stellen dat de vereniging rechtsextremistisch is. Doordat de vereniging op de campus de ruimte krijgt om leden te werven, wordt lidmaatschap genormaliseerd, staat in het rapport. De universiteit zegt dat het rapport duidelijkheid schept om maatregelen te nemen, zoals het weren van de studentenvereniging. Opnieuw is er een patiënt overleden aan het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In een week tijd zijn er 16 nieuwe besmettingen bij het RIVM gemeld. Die zijn allemaal terug te voeren op besmette muggen. In totaal zijn in Nederland nu 44 besmettingen bekend, waarvan 23 in Zuid-Holland en 10 in Utrecht. Mensen kunnen elkaar niet besmetten, behalve via bloedtransfusies of orgaantransplantaties. Bij bloedbank Sanquin wordt weer gecontroleerd op het West-Nijl-virus in gedoneerd bloed. De controle was afgeschaft omdat het virus al jaren niet meer was aangetroffen. Het Nationaal Ereveld Loenen breidt uit met ruimte voor 500 graven. Daar is plaats voor slachtoffers van toekomstige conflicten en voor gesneuvelden wiens graf elders geruimd dreigt te worden. Vandaag werden ook twee Nederlandse oorlogsslachtoffers herbegraven in Loenen. Het weer. Vanavond gaat de wind liggen. Het koelt flink af. Het wordt een koude nacht met temperaturen tussen de 4 en 10 graden. Lokaal kan er wat mist ontstaan. Morgen zonnig en droog bij 19 tot 24 graden.
10: Dit had ik niet verwacht. Zoveel keuze. Zoveel mooie meubels direct op voorraad. En die banken. Kan die ook in een andere kleur? Ja? Budget Home Store. Meer dan je verwacht.
11: Ja, mijn zoontje en ik fietsen dit weekend naar het voetballen. We staan wel 1-0 voor.
12: Het is weer A2 weekendbreek. Want Rijkswaterstaat verbreedt de A2. Vanaf donderdagavond 8 oktober is de A2 richting Maastricht tussen het Vonderen en Roosteren dicht. En vrijdagavond 9 oktober gaat de A2 in beide richtingen dicht tussen het Vonderen en Urmond tot maandagochtend 5 uur. Reis slim, neem de trein met 50% korting of pak de fiets.
10: Budget Home Store, meer dan je verwacht. Kijk op budgethomestore.nl.
12: Neem de trein met korting of pak de fiets tijdens de A2 weekendbreak.
13: Wilt u een testament of levenstestament laten maken? Let dan goed op. Voorkom hoge kosten en ga rechtstreeks naar de notaris. Meer weten over erfrecht en een levenstestament? Kom naar de gratis infoavonden van Wolfs Knops Notarissen in Heerlen. Nu ook online. Kijk voor meer info en inschrijving op wolfsknopsnotarissen.nl.
14: Kubota Trekker? Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
15: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L1 van

0: Ja, de donderdageditie van Hel en Vandaag ging lekker zwijmelend van start. Wat een stem heeft ze. Stella Lefty, daar heb ik het dan over met Boston.
1: Hel 1 Vandaag met Ruben Wekers.
0: Van harte welkom, mocht je net de volumeknop van je radio radicaal naar de rechterkant open hebben gedraaid. Praten we hier weer helemaal bij over de laatste actuele zaken. Bijvoorbeeld steeds meer Limburgers die een deelauto gebruiken. Ja, misschien zit je er al een tijdje over te twijfelen.
2: Maar niet iedereen wil in een auto zitten waar een ander in gezeten heeft. Want de een is slow hard en de andere is netje.
3: Kijk, heel makkelijk. Je reserveert hem in de app. En dan ga je naar de auto toe. En dan druk je in de app op openen. Ja. En hij is open.
0: Ja, gemakkelijk is het zeker. Maar misschien heb je wel een buurman die een complete Chinese rijsttafel achter het stuur opeet. Zit jij vervolgens met de welbekende gebakken peren. En een beetje kropboek waarschijnlijk ook. Hier vanmiddag gooi je zodoende over de voor- en nadelen van zo'n deelauto. Trouwens, deze donderdag staat ook de boek. Als de dag dat staatssecretaris Silvio Erkens uit Kerkrade zijn plannen bekend maakte over een verplichte cursus voor eigenaren van zogeheten risicohonden. Ja, het plan de campagne tot dusver. Mensen die over 2 jaar een hond kopen van een bepaald ras, dat dan bekend staat als risicohond, moeten verplicht op cursus. Het kabinet wil daarmee het aantal bijtincidenten laten dalen.
4: Je moet dan denken aan pitbullachtige honden zoals de Bully XXL. Een hond dat, als ze inderdaad agressief worden, dat het ook heel moeilijk wordt om die weer onder controle te krijgen en zware incidenten te kunnen voorkomen. Het gaat een beetje met de vergelijkingen in het verkeer. Als je met de fiets op straat gaat, dan wordt ook iets anders van je gevraagd dan als je met een vrachtwagen rondrijdt.
0: Ja, en 3 keer raden wie dan die cursus moet betalen. Ja, dat zijn de baasjes zelf. Wat betreft die bijthonden, deed mij al vrij snel hier aan denken.
5: This is your dog bite. Let's dig it. I thought you said your dog did not bite.
6: That is not my dog.

0: Ja, het Maastrichter dialect is een beetje verdwenen, maar dat is toch tegelijkertijd. Dat zit toch wel zeker weten de roots van Lucas en Steve. Up till dawn on the move, hey net BL. En vandaag in Zoometijn zien we zeker te weten on the move. Denk bijvoorbeeld aan de booster, botsauto's, poffertjes, de rups. En natuurlijk de attractie waar de meeste muntjes in verdwijnen. De boksbal. Dat is een beetje de moderne koning van de apenrots van de kermis. Bert Jor natuurlijk gecrunch. De razendsnelle spreekbeurt giet vandaag over het grootste evenement van Limburg. Komend weekend in Wiert. Ja, bijna historisch volksfeest dat wel.
1: Ondanks allerlei nieuwe vormen van amusement heeft de kermis nog niets van zijn magische aantrekkingskracht verloren. En dat geldt zowel voor ouderen als voor de jeugd.
0: Dat er wel weer heel wat mensen richting de Vlaaienstad gewoon hier. Of dat er dan nou een Vlaaienattractie zit, dat weet ik eigenlijk niet. 250 miljoen mensen verwachten zo ongeveer. Zo meteen hier er meer over.

0: sloegen de handen ineen en dit was het prachtige resultaat. Any place, anywhere, anytime. Nou, waar wij ondertussen even moeten zijn. Wiert.
1: Oh la la.
2: Alleen vandaag.
0: Ik zit te denken, we hebben toch ieder jaar ook in Wiert. En ook op andere kermissen. Nee, Wiert kermis ook al. Op zoek naar zo'n waarzegster. Het was dat jaar geleden altijd wel traditie dat er ook een dame met paranormale begaafdheid door ergens zoeltoe deed dan voor 2,5 euro de toekomst dat de uren kost kregen. Ik ga weer een poging doen, denk ik, het komend weekend. Ja, bij wat Limburgse plekken is er dit weekend kermis. En dus ook de grootste kermis van Limburg opent merge de deuren.
2: Razendsnelle spreekbeurt.
3: Opgepast, we gaan starten.
4: Een kermis is een verzameling rondtrekkende attracties en kramen in de open lucht ter vermaak en wordt gedurende enkele dagen, een week of nog langer gehouden.
5: En als het dan na 3 dagen afgelopen was een depressie.
4: In het verleden was de kermis een van de weinige uitgaansmogelijkheden.
6: De kermis is net open.
4: Van oorsprong is een kermis een jaarmarkt ter gelegenheid van een kerkwijding of een andere feestdag in de parochiekerk van een plaats.
5: Ik ben er vroeger zo dol op geweest.
4: Het woord kermis vormt een verbastering van kerkmis.
7: Kermisklanten. Kerkklanten.
4: Op die dag stroomde het volk samen om de patroonheilige te vereren en om zich te vermaken.
5: Dat is lang geleden ik op de kermis ben geweest.
4: In stedelijke gebieden verloor de kermis vaak zijn band met het religieuze feest dat daar aan ten grondslag lag. Maar in dorpen gaan beide soms nog hand in hand.
5: Ik vond dat prachtig als ze het op gingen bouwen.
4: De kermis in Weert is de grootste kermis van Limburg en behoort tot de absolute top in Nederland.
8: Gaan we weer naar de kermis.
4: Verspreid over 7 kermispleinen in de binnenstad met meer dan 130 attracties.
9: Dat is de beleving rondom de kermis.
4: Entertainment en horeca.
3: Alweer een winnaar.

0: namen zoals The Queen of Pop, The King of Rock and Roll, The Queen of Disco. En dit was dan The Princess of Pop. En het is eigenlijk gewoon één hele grote adellijke bedoeling. Britney Spears, Baby One More Time. Zometeen hier het laatste Limburgs nieuws gaat onder meer over een groep krakers die een pand in Maastricht hebben bezet. Waar dat precies is en waarom dat ze dat hebben gedaan. Hoor je zo meteen van 8 uur.
1: Torta viert 20 jaar in Aken. Nu meevieren en sensationele 25% korting op alles pakken. Zonder mitsen en maren. Alleen deze vrijdag en zaterdag. Beter meteen naar Porta.
2: Goeie paas. Bonussen, bonussen. Doelpunt Roda met zo'n bonussen.
3: Steun Roda deze zaterdag thuis tegen RKC. Scoor je tickets via rodajc.nl/tickets.
4: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
5: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
7: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
8: Allemaal in het Concertgebouw. Ook 100 jaar John Coltrane. Met concerten van onder andere Joshua Redman, Branford Marsalis en Diane Reeves en Ravi Coltrane. Bestel op Concertgebouw.nl/Coltrane.
9: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
10: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Bescherm onze kinderen tegen roken, alcohol en ongezonde stress. Steun je dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
11: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken. Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
0: Het laatste Limburgs nieuws te horen hier van 8 uur.
12: Goedemiddag. Het café in Blerik, waar gistermorgen vroeg een explosie plaatsvond, is door de burgemeester van Venlo gesloten. Café De Hoek blijft minstens 6 weken dicht. Het pand wordt verzegeld vanwege de openbare orde en veiligheid, laat de gemeente weten. Gistermorgen om 4 uur ontplofte er een explosief bij de zaak. Daarbij sneuvelden een paar ruiten en werd het terras en de gevel beschadigd. Na de aanhouding van 2 mannen voor de dodelijke schietpartij in Roermond van zondagavond is de politie nu op zoek naar het mogelijke vuurwapen. In de Maasnielderbeek doet de politie vandaag onderzoek met sleepmagneten. Dat gebeurt vlakbij de plek waar zondag een man van 21 werd doodgeschoten. De 2 verdachten melden zich vanmorgen vroeg zelf bij de politie. Een groep krakers heeft de voormalige watertoren aan de Parallelweg bij het spoor in Maastricht bezet. Sinds vanmiddag zitten 10 mensen op de bovenste verdieping van de toren. De eigenaar wil dat ze zo snel mogelijk vertrekken. De krakers willen met hun actie aandacht vragen voor woningnood en dakloosheid. Het pand staat volgens de krakers al 9 jaar leeg, maar de eigenaar stelt dat het wordt gebruikt voor de opslag van containers en terrasmeubilair. En Formule 1. Max Verstappen heeft tijdens de 2e vrije training bij de Grote Prijs van Azerbeidzjan de 3e tijd neergezet. De Limburger reed richting een snelste tijd, maar tegen het einde van de training raakte hij van de baan. In de eerste training was Verstappen nog de op 1 na snelste. George Russell was in allebei de gevallen het snelst. De 3e training en de kwalificatie zijn morgen. De Grote Prijs van Azerbeidzjan wordt zaterdag verreden. En het weer. Het is vandaag een vrij zonnige dag met af en toe wat bewolking. Het blijft droog bij een lekkere 20 graden. Vannacht koelt het flink af, maar morgen wordt het nog wat warmer dan vandaag.
0: Nou, lekker zeg. Dan kunnen we hier zo eind september nog lekker een beetje karamelachtig kleuren. Arthur, dankjewel. Zometeen hier trouwens nog even Down Under met The Man at Work. En natuurlijk een nieuwe editie van het Grensgeval.

0: Niemand minder dan Shakira had het hier over een dierentuin. Misschien niet heel toevallig, want vandaag staat schijnbaar te boek als de internationale dag van de gorilla. Dat is misschien wel een dikke vijf bij onder andere de Gaiazoo. Ik zit te denken, Mondeverde en Landgraaf zitten volgens mij geen gorilla's. Maar misschien bij Gaiazoo dat ze een extra portie bananen hebben gekregen. Of dat de gorilla's zich hebben aan mogen melden op Hives, wat ondertussen weer kan. Dan kunnen ze dansende bananen versturen.
1: Wat is jouw grensgevalletje?
0: Doe zo'n gorilla toch ook wel een groot plezier mee, denk ik. Tegelijkertijd hier richting de donderdagavond even een pas op de plaats. Want zo richting het weekend heb je misschien nog wel even behoefte aan wat bezinning. Beetje transcendente meditatie. Wat mentale voorbereiding voor die 5 weken. Zeker als dat je bijvoorbeeld naar weer het kermis gaat of zo. Daarom hebben we er vandaag eens even voor gekozen. 2 hele mooie, bovendien iets rustigere platen van net over de Limburgse grens. Aan weerskant van de Limburgse, of van Limburg, Belgische grens, Duitse grens. En dan 1 uit Amerika. Ja, dat dorpje binnen de Limburgse grens bedoelen we dan.
1: Het grensgevalletje.

0: wensgevalletje.
1: Weer alweer wat op het menu, durf ik te zeggen, hoor. Heerlijke Belgische diepoos, ja. Moet ook eerlijk zeggen, persoonlijke favoriet, hoor. Maar ik onthooi me van enige stemming natuurlijk. Hè. Nog invloed uitoefenen of wat dan ook. Warhouse, in ieder geval vanuit de Belgische zijde, Love's a Stranger. Natuurlijk dan Rowenaise met Vlinder. Oda, blauw, blauw, blauw, bloed der Enziaan van Schlagerkoning Heino. Met zonnebril. Dit is natuurlijk maar al te goed, weet je.
2: Zingen maakt meer spaas.
1: Absoluut.

ik zo het vuurwerk schoenig met Bart Storengebieden kappen. Zet de kapper tegen Bart Storken. Meneer, zet er, zal ik nooit scherig het oude klonje opdoen? Nee, zet Bart wordt zitten zitten. Dan meent mijn vrouw dadelijk dat ik in een hoge tent ben geweest. En de kapper vroeg dat het mij kent, zal ik u dat opdoen? Dus ik mij kent, zal het rustig opdoen. Zeg, mijn vrouw, die weet niet wie het ruik in een hoge tent.

0: Zo'n beetje het ultieme stel nou dat scenario. Hè. Net je auto verkocht en de kerstverse eigenaar rijdt hem inclusief zichzelf in de prak. Maar door een administratief foutje komt jouw naam bij de overlijdingsadvertentie te staan. En heb je zodoende de kans om een heel nieuw leven te beginnen. Dat is een beetje in een notendop waar Agda en de Munning het hier net over hadden. Waar wij het dan nu hierover hebben, ja, dat is toch wel heel wat anders. Het gaat over zaken die nog alles in het Limburgse straatbeeld naar voren komen. Kapelletjes. Dat weet ik zelf bij het ouderlijk huis in Nijweert. Nijweert City, where the grass is green and the girls are pretty. Door hij weer een om de hoek stond. Maar vaak verdwijnen die ooit kapelletjes nog alles. Hoe het straatbeeld is, dat is dan vernield weer, omverwerken reden, nu het maar op. Maar in Leunen denken ze er door angens over. Het kapelletje dat vorig jaar oktober door een automobilist wordt verwoest. Dat is inmiddels opnieuw opgebouwd. En dat is dan helemaal de verdienste van vrijwilligers. Die hebben de handen ineengeslagen om het door in ere te herstellen.
1: Het is puzzelen, joh. Het is allemaal oude spul. Dus het is allemaal bij elkaar geraapt. Ja. Dus je moet er iets van zien te maken. Groot, klein. En dan een beetje naar elkaar. En als het te lang zit, dan doe je er een stukje naar.
2: Ik heb altijd gezegd van, maakt me niet uit hoe. Maar wij gaan regelen dat, dat er een nieuwe kapel komt. Het is onderdeel van de kleine religieus erfgoed. Wij vinden dat als stichting belangrijk dat we dat erfgoed gewoon restaureren, behouden. En doorschuiven naar de volgende generatie. Ja, we hebben hem helemaal opgemeten. En aan de hand van foto's, want we hebben geen tekeningen. Van foto's hebben we dit gewoon qua tekenwerk helemaal gereconstrueerd.
3: Ja, ik doe gewoon een beetje de puin erin. Dan hebben we de goede stenen overal van de voorkant. Ik heb altijd heel lang in de bouw gewerkt als metselaar. Als je in de woningbouw zit, trek je meer als je troefel uit de nemmer. En zo is het gewoon er weer in. Dan ben ik een keer klaar mee. Ja. Dit is gewoon leuk. Dit is toch weer iets wat je niet iedere dag doet, zeg maar.
0: Nee, dat zeker niet inderdaad. En ja, hebben ze toch al wat mazzeldingen dat er figuren met een dergelijke expertise aan meewerken. Maar dat is toch allemaal net wat makkelijker natuurlijk. Hè. Trouwens, een stellig kiek naar de respons die dat er aan de hand van het grensgevalletje binnenkomt. Die groep uit Amerika, Limburgs Amerika wel te verstaan, stiert toch vier aan kop. Maar er kan nog van alles gebeuren. Warhouse of de Schlagerkoning Heino.

0: ik kan in ieder geval zeggen, vandaag was het niet spannend. En dat klinkt dan meteen heel verdrietig en treurig, maar eigenlijk niet, want overgrote deel van het publiek krijgt zijn of haar zin. Ik heb het niet over Nederland-Duitsland vanavond en ik kan op zich voor de vorm nog even wel wat poken aanzwengelen. Nee, het gaat hier natuurlijk over het grensgevalletje dat vandaag ging tussen de Heino, Belgische diepoos van Warhouse. Maar die mannen uit Limburgse Amerika, die zien het er gewoon weer.
1: Hoi met Els. Ik wil stemmen voor het grensgevalletje en ik stem Gerard Roenese met Vlinder.

0: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo.
3: Voor elke keukenwens en elk budget is EKS Keukenstudio het adres. Ontdek de laatste trends van kwaliteitsmerken voor de beste prijzen. En profiteer van het lagere Duitse btw-tarief. EKS Keukenstudio in Tudderen.
4: Een fijne dag zit vaak in iets kleins. Zoals een glimlach of gewoon even samen zijn. Bij Vivantes draait het niet alleen om zorg, maar om leven. Past dat ook bij jou? Kijk op werkenbijvivantes.nl.
5: Hey vrouw, heb jij je ticket al? Op 11 oktober organiseert Groene Kruis Ledenorganisatie het event over vrouwengezondheid in Roermond. Met Janneke Wittekoek, Evi Hansen en Eveline Stallaert. Van hormonen tot het vrouwenhart.
4: Kom jij ook werken bij Vivantes? Kijk op werkenbijvivantes.nl.
5: Alles over vrouwengezondheid. Tickets? groenekruisleden.nl/vrouw.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
7: Tuurlijk wel!
6: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
9: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
8: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
10: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.

0: Yes.
1: Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
0: En bedankt, hè.
2: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
3: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
4: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Het café in Blerik, waar gistermorgen een explosief afging, gaat op slot. De burgemeester van Venlo heeft de zaak voor 6 weken verzegeld vanwege de openbare orde en veiligheid. Na de aanhouding van 2 verdachten voor de dodelijke schietpartij van zondag in Roermond is de politie vandaag met sleepmagneten op zoek naar het mogelijk moordwapen. En een groep krakers heeft de Oude Watertoren bij het spoor in Maastricht bezet uit protest tegen het woningtekort en dakloosheid.
5: Dit is L1 met het nieuws van 5 uur.
6: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil dat er een duidelijker verbod komt op camerabrillen. Ook moet het verbod gelden in meer gevallen dan nu. Met camerabrillen kunnen mensen stiekem worden gefilmd. Volgens het kabinet is dat al verboden in de bestaande privacywetgeving. Maar de Tweede Kamer wil dat de camerabril expliciet in de regels wordt opgenomen. Het Witte Huis heeft ook vandaag verslaggevers van CNN, Politico en MS Now geweigerd, ondanks een vonnis van de rechter. Die bepaalde dat de journalisten moeten worden toegelaten. Er werd geen reden gegeven voor de weigering. President Trump besloot afgelopen weekend om de journalisten van de 3 media te weren, omdat de berichtgeving hem niet bevalt. De nieuwsmedia hebben aangekondigd dat ze opnieuw naar de rechter stappen. Trump heeft geregeld kritiek op journalisten. Zo weert hij sinds vorig jaar journalisten van persbureau AP, omdat die de Golf van Mexico niet de Golf van Amerika noemen, zoals Trump wil. Een studentenvereniging is niet meer welkom op de Nijmeegse Radboud Universiteit. De vereniging is volgens onder meer de AIVD bestempeld als rechtsextremistisch. Omdat die vereniging ook leden werft op de campus, wil de universiteit er vanaf. En squishy dumplings zijn niet gevaarlijk voor de gezondheid, blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Afgelopen zomer haalden sommige winkels de kneedbare balletjes, populair speelgoed uit China, uit de handel. Toen bleek dat er mogelijk schadelijke stoffen konden vrijkomen. Er waren ook klachten over de chemische geur van de speelgoedjes. De NVWA vond wel vluchtige stoffen in verf en terpentine die de geur konden veroorzaken, maar zegt dat het zo weinig is dat het geen gevaar vormt voor de gezondheid. Het weer, vanavond helder en fris, het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. En dan wordt het 19 tot 23 graden.
7: Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loods. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loods Pallen in Wusselen en bespaar tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loods Pallen in Wusselen. Alles voor een mooi thuis.
8: Partizanen. Een Limburgs verzetsverhaal met Huub Stapel in de hoofdrol. Vanaf mei in de Rode Hal in Kerkrade. Boek nu via partizanen.nl.
9: Ons gezin is filevrij dit weekend. Lekker met de trein naar de dierentuin.
10: Het is weer A2 weekendbreek. Want Rijkswaterstaat verbreedt de A2. Vanaf donderdagavond 8 oktober is de A2 richting Maastricht tussen het Vonderen en Roosteren dicht. En vrijdagavond 9 oktober gaat de A2 in beide richtingen dicht tussen het Vonderen en Urmond tot maandagochtend 5 uur. Reis slim, neem de trein met 50% korting of pak de fiets.
11: Kärcher hoge drukreiniger, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
10: Neem de trein tijdens de A2 weekendbreak en krijg 50% korting.
12: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Hoeimakers, Badkamers en Tegels in Oostrum.
13: Groter in wonen. De meest complete woonwinkel van Zuid-Limburg. Kom woonshoppen en breng je woonwensen tot leven met ruim 6000 vierkante meter woon- en slaapplezier. Woonzinnig compleet. Groter in wonen. Galjoenweg Maastricht.
14: K-pop Superstars in het MEC Maastricht op 15 november. Hits uit K-pop Demon Hunters, Gnarly & Touch, Blackpink en BTS. Een uitzonderlijke show voor het hele gezin. Tickets via MEC.nl.
13: De woonspecialist van Zuid-Limburg. Groten in wonen. Maastricht.
5: Liefde voor Limburg. Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L1.

0: Langzaamaan schuiven we op richting die donderdagavond. Het belooft trouwens nog best wel een spannende donderdagavond te worden. Met natuurlijk die kraker op het programma. De eerste in het Xavi-tijdperk. Want we moesten het uitspreken als chocolate. Xavi, de nieuwe bondscoach natuurlijk. Zou die kunnen winnen van de mannschaft?
1: Dat lijkt me haast onmogelijk.
0: Op zich moet het toch een potje kunnen breken, denk ik. Andere vraag, wat betreft het voetballen. Hoeveel doelpunten kun je maken in 7 minuten? Nou, best wel wat. Zo bewees MVV'er Maurice Hofman op 24 september 1994. Daar hebben we het natuurlijk over de Polonaise.
2: Kom maar achter me aan.
3: Dit is L.E. de Polonaise.
0: Op die 24 september, dus even kijken. Oh, mijn hersenkraak, jongen. 32 jaar geleden. Had hij best wel een prima wedstrijd.
4: Schepers en Hofman. De verrassing is weg. Hofman, scoort! Hofman, uitgeweken naar links, van positie gewisseld met Jordens. Hofman. Technisch is hij sterk, dat is bekend. En met rechts kan hij schieten. En kan hij goed schieten ook. Het is een schitterende goal van Sizofman. Voor de tweede maal succesvol na een schitterende actie. Waarbij de verdedigers als kegels op een bowlingbaan omver gaan. En dan bovendien de verwoestende uithaal van Ede kansloos. Vrije trap voor Roelofsen. Overtreding door Van Kessel. Jordens wacht. Tot ook Van As mee voorin is. Buitenspel? Nee, is het zeker niet. En heeft Hofman dan de derde op de pantoffel? Jawel, het is 3-0. Omdat de buitenspelval van Utrecht niet functioneerde naar behoren. En binnen 10 minuten heeft Hofman er 3.
0: Nou, sterker nog, hebben de statistieken er nog even op nageslagen. Niet binnen 10 minuten. Het waren iets meer dan 7 minuten. Ik zit te denken of we dat vanavond nog eens dunnetjes over kunnen doen. Met een andere oud-MVV'er, Ruben van Bommel. Nou, de eerste 7 minuten brengt hij Oranje op 3-0 voorsprong.
1: Wat daarmee verder gebeurt, dat mag je ons weten.
0: Nou, ik hoop het wel.

0: bandje.
1: Maar Adam Levine en de rest van Maroon 5 die het net over hebben. Lekker een beetje snoezen, nog een beetje liggen sluimeren. Hopelijk wakker worden gemaakt met een testje koffie en een glaasje jus d'orange. Ondertussen gaat het hier heel ergens anders over dan over Sunday Morning. Nogal een zorgelijke ontwikkeling die vaak gebeurt. De situatie die vaak gebeurt met dit geluid.
2: Dit is L1 Vandaag.
1: Het aantal slachtoffers van nepagenten, dat lijkt explosief te stijgen. Ter context, de politie in Limburg vorig jaar rond deze tijd registreerde zo'n 30 à 40 gevallen per maand. Nou, die cijfers die kunnen we al lang achter ons laten. Dat is gigantisch gestegen. Voor de politie is dat ook nu reden om anders te werk te gaan bij die opsporing. Herkenbare foto's van verdachten, gemaakt door deurbelcamera's, die worden bijvoorbeeld sneller publiek gemaakt. En die aanpak lijkt wel succes te hebben. Je hoort Nathalie Vermeulen van de politie.
3: Want we hebben afgelopen weken 9 keer een geblurde foto online gezet. En er zijn tot en met gisteren al 3 verdachten op herkend en aangehouden.
4: Dus dat heeft wel degelijk zin?
3: Het heeft zeker zin en we gaan er ook mee door. Kijk, en daarmee proberen wij ook die verdachten uit de anonimiteit te halen. Van kijk, weet je, dit gaat allemaal al een paar maanden zo door, maar wij gaan nu gewoon foto's van jullie online zetten en wij vragen de omgeving om gewoon jou te identificeren. En je ziet dat dat gebeurt, dus we gaan daar zeker mee door. Ja, afgelopen week hebben wij echt een schrijnend voorbeeld gehad van iemand die voor de 2e keer gebeld wordt door een nepagent. De eerste keer heeft dat slachtoffer al haar spullen afgegeven. Nou, inmiddels was het slachtoffer een hele oude dame die lag op sterven. De familie was in de woning en op dat moment komt er weer een telefoontje binnen van een nepagent. En ondanks hun emoties en ondanks hun verdriet heeft die familie wel gedacht van zo, nou gaat het je niet lukken om hier met spullen weg te komen. We hebben de politie gebeld, we hebben daar op ingezet met collega's die snel in de omgeving post hebben gevat. En de nepagent kwam aan de deur en hij is aangehouden.
1: Nou, dat is dan in ieder geval nog goed nieuws. Bij die aanpak hoort ook het informeren van ouderen over de telefoontjes die dan binnenkomen.
5: Het werd maar erger. Het werd altijd erger in dorp.
6: Kan ik bellen en dan kijk je ze maar weer aan de deur zitten.
7: Ja. En als iemand zegt politie?
6: Laat ik je stoor.
7: Ja?
6: Alleen ze het pakken, ik laat het gewoon stoor.
8: En wenn ze dat zeggen van de politie, dat hadden ze ook al eens bij Joost gebeld. Maar dat, ja, dat is wel een paar jaar geleden. Maar dat kijk ik ken ik aan het raam. Dan kan wel gekker gek zeggen als ze lachen.
3: De politie belt nooit. Wij komen nooit aan de deur om sieraden op te halen. We komen nooit aan de deur om waardevolle spullen, bankpassen of wat voor dingen dan ook. Dat doen wij niet. Dus op het moment dat je een telefoontje krijgt, leg dan neer. Want wij bellen niet. En op het moment dat iemand aan de deur komt, ja, wij komen niet aan de deur. Dus in die tussentijd, als je dan denkt van, hé, wat is dit? Doe dan gewoon die deur niet open.
1: Ja, allemaal in het kader van, excuses, een gewaarschuwd mens telt voor 2.
2: Dit is L1.
1: We gaan trouwens ook weer langzaamaan richting de nieuwsquiz. Ook vandaag een goed gevulde prijzenpot. Tickets voor een voorstelling van de Nederlandse Dansdagen.

0: met de nieuwe rules hier net bij Ellen Vandaag. Ja, straks hadden we trouwens al Heino in de uitzending. Of ja, de muziek van Heino beter gezegd. En zometeen hoor je dan van Arthur of dat het ook nog wel een goed advies is om zo'nzelfde zonnebril te dragen de komende dagen vanwege al die zonnestralen.
1: Zingen mag meer spaas.
0: Dat is zeker zo.
2: Pindarotjes. Wie is er niet groot mee geworden? Rousseau maakt al sinds 1969 de allerlekkerste. En goed nieuws. Nu 2 silo's pindarotjes van 500 gram... dus een hele kilo van 17,50 voor maar €13,90. Dat is genieten.
3: Met Rousseau chocolade.
2: Kijk op rousseau.nl.
4: Hand- of polsklachten? Krijg grip op je herstel. Hand- en Polscentrum Midden-Limburg helpt bij blessures, pijn en revalidatie. Met meerdere vestigingen door Midden-Limburg. Maak een afspraak op hand-en-pols-middenlimburg.nl.
5: Torta viert 20 jaar in Aken. Nu meevieren en sensationele 25% korting op alles pakken. Zonder mitsen en maren. Alleen deze vrijdag en zaterdag. Beter meteen naar Porta.
4: Hand- of polsklachten? Maak een afspraak op hand-en-pols-middenlimburg.nl.
6: Hey Remo!
7: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
8: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
6: Hey,
7: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
11: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
12: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
11: En bedankt, hè?
13: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
14: Hans, waar liggen de regenjassen?
15: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
16: Allsafe!
17: Geeft ruimte.
18: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
19: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
20: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
15: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
0: Ja, de zonnebril waar we het net over hebben. Hebben die nou nog nodig de komende dagen? Of kan die toch al opgeborgen worden? Maar ook het laatste Limburgse nieuws dat horen van 8 uur.
21: Goedemiddag. Ik zei alweer bijna goedemorgen. Het is een rare dag vandaag. Goedemiddag, het LA Nieuws met Arthur Hubers. Het café in Blerik, waar gistermorgen vroeg een explosie plaatsvond, is door de burgemeester van Venlo gesloten. Café De Hoek blijft minstens 6 weken dicht. Het pand wordt verzegeld vanwege de openbare orde en veiligheid, laat de gemeente weten. Gistermorgen om 4 uur ontplofte er een explosief bij de zaak. Daarbij sneuvelden enkele ramen en werden het terras en de gevel beschadigd. Nadat online apotheek Disapo in Heerlen vorige week al failliet werd verklaard, is nu ook een dochterbedrijf met 4 mensen in dienst failliet. Daardoor zijn in totaal 39 mensen hun baan kwijt. Het moederbedrijf had een webshop voor medicijnen in Duitsland. Het dochterbedrijf, dat nu failliet is gegaan, handelde in melkpoeder. De bedoeling was eerst dat deze tak zou worden doorverkocht, maar dat is niet doorgegaan. Na de aanhouding van 2 mannen voor de dodelijke schietpartij in Roermond van zondagavond gaat het onderzoek verder. In de Maasnielderbeek doet de politie vandaag onderzoek met sleepnagneten naar het mogelijk vuurwapen. Dat gebeurt vlakbij de plek waar zondag een man van 21 werd doodgeschoten. De 2 verdachten melden zich vanmorgen zelf bij de politie. En een groep krakers heeft de voormalige watertoren aan de parallelweg bij het spoor in Maastricht bezet. Sinds vanmiddag zitten 10 mensen op de bovenste verdieping. De eigenaar wil dat ze zo snel mogelijk vertrekken. De krakers willen met hun actie aandacht vragen voor woningnood en dakloosheid. Het pand staat volgens de krakers al 9 jaar leeg, maar de eigenaar stelt dat het wordt gebruikt als opslag van containers en terrasmeubilair. En het weer. Moet de zonnebril weer tevoorschijn worden gehaald? Nou, na een zonnige dag vandaag met af en toe wat bewolking en een temperatuur van 20 graden... wordt het vannacht kalm, maar pak die zonnebril maar tevoorschijn. Morgen wordt het nog wat warmer, weer zonnig en droog.
0: Ja, ik ben helemaal in mijn nopjes. Arthur, dankjewel. Goedemorgen, goedemiddag, goedenacht, goedenavond.
21: Ja, goedemorgen.

0: Calvin Harris, Sam Smith hier, zo aan het einde van september. En dus duurt het nog naar om de B een 100 dagen. De hele tijd is nog voordat dit weer te horen is.
1: L1 Vandaag, de nieuwsquiz.
0: Of ja, dat is eigenlijk juist een beetje de kwestie. Het mag eigenlijk niet te horen gaan zijn. Vuurwerk, of beter gezegd het verbod op het afsteken van dat vuurwerk, dat houdt de gemoederen nu al bezig in bijna alle Limburgse gemeenten. Maar bij de komende jaarwisseling geen eigen vuurwerk afgestoken worden. Al die gemeentes hebben besloten om geen ontheffing op het landelijke vuurwerkverbod te verstrekken. Maar ja, of er dan daadwerkelijk ook geen knallen te horen zijn tegen die tijd, dat is een hele grote vraag natuurlijk. En ik waag het te betwijfelen. En zo staat de Heerlense burgemeester Roel Wever er ook wel in.
2: Er wordt nu bedacht dat we vergunningen kunnen verlenen aan mensen die wel willen vuurwerk afsteken. En dan gaat het over best grote hoeveelheden. We hebben gewoon niet de hoeveelheid politie die dit kan controleren. En we hebben zelfs de afspraak dat we ook onze handhavers niet alles laten doen met oud en nieuw. Je kan het hier niet controleren wat de grens overkomt. Het is te open, die grenzen. En het gaat steeds makkelijker. Je maakt mij niet wijzen dat nu we een verbod op vuurwerk hebben, dat er geen vuurwerk meer wordt afgestoken.
0: Ja, ik denk dat dat toch ook nog wel het een en ander de lucht in gaat. Maar goed, dat is dan eigenlijk clandestien, illegaal, mag niet. Tegelijkertijd, één Limburgse gemeente verstrekt die ontheffing wel op het gebied van vuurwerk. En dat is er dus maar eentje. Nou, drie keer raden wat onze vraag van vandaag is. Even voor de beeldvorming. Nou is het niet zo dat in die gemeente alle inwoners naar hartelust van alles de lucht in kunnen schieten. Nee, het zit dan zo. Verenigingen of stichtingen die kunnen daar dan een vergunning aanvragen om een vuurwerkshow te organiseren. Ja, zodoende zijn we op zoek naar die specifieke gemeente. In welke gemeente kan er dus wel een ontheffing worden gegeven op het gebied van vuurwerk?
1: L1 Vandaag, de nieuwsquiz. Spreek je antwoord nu in via WhatsApp in de L1-app.
0: Ja, we zitten denken, misschien leuk om een pakket vuurpijlen weg te geven of zo'n heel verzameling sierpotten. 10.000 rotjes of zo. Maar werd toch lastig. Zodoende hebben we dan wel heel iets anders. Tickets voor een voorstelling bij Theater aan het Vrijthof van de Nederlandse Dansdagen. Ah, dat is ook een knaller, hoor.

0: mezelf eigenlijk, die donderdagavond, die voelt eigenlijk al zo'n beetje als 60% weekend. Ah, ik voel me eigenlijk ook al een beetje versterkt door Bono en consorten. U2 met One hier net bij L1 Vandaag. En ook al zeker om, bijvoorbeeld Max Verstappen nu eigenlijk al midden in zijn race weekend zit. Maar van die 60% ook 70% dan, hè. Vandaag begon hij al aan de GP in Azerbeidzjan. Noteerde de tweede en de derde tijd in de eerste vrije trainingen. Onze autosportanalist Xavier Maassen, die was vorige week nog in Engeland om hem toch wel wat deftige research te verrichten.
1: Nee, ik was toevallig met een mooie groep mensen in de Red Bull fabriek vorige week. Dat was de maandag na de race van Madrid.
2: Ja.
1: Op de dag nadien, en wij waren daar om 9:00 ochtends, waren ze aan het sleutelen aan het chassis, aan de monocoque van Max.
2: Aha.
1: Dus die auto is uit elkaar geschroefd en wordt in delen teruggebracht naar de fabriek in voorbereiding op die 2 weken die ze naar Baku hadden. En toen liepen we verder door de fabriek, door die factory tour die we deden. En op dat moment werd er ook 1 monocoque werd bespoten in de spuitcabine. En daar werd weer gezegd, ja nee, dit is het nieuwe chassis van Max.
2: Oké. Okay.
1: En er zijn ook wat berichten dat er een soort afbouw van de auto van Max is gedurende het weekend. Wat ik denk wel in relatie met elkaar staat, dat hij vanaf aankomend weekend ook een nieuwe monocoque gaat krijgen.
0: Ja, dus er wordt flink aan gesleuteld. Aan onder andere die monocoque van Max Verstappen. Dus de grote vraag is dan, gaat hem dat helpen om dan toch een beetje van die 6e plaats in het algemeen klassement af te komen? Of ja, in ieder geval meer naar boven. Morgen dan volgt de 3e vrije training en ook de kwalificatie trouwens. De race is al op zaterdag, dus even opletten. Het is allemaal vanwege de nationale herdenking in Azerbeidzjan op zondag. Dus een dag eerder dan normaal.

die heel verzameling mensen toch wel. Bel Lando en Nico en Jos en Fabio en Fabrizio natuurlijk ook. Over een Vespa. Over ja, dit soort snelle voertuigen gesproken. Dit artiestenbestand had je tot 1977 de Café Racers. En donderdag gingen ze toch over de Dire Straits. Klinkt zo beter, hè?

0: vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Met al meer dan 30 jaar ervaring in de keukenbranche weet Tinnemans Keukens precies wat er allemaal komt kijken bij de aanschaf van een nieuwe keuken.

0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Hey Raymond!
2: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op RaymondWaterontharders.nl.
3: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no-time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
1: Hey Raymond!
2: Ontdek de voordelen van zacht water op RaymondWaterontharders.nl.
4: Oma!
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
7: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
8: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Het café in Blerik, waar gistermorgen een explosief afging, gaat op slot. De burgemeester van Venlo heeft de zaak voor 6 weken verzegeld vanwege de openbare orde en veiligheid. Na de aanhouding van 2 verdachten voor de dodelijke schietpartij van zondag in Roermond is de politie vandaag met sleepmagneten op zoek naar het mogelijk moordwapen. En een groep krakers heeft de Oude Watertoren bij het spoor in Maastricht bezet uit protest tegen het woningtekort en dakloosheid.
9: Dit is L1 met het nieuws van 6 uur.
10: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil een duidelijker verbod op camerabrillen en wil dat dat verbod in meer gevallen geldt dan nu. Camerabrillen hebben een ingebouwde microfoon en werken met AI. Mensen kunnen daarmee worden gefilmd zonder dat ze het doorhebben. En de beelden kunnen worden gedeeld op sociale media. Volgens het kabinet zijn er al allerlei regels voor het gebruik van camerabrillen. Maar staatssecretaris Van Brugge zegt dat ze de oproep begrijpt. Pro-Kamerlid Katman erkent dat de camerabril eigenlijk al verboden is, maar wijst erop dat veel mensen de regels overtreden. Het Witte Huis heeft ook vandaag verslaggevers van CNN, Politico en MS Now geweigerd. Ondanks een vonnis van de rechter. Die bepaalde dat de journalisten moeten worden toegelaten. Er werd geen reden gegeven voor de weigering.

0: President Trump besloot afgelopen weekend om de journalisten van de drie media te weren, omdat de berichtgeving hem niet bevalt. De nieuwsmedia hebben aangekondigd dat ze opnieuw naar de rechter stappen. Trump heeft geregeld kritiek op journalisten en valt ze soms persoonlijk aan, met name vrouwen. Er komt meer geld beschikbaar om mensen met beginnende schulden te helpen. Het gaat jaarlijks om 20 miljoen euro, zegt het ministerie van Sociale Zaken. Het geld is bedoeld om persoonlijk contact te leggen met mensen die in de schulden dreigen te komen. Door die hulp kan erger worden voorkomen. En radiomaker Bert Kranenbarg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. En daarvoor werkte Kranenbarg 22 jaar bij NPO Radio 2. Hij maakte onder meer ontbijtradio, Knooppunt Kranenbarg, en presenteerde de Top 2000. Wat Bert Kranenbarg na zijn radiocarrière gaat doen, weet hij nog niet. Zijn laatste uitzending is op Oudejaarsdag, op donderdag 31 december. Het weer vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Dan wordt het 19 tot 23 graden.
1: The music of Zimmer en Williams terug in het MEC Maastricht op 15 november. E.T., Dune, The Avengers, Star Wars, Superman, Captain America en vele anderen. Uitzonderlijk uitgevoerd door het 50-koppige Grand Symphonie. Tickets via mac.nl.
2: Pindarotjes. Wie is er niet groot mee geworden? Rousseau maakt al sinds 1969 de allerlekkerste. En goed nieuws. Nu 2 silo's pindarotjes van 500 gram... dus een hele kilo van 17,50 voor maar €13,90. Dat is genieten.
3: Met Rousseau chocolade.
2: Kijk op rousseau.nl.
4: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Ja, mijn zoontje en ik fietsen dit weekend naar het voetballen. We staan wel 1-0 voor.
6: Het is weer A2 weekendbreek, want Rijkswaterstaat verbreedt de A2. Vanaf donderdagavond 8 oktober is de A2 richting Maastricht tussen het Vonderen en Roosteren dicht. En vrijdagavond 9 oktober gaat de A2 in beide richtingen dicht tussen het Vonderen en Urmond tot maandagochtend 5 uur. Rij slim, neem de trein met 50% korting of pak de fiets.
7: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 2 schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
6: Neem de trein met korting of pak de fiets tijdens de A2 weekendbreak.
8: Partizanen. Een Limburgs verzetsverhaal met Huub Stapel in de hoofdrol. Vanaf mei in de Rode Hal in Kerkrade. Boek nu via partizanen.nl.
9: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L1 Vandaag.

0: Twee hoogheden in de muziek, of uit de muziekindustrie, beter gezegd. Sia en David Guetta, allemaal op deze dag. Die schijnbaar ook te boek staat als de internationale dag van de gorilla. Ja, het is maar dat je het weet. Zodoende staan wij even bovenop onze apenrots om te kijken wat er zoal de revue passeerde op deze donderdag.
1: L1 Vandaag met Ruben Wekers.
0: Ging bijvoorbeeld over een bijzonder bankje. Ja, want achter iedere voordeur, op iedere straathoek en op elk bankje in een wijk schuilt wel een verhaal. Dat is waar het is om gehoord te worden. Dat is een beetje het concept van het L1-programma De Vertellende Bankjes. Gaat op zoek naar die verhalen. Katrien Hens is daar dan deels verantwoordelijk voor.
2: Nou, het begon helemaal met het idee van Manon van Stichting Samen voor Maastricht. Die zei, ik kom altijd die bankjes langs met die teksten. Daar zijn er van die teksten op. Blijf staan, geef een ander de aandacht. En daar zijn we uiteindelijk verhalen gaan ophalen in de wijken. Dus we zijn naar de buurtcentra gegaan, hebben mensen gesproken, koffie gedronken. Dat leverde een aantal audioverhalen op. Uiteindelijk zijn we een bankje gaan maken en zijn in de wijk op straat gaan zitten en mensen gaan uitnodigen voor een kopje thee in ruil voor een verhaal.
0: Ja, de journalistiek zegt wel eens, de beste verhalen die liggen op straat. Ja, en dan vaak in de buurt van een bankje natuurlijk. Hè. Verder ging het ook over politici die nog alles te maken hebben met wantrouwen. 82% van de Nederlanders vindt dat politici meer met zichzelf bezig zijn dan met het belang van het land, provincie of gemeente. Kiki Bakker komt uit Maastricht en zij denkt daar nogal anders over.
3: Maar ik heb niet een theoretisch boek willen schrijven, ik heb echt de verhalen willen vertellen. Dus ik heb mensen geïnterviewd, nou, vanuit Limburg bijvoorbeeld Karin Strauss, Timur Reinders uit Heerlen. Geprobeerd om lokale bestuurders, lokale politici hun verhaal te laten vertellen, waardoor het ook gaat leven, waardoor het vaag begrip als samenwerken ineens soort van, oh wacht, maar dat is allemaal heel voorzichtig, aftasten, hoe vind je elkaar? Ja, het zijn allemaal van die, ja, een beetje algemene termen, die moeten tot leven komen.
0: En ook nog vanuit Valkenburg, vanwege de Week van de Eenzaamheid, is daar in de Valkenburgse wijk Broekum een dorpshuis geopend.
4: Ja, dat misten we hier wel. Dus dat je wel een ontmoetingsplaats had voor mensen van 65 plus misschien al. Maar ja, dat hier wel, dat je weet dat hier iets is waar je verhaal kwijt kan en dat je buurtgenoten kan ontmoeten. Dat is heel belangrijk, denk ik.
0: Ik denk dat veel Valkenburgers, zeg ik dat goed, of Valkenburgenaren? Nee, ik denk Valkenburgers, daar wel content mee zijn.
1: L1, dit is L1.
0: Ja, zit eens een beetje rondom etenstijd. Ik kende deze plaat, de koffer van deze plaat ook wel. Ik heb zo'n zin in een pizza calzone. Italiaans klinkt ook.

0: Maud Willems, rechtstreeks vanuit Maasbracht allemaal.
1: L1 Vandaag, de nieuwsquiz.
0: We gaan al even richting het nieuwe jaar. Het is toch een beetje prematuur om het maar eens even deftig te zeggen. Maar er is al heel wat te doen over het aanstaande vuurwerkverbod. Want stiekem ja, vingen mensen toch wel het wel leuk om wat te knallen en wat pielen de lucht in te schieten. Maar het is tegelijkertijd wel weer gevaarlijk.
2: Ik vind het wel goed, want er zijn ook mensen die bijvoorbeeld te veel met vuurwerk omgaan. En zo en daardoor gebeuren ook allemaal dingen wat niet heel fijn is.
3: Dus ik vind strengere regels moet komen, maar niet een verbod.
4: Nou, het is wel leuk om het zelf af te steken. Bijvoorbeeld als je een pot krijgt of zo, is het wel grappig om het af te steken.
5: Het is ook wel leuk als je het kan afsteken, want er zijn mooie kleuren in de lucht. En het oud en nieuw maakt dus wel wat leukere sfeer van.
0: Ja, daar denken veel mensen ook niet over na. Dat die mooie kleuren in de lucht een stuk minder zullen zijn. Of ja, althans, dat er helemaal niks wordt afgestoken. Dat lijkt me ook een beetje naïef om dat te denken. Maar goed, de vraag dan. In Limburg kan er maar in één gemeente een ontheffing worden aangevraagd. Maar welke gemeente dan? Dat betekent dan overigens niet dat daar iedereen ongelimiteerd prullenbakken mag opblazen met zelfgeknutselde benzinebommen. Nee, het zit zo. Verenigingen en stichtingen die kunnen die ontheffing aanvragen in die specifieke gemeente om dan een vuurwerkshow te kunnen organiseren. Maar in welke Limburgse gemeente kan dat? We hebben hier tickets voor een van de voorstellingen van de Nederlandse Dansdagen in Theater aan het Vrijthof klaarliggen.
1: L1 Vandaag, de nieuwsquiz. Meedoen? Spreek je antwoord nu in via WhatsApp in de L1-app.

0: code rode Defcon 1. Heel de dansvloer geëvacueerd hier ondertussen. Het gebouw trouwens ook helemaal ontruimd. Want we hadden een knallende nieuwsquiz vandaag.
1: L1 Vandaag. De nieuwsquiz.
0: Ja, het duurt nog een kleine 100 dagen voordat we richting het nieuwe jaar gaan. Maar er is nogal wat over te doen. Niet zozeer de jaarwisseling. Maar ja, wat er normaal gesproken toch automatisch meegemoeid is. Het vuurwerk. Maar dit jaar ja, zou dat er toch anders uit moeten gaan zien. Vanwege het vuurwerkverbod. Peter, goeienavond.
2: Goedenavond.
0: Heb je toevallig al tegelijkertijd toch al duizenden rotjes, vuurpijlen, sierpotten en zo in Oeschouwtje?
2: Nee, helemaal niks.
0: Helemaal niks? Nee, aan Oeschouw zal het niet liggen wat betreft het vuurwerkverbod?
2: Nee, aan mij niet. Nee.
0: Ik heb daar geen helder nooit. Ah, kijk. Okay. Nee, want sommige mensen die kunnen er makkelijk honderden euro's aan spenderen en anderen denken inderdaad, nee ja, ik spendeer het liever als hangers aan. We horen op zeuk vanwege de hele vuurwerkdiscussie. Er is in Limburg één gemeente hoe die een ontheffingkindje aanvragen als in je stichting, vereniging, neem het maar op. Dan kreeg ik al van Ritchie binnen Peel en Maas. Is niet goed, ben zo er wel in de buurt. Wat dacht je, Peter?
2: Hoos aan de Maas.
0: Ah, dat dacht ik wel.
3: Goed! Ja, dat vind ik goed. Dat is ook goed.
0: Klopt, helemaal. Ja, logisch op volgende vraag wil ik toch al even de nieren proeven. Wie sta jij tegenover dat vuurwerkverbod? Is dat betutteling of is dat hartstikke terecht? Want vuurwerk is levensgevaarlijk.
2: Ja, ik vind het wel gevaarlijk, maar dat is wel even te kijken natuurlijk. Maar ja ik vind de fijne kant vind ik wel begrijpelijk. Ja. Er gebeurt al veel. Dus,
0: Ik weet, we hebben wel eens bij Ellen vandaag met een oogarts naar de jaarwisseling gesproken. Ja, wil je sowieso liever niet werken denk ik, met de jaarwisseling, maar een zienschoon stond, dat was helemaal. Wil je sowieso liever niet werken denk ik, met de jaarwisseling, maar een zienschoon stond, dat was helemaal. Daar kwam helemaal geen jaloezie naar boven. En ik tegelijkertijd denk ik, oh, ik vraag me af of dat er helemaal niks duur is, dadelijk op 31 december.
2: Ik geloof daar niks van. Nee.
0: Dat werd toch lastig te handhaven, denk ik inderdaad. Hey Peter, ben jij nog even benauwd? Wat brengt je te donderdag in over nog? Zit je misschien nu al klaar voor Nederland-Duitsland straks, qua verneuken?
2: Nee, helaas niet. Ik ben chauffeur, ik ben onderweg.
0: Ah. Dus, nee. Je moet nog een aantal uurtjes?
2: Ik moet nog even rijden, ja. Ik ben niet klaar.
0: Nee. Wat is de bestemming vanavond?
2: Ja, ik moet naar Duitsland toe, maar ik ben nu nog bij Antwerpen. Dus,
0: Dat is nog wel even een stukje inderdaad. Rijd je wel nog een stukje door Limburg heen, neem ik aan?
2: Ja, dat ook, ja.
0: Maar die paar kilometer om Limburg te doorkruisen, hoop ik dat dan toch wel eens een soort warm bad aanvult, Jan.
2: Ja, dat
0: is
2: wel goed. Gelukkig wel.
0: Dan
2: werk je
0: vrijdag over weekend. Oh, dan. Nou, kijk. Dat klinkt al heel stuk beter. Hey, Peter, de tickets komen uw kant op. Dankjewel voor het meedoen en behouden vaart.
2: Oké, dankjewel. En een fijne uitzending.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Ja, het is nog een beetje aan de vroege kant, maar heeft u al zitten denken wat u uw relaties dit jaar gaat schenken? Bestel tijdig uw eindejaarschocolade voor medewerkers of relaties. Sint- en kerstchocolade. Ook maatwerk met logo. Het is altijd puur genieten.
3: Met onze chocolade.
4: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
2: Bestel tijdig uw eindejaarschocolade voor medewerkers of relaties. Individuele bezorging met de post is mogelijk. Kijk op rousseau.nl.
5: Welke rituelen heb jij? Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
6: Techniek van Hoppenbrouwers houdt je huis draaiende. Warmtepomp, cv-ketel, airco of thuisbatterij? Wij hebben het voor je. Kies voor de beste installaties, advies op maat en service en onderhoud. Voel je helemaal thuis in je huis met Hoppenbrouwers. Thuis in techniek.
7: Heb je moeite gekregen met opstaan uit je stoel? Neem een sta-opstoel. Mobiliteitswereld Sittard heeft het grootste aanbod sta-opstoelen van de EU-regio in elke prijsklasse. Maak je leven aangenamer en bezoek Mobiliteitswereld in Sittard.
6: Hoppenbrouwers. Thuis in techniek voor heel Limburg.
7: Mobiliteitswereld. Vooral uw hulpmiddelen. Aan de Rijksweg Zuid in Sittard.
8: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
9: Zeg het!
8: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
10: Sta je in de file en spot je ruitschade?
8: Opgelost. Autotaalglas.
11: Steen. Evenoud. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor 1 rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
12: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
13: Tuurlijk wel!
12: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
14: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
15: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
14: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
16: Voorbij tijd van 6:30, dat kan maar één ding betekenen. Het laatste nieuws uit en over Limburg hoor je van 8:00.
17: Goedenavond. Het café in Blerik, waar gistermorgen vroeg een explosie plaatsvond, is door de burgemeester van Venlo gesloten. Café De Hoek blijft minstens 6 weken dicht. Het pand wordt verzegeld vanwege de openbare orde en veiligheid, laat de gemeente weten. Gistermorgen om 4:00 ontplofte er een explosief bij de zaak. Daarbij sneuvelden enkele ramen en werd het terras en de gevel beschadigd. Nadat online apotheek Desapo in Heerlen vorige week al failliet werd verklaard, is nu ook een dochterbedrijf met 4 mensen failliet. Daardoor zijn in totaal 39 mensen hun baan kwijt. Het moederbedrijf had een webshop voor medicijnen in Duitsland. Het dochterbedrijf dat nu failliet is gegaan, handelde in melkpoeder. De bedoeling was eerst dat deze tak zou worden doorverkocht, maar dat is afgeketst. Na de aanhouding van 2 mannen voor de dodelijke schietpartij in Roermond van zondagavond gaat het onderzoek nog altijd door. In de Maasnielderbeek heeft de politie vandaag onderzoek gedaan met sleepmagneten naar een mogelijk vuurwapen. Dat gebeurde vlakbij de plek waar zondag de man van 21 werd doodgeschoten. De 2 verdachten melden zich vanmorgen zelf bij de politie. En een groep krakers heeft de voormalige watertoren aan de parallelweg bij het spoor in Maastricht bezet. Sinds vanmiddag zitten een tiental mensen op de bovenste verdieping van de toren. De eigenaar wil dat ze zo snel mogelijk vertrekken. Maar de krakers willen met hun actie aandacht vragen voor de woningnood en dakloosheid. Het pand staat volgens de krakers al 9 jaar leeg. Maar de eigenaar stelt dat het wordt gebruikt voor de opslag van containers en terrasmeubilair. En het weer. Vandaag was een vrij zonnige en droge dag met af en toe wat bewolking en het werd zo'n 20 graden. Vannacht gaat het flink afkoelen, minder dan 10 graden. Maar morgen nog wat warmer dan vandaag en opnieuw droog.
16: Rooskleurige vooruitzichten achter, dankjewel. Nog even de situatie op de Limburgse wegen, specifieker de A2 in noordelijke richting tussen Born en Knooppunt het Vonderen. Daar ondervind je wat vertraging. Dat duurt een kleine 20 minuten langer over.

0: Hij zou bijna zeggen, het zijn de drie J's, maar dan wel zo'n beetje de internationalere versie. Just A, Jack Style en John.
1: L1 Vandaag met Ruben Wekers.
0: Turn the lights off, hier net bij L1 Vandaag. Ja, wat me net te binnen schoot, ik ben er laatst een keer achtergekomen wat ondertussen vandaag de dag een postzegel kost. €1,40, dames en heren. Dat is natuurlijk ja toch best wel een centje om één brief mee te versturen. Tegelijkertijd, ja, omdat die prijzen zo zijn gestegen, ja, dat is ook een beetje kip en het ei verhaal natuurlijk, gaat het met die brieven, er worden er een stuk minder verstuurd, laat ik het zo zeggen. En postzegels en ook bijzondere munten, dan is het geen verrassing dat jongeren die daar nog interesse hebben, dat die ook moeilijk zijn te vinden. Het betekent in ieder geval wel voor Fred Rozenke in Heerlen dat hij noodgedwongen, ook wel vanwege zijn leeftijd, moet stoppen met zijn zeldzame winkel. En in die winkel worden dus onder andere postzegels verkocht.
2: Alles wat voor 1930 is, dat zijn echt aparte zegels. En dat is, hij zit dan, daar kan ik uren naar kijken. Hè.
3: Kunt u eens vertellen, wat heeft u voor winkel?
2: Mijn winkel is een postzegel- en muntenhandel. Ik moet de laatste jaren meer munten gehandeld worden als met postzegels. Waar postzegels is, zagen oudbollig geworden. Dus de jeugd heeft er geen interesse meer in. De jeugd had andere interesse. En alleen de oudere generatie, de middelbare generatie, die verzamelen op postzegels. Maar nu heb ik ook met klanten hier, die al 40 jaar hier komen. Ik heb klanten die als jongen hier kwamen en die nu volwassen zijn. En die zijn nog altijd aanwezig. En dat vind ik wel altijd leuk. Maar ook dat klanten hier komen, die gaan zich bij mij aan het bureau zetten. Maak me vrij en dan gaan ze hier lekker uitzoeken wat ze nodig hebben. En dan drinken we een kopje koffie bij elkaar. Dat zijn momenten, ja, de binding met de klanten. Dat vind ik wel heel erg, ja, heel erg mooi. Ik ben 74, dus irgendwann komt een eind aan. En ik wil mijn kinderen eigenlijk hier niet zitten laten. Die hebben geen verstand daarvan. Ze hebben alle drie een goede baan. En dan ga ik liever verkopen. En dan ga ik rentenieren.
0: Rentenieren, kijk eens. Dat zijn op zich ook prima vooruitzichten. Een echte liefhebber is het volgens mij. Hè? Fred Rozenke dus in Heerlen. Helaas gaat hij dus stoppen met zijn postzegelwinkel. Maar de passie die blijft. Ik zit ook altijd denken, de deftige woord voor de liefhebberij rondom postzegels. Filatelie. Het klinkt eigenlijk een beetje als een SOA, maar het betekent dus heel iets anders.

0: ze leeft dankbaar mee op een beetje die country hype. Hè. Het klinkt wel lekker. Ella Langley, Choosing Texas. En dan daarvoor, ja, wat volgens mij toch wel de favoriete plaat van Johan Cruijff is geweest.
1: Dat is logisch.
0: Dat was natuurlijk de Logical Song van Supertramp. En nu...
2: In a word or two, what you I wanna do. No, not your body, your mind, your fool. Come here, baby. Yeah.
0: It's the Prince.
3: You sexy.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
3: Nu bij Ben, dubbel dikke data.
4: Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
7: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
6: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
8: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Het café in Blerik, waar gistermorgen een explosief afging, gaat op slot. De burgemeester van Venlo heeft de zaak voor 6 weken verzegeld vanwege de openbare orde en veiligheid. Na de aanhouding van 2 verdachten voor de dodelijke schietpartij van zondag in Roermond is de politie vandaag met sleepmagneten op zoek naar het mogelijk moordwapen. En een groep krakers heeft de oude watertoren bij het spoor in Maastricht bezet uit protest tegen het woningtekort en dakloosheid.
9: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
10: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Witte Huis heeft vandaag toch journalisten toegelaten van CNN en MS Now. Eerder vandaag werden ze geweigerd, samen met hun collega's van Politico. Die komen er nog steeds niet in. De rechter had al bepaald dat het Witte Huis de journalisten niet mag weigeren. Maar dat gebeurde dus toch. Uit protest besloten alle grote media samen geen livebeelden te maken van het bezoek van de Chinese president Xi. President Trump besloot afgelopen weekend om de journalisten van de 3 media te weren, omdat de berichtgeving hem niet bevalt. Het kabinet trekt structureel meer geld uit om mensen te helpen die in de schulden dreigen te komen. Het gaat jaarlijks om een bedrag van 20 miljoen euro extra. Volgens minister Veilbrief is het belangrijk om er zo vroeg mogelijk bij te zijn om meer ellende te voorkomen.
11: Als je mensen met die vroege signalen helpt, dat het allerbeste antischuldenbeleid is wat er is.

0: 700.000 mensen met problematische schulden. En we willen daar dus alles aan doen om dat nog beter te maken.
1: De minister verwacht dat gemeenten met het extra geld 2 keer zoveel mensen kunnen bereiken dan nu. Een maand na de verwoestende overstromingen in Nepal wordt het land opnieuw getroffen, nu door hevige regenval. De orkaan Arnab veroorzaakt grote problemen in het land, ziet correspondent Davy Boerema.
2: Nou, het regent al de hele dag en dit is nog niet eens het begin van de cycloon die deze kant op komt. En wat er dan gebeurt is de buitenste ring van die cycloon, waar heel veel regenval in zit, die trekt van het zuiden naar het noorden van Nepal. Maar nu worden er al recordaantallen aan regenval gehaald.
1: Bij de ramp in augustus in Nepal kwamen 1400 mensen om het leven. Er zijn nog duizenden mensen die worden vermist. Radiomaker Bert Kranenburg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. Daarvoor werkte Kranenburg 22 jaar bij NPO Radio 2. Hij maakte onder meer ontbijtradio Knooppunt Kranenburg en presenteerde de Top 2000. Zijn laatste uitzending op Radio 5 is op Oudejaarsdag op donderdag 31 december. Het weer, vanavond helder en fris en het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Dan wordt het 19 tot 23 graden.

0: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Witte Huis heeft vandaag toch journalisten toegelaten van CNN en MS Now. Eerder vandaag werden ze geweigerd samen met hun collega's van Politico. Die komen er nog steeds niet in. De rechter had al bepaald dat het Witte Huis de journalisten niet mag weigeren, maar dat gebeurde dus toch. Trump wil de mediabedrijven weren omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. De Spaanse politie heeft deze maand 2 mensen gered die gemarteld werden. Agenten gingen bij een villa kijken nadat de vriendin van een slachtoffer alarm had geslagen. 1 slachtoffer lag gewond in de tuin, een ander zat binnen vastgebonden op een stoel. 7 mensen zijn opgepakt, horen bij een Oost-Europese drugsbende. De slachtoffers in Spanje werden vermoedelijk gemarteld vanwege een drugsruzie. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft postuum de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. En dat is voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPNB heeft dat vandaag officieel bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs.
2: Het is ook krankzinnig dat je dan een boek schrijft over een oma die overlijdt aan de ziekte kanker. En dat je dan een jaar later met diezelfde ziekte in bed ligt en daar een gouden griffel voor krijgt. Het is bijna komisch.
1: Radiomaker Bert Kranenburg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. En daarvoor werkte Kranenburg 22 jaar bij NPO Radio 2. Hij maakte onder meer ontbijtradio Knooppunt Kranenburg en presenteerde de Top 2000. Zijn laatste uitzending op Radio 5 is op Oudjaarsdag, donderdag 31 december. Het weer, vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. En ook de dagen daarna zonnig en zacht. Dit was het NOS Journaal.

0: met het nieuws van 10 uur.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de verkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen en een aantal Arabische parlementsleden worden uitgesloten. In het comité wordt onder meer beweerd dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Mensenrechtenorganisatie Adala, die opkomt voor de Arabische minderheid in Israël, ontkent dat. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek naar stress. Het gaat dan om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Onder meer in de zorg is dat een groot probleem. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe, zegt vakbond Nu 91.
2: Mensen met een bestaand contract van een x-aantal uur, die wordt gevraagd om extra te werken, om weekenden ook extra te werken. En dat geeft meer druk en minder hersteltijd tussen de diensten door.
1: En daardoor vallen er nog meer mensen uit. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft vlak voor zijn overlijden de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. Voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPNB heeft dat vandaag officieel bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs. De Gouden Penseel voor het mooist geïllustreerde boek gaat dit jaar naar Karst-Janneke Rogaar voor boek Lucie en Donker. Ze deed niet alleen de illustraties, maar schreef ook het verhaal. Rapper Macklemore gaat een Free Palestine-tournee geven. Hij werd vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran en zegt dat hij nu ruimte heeft in zijn agenda. Macklemore gaat optreden in Dublin, Parijs en Londen. Het weer vannacht koud, minimaal tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. En ook de dagen daarna zonnig en zacht. Zondag en maandag wel kans op een bui. En volgende week nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.

In 5 jaar tijd is het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten met bijna 50% gestegen. En mensen zitten ook steeds langer thuis, zeggen Arbo-dienstverleners. Vooral in de zorg en in het onderwijs kampen medewerkers met klachten als slecht slapen en hoofdpijn door stress. In die sectoren is de werkdruk hoog en is er weinig ruimte om flexibel te werken. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de verkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen en een aantal Arabische parlementsleden worden uitgesloten. In het comité wordt onder meer beweerd dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Mensenrechtenorganisatie Adala, die opkomt voor de Arabische minderheid in Israël, ontkent dat. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. En in de Nations League heeft het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het in de blessuretijd 1-1. De Duitsers kwamen na ruim een half uur op een 1-0 voorsprong. Dat gebeurde terwijl Brobbey geblesseerd op de grond lag. Er waren genoeg kansen op de gelijkmaker. 2 doelpunten werden afgekeurd. Maar het duurde tot de 90ste minuut voor Cody Gakpo een voorzet van Ruben van Bommel kon benutten. Het weer, vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. En ook de dagen daarna is het zonnig en zacht. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 12 uur.
1: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. In de Nations League heeft het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het 1-1. De Duitsers kwamen na ruim een half uur op een 1-0 voorsprong. Dat gebeurde terwijl Brobbey geblesseerd op de grond lag.

in de Kamer dat dat zeker niet zijn bedoeling was. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositiepartijen een motie van wantrouwen steunt. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Omdat zij ook op de fiets zaten toen dat gebeurde, organiseerden studentenorganisaties vanavond het fietsprotest. Voor de mishandelingen en aanrandingen in Delft is een man van 19 opgepakt. Hij blijft langer vastzitten. Rapper Macklemore gaat een Free Palestine-tournee geven. Hij werd vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran en zegt dat hij nu ruimte heeft in zijn agenda. Macklemore gaat optreden in Dublin, Parijs en Londen. Het weer, vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, uiteindelijk een zonnige nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 1 uur.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is er een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek naar stress. Het gaat dan om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Het is onder meer een groot probleem in de zorg en het onderwijs. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe en vallen steeds meer mensen uit. Ook is thuiswerken of later beginnen daar geen optie. President Trump heeft zijn Chinese collega Xi als een koning onthaald in het Witte Huis. De twee leiders overlaadden elkaar met complimenten, maar maakten ook duidelijk welke discussiepunten er zijn. Zo stipte Xi het onderwerp kunstmatige intelligentie aan. Hij zei dat de ontwikkeling van AI altijd onder menselijke controle moet staan. Ook benadrukte hij het belang van een betere communicatie tussen de landen. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft vlak voor zijn overlijden de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. Voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPMB heeft dat vandaag officieel bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs. De Gouden Penseel voor het mooist geïllustreerde boek gaat dit jaar naar Karst-Janneke Rogaar voor het boek Lucie en Donker. Ze deed niet alleen de illustraties, maar schreef ook het verhaal. In de Nations League heeft het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het 1-1. De Duitsers kwamen na ruim een half uur op 1-0 voorsprong en er waren genoeg kansen op de gelijkmaker. Maar het duurde tot de 90ste minuut voordat Gakpo de gelijkmaker maakte. Griekenland heeft ondertussen de koppositie in de pool van Oranje gepakt. Zij wonnen met 1-2 van Servië. Dan nog het weer. Vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige, warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.